0: Premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertraging.
0: Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. In het noorden en noordwesten komen zware

Kijk bij 3.8. A12 Arnhem richting de grens met Duitsland 135.4. En ook oppassen op de A16 Dordrecht in de richting van Breda bij 39.4. 538. Marnix Westhuis. Met David Kedda, Taylor Swift. Beide voor je onderweg naar Sommieu. Dit is Morning.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. 538. Artiesten met plankenkoorts. Ja, dat klinkt gek, toch? David Guetta bijvoorbeeld, die je nu gaat horen. Ik heb het idee, David Guetta, die heeft zoveel kennis en ervaring. Die is nergens meer bang voor. Maar dat is dus helemaal niet zo. Tijd terug was hij te gast in de Graham Norton Show. Dat is een talkshow in Engeland. Waarschijnlijk heb je honderden video's ervan gezien zonder dat je het door hebt. En David Guetta, die schuift daar dus aan, maar die wilde wat opbiechten. Hij was namelijk stinkzenuwachtig.
1: I'm French, you know, and I was behind watching the show. You all are like so intelligent and funny, and I was understanding only half of the words and 10% of the jokes. So I'm really terrified now.
0: Ja, hij begreep dus maar 10% dan. Dus bij deze David

Zet en Maren Morris. Je hoorde de middel bij 538. Had niet veel geschild, of deze Maren Morris had helemaal niet op deze hit gestaan. 12 verschillende artiesten hebben dit namelijk ingezongen. En ook niet de minste. Bibi Rexha, Camila Cabello, Tove Lo, Emery, Demi Lovato, Carly Rae Jepsen. Maar Zet dacht, nee, ja, het is het toch net niet. En zo koos hij uiteindelijk toch voor Maren Morris. En dat resultaat hoorde je hier bij 538. Dan de 50 favorite van deze week is de nieuwe van Olivia Rodrigo. Ja, inderdaad, waar je dit weekend tickets voor wint.

0: 538 ochtendshow. En tijdens de ochtendshow kun je ook bepalen met welke muziek je wil wakker worden. In Lekker naar de Wekker. Nou, die werd deze ochtend gewonnen door Bob Marley. En Rick heeft hele warme herinneringen aan Bob Marley.
1: Was het een klasseavond?
2: Nee,
1: het
2: was geen klasseavond.
1: Het was een vriendenavond.
2: Ik had verkeer met een meisje van de paarden. Van de college.
1: Nancy
2: Rijgen. Ja. En daar was het feestje was ook bij haar thuis.
3: Oh. Ah, dus op de manege.
2: Nee, we waren gewoon bij haar thuis.
1: Ja, lekker. Ja. Nancy komt vandaag op de werk en iedereen denkt,
3: Goh, ik was dat bijna vergeten.
2: In mijn herinnering heette ze Nancy Rijgen.
3: Ja.
1: Ja, ja. Ook of dacht jij daar alleen maar aan? ik ga Nancy rijden. Dat kan natuurlijk
2: Nee,
1: ook.
2: Ik heb Nancy niet geregen.
0: Vanaf 6 uur hoor je ze weer. Tim, Rick Wiels en Florentien met de 538 Ochtendshow. En nu Miles Smit en Nyla Horan.

Sera, you're the don't leave bij 538. Goedenacht, ik ben Marnix. Kun je je voorstellen dat het 's nachts nooit meer donker wordt? Dat is gek, toch? Kijk, wij als nachtdieren, wij zijn sowieso gewend om met daglicht te slapen. Maar er is een plek waar het ook 's nachts nooit donker wordt. Je hoort zo hoe het zit.

Jackson en The Way You Make Me Feel bij 538. Stel je even voor, joh. Het wordt nooit meer donker s'nachts. Dat is gek. Ja, toch? Wij als nachtdieren zijn wel gewend om in daglicht te slapen, maar dat het nooit meer donker wordt in onze nacht? Nee, dat is gek. Maar het gebeurt wel. In het allernoordelijkste puntje van de Verenigde Staten, daar ligt het dorpje dat heet Utqiagvik. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, anders heb ik ruzie met 4500 mensen. Maar Utqiagvik, dat ligt 480 kilometer boven de Poolcirkel. En door de stand van de aarde blijft de zon daar nu 83 dagen aan de horizon. Dat betekent dat hij dus pas weer in augustus ondergaat. Dat is toch gestoord? Misschien moeten we even een doos 50 jaar slaapmaskers richting Utqiagvik sturen. Dan weten ze zeker dat ze aan de juiste nachtrust komen. Over wakker zijn in de nacht gesproken.

Harry Styles en American Girls bij Radio 538. De lekkerste hits non-stop tijdens je nachtdienst. Die krijg je hier met zometeen Miley Cyrus, ook Shakira. Avicii komt er ook aan en ook Coldplay hoor je naar Armin van Buuren. This is what it feels like.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Net over de Duitse grens bij Roermond is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij gisteravond. Een man zou uit zijn auto zijn gestapt en een andere man hebben doodgeschoten. Daarna sloeg hij op de vlucht, misschien met hulp van een handlanger. Volgens de Duitse politie zouden andere mensen geen gevaar lopen. Medewerkers van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen hebben de regels niet gevolgd bij patiënten met het hantavirus. Daarom moeten ook zij 6 weken in quarantaine. Andere patiënten in het Nijmeegse ziekenhuis zouden geen gevaar lopen. In het ziekenhuis van Leiden ligt ook een hantapatiënt. Daar zijn de regels wel goed gevolgd. Streamingdienst Netflix zou jarenlang informatie hebben verzameld van gebruikers, terwijl ze beloofden dat niet te doen. Daarom zijn ze in de Amerikaanse staat Texas aangeklaagd. Met die informatie zou Netflix mensen bewust verslaafd hebben gemaakt. Ze krijgen te zien wat ze willen en nieuwe afleveringen worden automatisch gestart. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de overheid hebben ertegen geprotesteerd. Daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Het WK begint een maand eerder. In het noorden en noordwesten komen zware windstoten voor. In andere delen van het land waait het minder hard. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig met af en toe een bui en 12 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Het aantal gevallen van identiteitsfraude in Nederland is explosief gestegen. Dat komt vooral doordat op steeds meer plaatsen om een kopie van een identiteitsbewijs wordt gevraagd, schrijft de Telegraaf. Bijvoorbeeld om nepprofielen en leeftijdsfraude te voorkomen. Maar dat maakt het ook interessant voor hackers om die info te stelen. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. De politie in Mexico heeft een bendeleider opgepakt die nauwe banden heeft met een berucht drugskartel. Bij hem thuis zijn 7 tijgers in beslag genomen. Exotische dieren zijn in Mexico een symbool van status voor criminelen en moeten anderen afschrikken. Er zijn ook wapens, drugs, auto's en motoren in beslag genomen. En Jake Paul kan misschien nooit meer de boksring in. Het liefje van Jutta Leerdam heeft complicaties overgehouden na een kaakbreuk na een gevecht eind vorig jaar. Zijn arts adviseert hem ook om te stoppen, maar daar denkt Paul zelf anders over. Blessures horen erbij en hij heeft nog genoeg gevechten in zich, zei hij in een interview. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen, het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: De informatie die hackers hebben gestolen van onderwijsplatform Canvas is teruggegeven en vernietigd. Het bedrijf heeft een deal gesloten met de hackers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald. 7 Nederlandse universiteiten gebruiken het systeem ook. Dat willen ze het liefst deze week weer veilig in gebruik nemen. De Duitse politie is bezig met een klopjacht net over de grens bij Roermond. Op straat in het plaatsje Wassenberg is gisteravond een man doodgeschoten. De dader is daarna gevlucht in een auto, misschien met hulp van een handlanger. Een militair heeft nog geprobeerd het slachtoffer te helpen, maar die hulp kwam te laat. De Chinese ambassade in Nederland roept hun landgenoten op om contact met knaagdieren te vermijden. Dat doen ze na een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO over de uitbraak van het hantavirus op cruiseschip Hondius. Het wordt overgebracht door knaagdieren. Passagiers van het schip moeten thuis 6 weken in quarantaine. En Rusland heeft Kiev aangevallen met drones, meteen nadat het staakt het vuren was verlopen. Het luchtalarm ging af en mensen moesten de schuilkelders in. De drones zijn uit de lucht gehaald voor ze schade konden aanrichten. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar er ook van tijdens het staakt het vuren te zijn doorgegaan met vechten. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Het is 7 graden. Overdag gaat de wind liggen. Het blijft wisselvallig, maar er is ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op 538.
0: 538.
3: Floris Molenaar.
0: Goedemorgen, het begin van een nieuwe dinsdag op weg naar de 538 ochtendshow met Queen en Radio Gaga.

0: 7 na 5 uur op deze dinsdagochtend. Goedemorgen! Wisselvallige dag wordt het vandaag. Een mix van zon en stapelwolken. Er kan hier en daar ook een klein buitje vallen. En het is 12 tot 14 graden vandaag. Je bent op weg naar een nieuwe ronde van de 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Nielsen en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog eventjes terug naar gisterochtend. Even nagenieten. Zo hing Kees Visser aan de telefoon gisterochtend. Kees Visser is van de voetbalclub van Vlieland. Zijn team heeft namelijk een opvallende keuze gemaakt. Details daarover hoor je over 6 minuten. Naar deze Douwe Bob bij 538.
1: All right.

0: bij 538 dinsdagochtend. Goedemorgen! Fijn dat je er alweer lekker bij bent zo op de vroege ochtend op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend.
1: Ja, een dingetje op Vlieland, het Waddeneiland. Het enige het voetbalteam van het eiland is namelijk per direct uit de competitie gestapt.
2: Oh!
1: Reden ervoor is dat tegenstanders voortdurend wedstrijden afzeggen die ze op het Waddeneiland moeten spelen. Bestuurslid en wedstrijdfunctionaris Kees Visser is van VSV 31, zoals het team heet van Vlieland. We hebben mee van de telefoon. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, je klinkt nog opgewekt, dat is fijn.
3: Ja, tuurlijk.
1: Maar de beslissing die jullie hebben moeten nemen, dat is een treurige.
3: Ja, dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Weet je, je hebt een team in de competitie en dan denk je van gaan lekker voetballen. Afgelopen zondag toen stond de derby tegen Harlingen op het programma.
1: Ja.
3: Het lukte zelfs Harlingen niet om naar Vlieland te komen, terwijl de boot daar vertrekt. Nou, toen was de maat al een klein beetje vol.
1: Maar hadden ze geen zin? Hebben ze de boot gemist?
4: Zo ingewikkeld is het niet.
1: Vonden ze het te kostbaar?
3: Ja, ik krijg daar geen reden meer van. Ik vraag ook niet meer naar redenen, want dat zijn altijd. Dit is altijd iets belangrijker om naar Vlieland toe te komen voor die verenigingen.
1: Maar hoe gaat dat dan? Hoor je 2 dagen van tevoren van we komen niet? Of is het op de dag zelf dat je daar al omgekleed en al op het veld staat dat blijkt dat ze niet komen?
3: Nee, dat varieert. Soms is het wel eens begin van de week, dus nog een week voordat die wedstrijd is. Het is wel eens in de midweek, maar het is ook wel eens de dag voor de wedstrijd.
1: Ja, en dit was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen voor jullie. En jullie hebben rigoureuze maatregelen moeten nemen, want jullie stappen dus uit de competitie.
3: Ja, het heeft voor ons op deze manier niet zo heel veel zin meer. Weet je, we zijn al wel heel druk in gesprek met de KNVB voor het volgende seizoen.
1: Mm-hmm.
3: Maar hier is in dit seizoen is gewoon niks meer te halen. En de frustratie van elke keer die wedstrijden die afgezegd worden, die is zo groot. Dat we hebben besloten om team uit de competitie te halen.
1: Maar dat was wel even, denk ik, een bittere pil voor team toen jij met die mededeling kwam.
3: Nou ja, we hebben het in samenspraak ook met een aantal spelers van het team gedaan, met de begeleiding van het team. En die jongens die zullen het heel vervelend vinden, maar die zien ook dat dit zo niet langer kan.
1: Ja, want wat betekent dat nu voor de rest van het seizoen wordt er niet meer gevoetbald? Maar je zal toch, zoals je al zegt, we zijn wel bezig met volgend jaar. Dan loop je toch ook weer tegen het probleem aan.
3: Ja, nou, de KNVB ziet dit probleem ook, hoor. En we zijn goed met hun in gesprek daarover. Er zijn een aantal verenigingen die gelukkig wel heel graag naar de eilanden afreizen om te voetballen. Want Vlieland is niet het enige eiland met dit probleem. Dit speelt eigenlijk op alle eilanden.
1: Ja, ja.
3: En er wordt nu gedacht over een soort van wat kleinere competitie met teams die wel graag naar de eilanden willen. Zodat er ook ruimte blijft om eventueel nog wat wedstrijden in te halen. Want wat je aan de wal in deze periode veel ziet, is dat er op de avonden gevoetbald wordt. En dat lukt bij ons gewoon niet, want dat kan qua boottijden niet.
1: Oh ja, dan zit je ook nog mee natuurlijk. Maar is het niet een idee om de Waddeneilanden tegen elkaar te laten spelen?
4: Ja, maar
1: heb je daar een competitie van maken?
3: Ook, heb je al geprobeerd om van Schiermonnikoog naar Vlieland te komen?
1: Dat is nee, niet. Nooit. Heel grappig, hebben we nooit geprobeerd.
4: Dan moet je eerst naar het vasteland weer.
3: Ja, dan moet je altijd via het vasteland.
4: Dus dat is...
1: Dat is ook geen optie.
3: Nee, dat
4: maar
3: is ook
4: aan de andere kant, als zij iedere keer niet opkomen dagen, dan winnen jullie die pot met 3-0.
3: Nee, dat is niet waar. De KNVB die deelt in eerste instantie een boete uit. En ze zijn al wel zover dat als een team 2 keer niet komt opdagen, dat ze het gewoon direct uit de competitie halen.
4: Oh.
3: Dat is wel rigoureus, maar daar hebben wij natuurlijk niks aan.
1: Nee.
3: Wij willen gewoon lekker ballen en we hoeven helemaal geen kampioen te worden. Weet je, het is een reserve 5e klasse, dus waar heb je het over? Maar het is gewoon echt voor de fun, joh. Dus laten we lekker voetballen.
1: Want jullie zijn echt het enige voetbalteam op het eiland.
3: Ja, dat is nog een jeugdteam binnen onze vereniging. Ja. Maar dit is wel echt zeg maar, de eerste enige seniorenteam op het eiland.
1: Dus je kan ook niet zeggen van nou ja, laten we dan in clubverband tegen elkaar gaan voetballen. Dat werkt niet.
3: Nee, dat wordt ingewikkeld.
1: Jeetje. Ja, dat is een lastig vraagstuk dat je daar op te lossen hebt. Want hoeveel leden hebben jullie in totaal, Kees?
3: 55. En die voetballen niet allemaal, dat zijn ook scheidsrechters, bestuursleden, jeugdleden.
1: Ja. Nou ja, ik hoop voor je dat er een tegenstander te vinden is.
4: Want wat is uiteindelijk de snelste route bij jullie? Gaan jullie via Texel naar Den Helder? Want je hebt een bootverbinding toch tussen Texel en Vlieland?
3: Ja, het is wel een bootje, maar dan word je zeg maar in de middle of nowhere afgezet. Dus dat lost het ook niet.
1: Ja, en als je daar eenmaal aangekomen bent, moet je nog een stukje verder ook.
3: Ja, je staat nergens, daar is geen fiets, daar is niemand. Dus dat wordt ook ingewikkeld.
1: Ja, ja. Hey, en nu is het gewoon echt helemaal klaar? Of gaan jullie nog wel wat dingetjes organiseren voor de leden onderling?
4: Ja, zo leuk.
3: Nou ja, weet je, er wordt wel uit het land ook heel positief gereageerd. Hè? Want je hebt het handafvoervirus, het straat van Hormuz, en je hebt VSV weg uit de competitie. dus we krijgen daar weer heel veel reacties op. En er zijn ook wel teams van de Wout die zeggen, nou, we willen wel graag dit seizoen nog een keer komen oefenen. Dus we gaan de komende week gewoon kijken wat lukt en wat leuk is. En we waarderen die positiviteit ook.
1: Dus, want je hebt echt al veel reacties gehad dus op dit nieuws.
3: Ja, we hebben heel veel reacties. En ik weet niet welke radiozender en welke tv-station we nog niet zijn geweest. Maar het gaat dan een lopende band door.
1: Nou, wat goed. Wat fijn dat er in ieder geval veel aandacht is.
4: Nou, en ik vind gewoon, de Wal moet zich gewoon even, kom op. Je zit in een competitie, doe niet zo flauw, man. Ga gewoon die kant op. Ja, zo simpel is het toch?
3: Ja, dat vinden wij ook.
1: Ja, maar als er dus nu clubs luisteren die denken van, joh, we hebben nog een, we willen toch een weekendje weg met de hele
4: ploeg. Leuk man, wat een toernooitje.
1: We komen graag bij VSV komen we voetballen, dan zijn ze welkom.
3: Ja, laat ze maar bellen, dan gaan we kijken wat kan.
1: Nou, fantastisch. Kees, veel succes en doe ze de groeten daar op het eiland.
3: Jo, jullie ook.
1: Okay.
3: Hoi, hoi.
1: Kees Visser, hij is van VSV 31 uit de competitie.
4: Ja, maar je ziet wel, want de Waddeneilanden, het is echt prachtig.
1: Ja, gewoon fantastisch.
4: Maar van een paar weken geleden was ook al in het nieuws bijvoorbeeld dat DPG de kranten niet meer die kan. Dat was in Ameland of zo, toch?
1: Dat klopt, ja.
4: Dat DPG zegt van, joh, we gaan daar niet meer stoppen met die kranten daarheen brengen. Want, dus we zijn een beetje
1: het eiland aan het isoleren.
4: Daar moeten we wel een beetje mee oppassen met
1: z'n allen. Wij zetten gewoon uit voor alle stressies, voor alle weilanden, eilanden. Volledige tv-tas was het, toch?
4: Ja,
1: voor alle tv-tas-eilanden zijn wij.

0: een dikke classic. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Radio 538, dinsdagochtend. Goedemorgen. Ja, hoe klinkt deze vroege ochtend voor je eigenlijk? Ik ben er wel benieuwd naar. Pak de app van 538 erbij. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. En als je dan het microfoontje ingedrukt houdt, dan kun je even laten horen hoe jij klinkt op deze vroege ochtend. Twan, die kwam al binnen.
1: Goedemorgen, Floris.
0: Kijk eens eventjes. Een vrolijk begin van de dinsdag. Lekker, Twan. Fijn dat je erbij bent. En ook Rob kwam door.
2: Goedemorgen, Floris. Hier Rob uit de vrachtwagen. Gaan we dag te maken. Succes, vandaag ook allemaal. De rest, ja, komt er helemaal goed.
0: Op weg naar een nieuwe 538 ochtendshow met Maxime en Babette. Hoe dan ook.

0: ochtendshow met Jennifer Lopez en David Guetta. Zometeen naar Katy Perry.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Save Me Tonight bij 538. Dinsdagochtend een hele goede morgen op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend.
1: Weet je wat, nog trouwens even iets heel anders. Oh, over het voetbal van dit weekend. Was volgens mij bij de wedstrijd Telstar. Had ik niet volgens mij eerder meegemaakt, zeker dit seizoen niet. Is dat de scheidsrechter werd gewisseld.
2: Cedar, was hij niet goed genoeg?
1: Nee, want de Guzebejoek floot daar. En dat, nou ja,
2: nee, dat is een goeie.
1: Een van de betere voetballers. Of scheidsrechter die hebben. Maar die was geblesseerd. En toen dacht ik ineens van, waar toveren ze die nieuwe scheidsrechter vandaan?
3: Want hij werd in de rust werd hij gewisseld, toch?
1: Ja, ja, maar ik denk niet dat ze even in de kantine gekeken hebben. En iemand achter de bar hebben gezegd van, joh, wil je even een nieuw shirtje aan?
2: Volgens mij wordt dan de vierde man de scheidsrechter, dacht ik.
1: Ja, maar die heeft toch niet de papieren voor. Die heeft de papieren om een bordje in de lucht te houden.
2: Nee,
3: met noppen te checken.
1: Ja, nee, heel veel vierde. En die schrijft op zo'n kaartje mee.
2: Heel veel vierde scheidsrechters zijn gewoon.
1: Vierde scheidsrechter is.
2: Zijn gewoon de normale scheidsrechters.
1: Nou,
2: serieus?
1: Daar geloof ik niks van.
2: Ja, zeker weten.
1: Nee. Nou, bel Bas Nijhuis, die weet alles.
3: We bellen Bas Nijhuis even.
1: Die weet 100% zeker hoe dat zit
3: met de reserve scheidsrechter.
1: Die staat net zijn ezel te voeren. En
3: ja,
1: heeft
3: die is wel wakker. Het is kwart voor negen. Nou, sterker, die zit alweer op de bank, denk ik. Heeft het hele ochtendritueel heeft hij alweer achter de rug.
1: Zou hij alweer up and running zijn?
4: Hey Bas.
3: Hey Bas, goedemorgen. Je spreekt met 538 Ochtendshow.
4: Ah, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hey Bas. Ja, ja. Wij hoorden net van Wilfred dat jij de grootste snabbelaar ooit bent.
4: Nee joh, natuurlijk niet. Dat is hij zelf, denk ik.
3: Hij verbetert jou. Ja, die snabbels op een dag.
1: Minimaal.
4: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Oh. Ik ben net klaar joh. Ik heb net de stallen gedaan. Dus ik ben net klaar.
2: Maar als we gewoon even kijken deze week, hè, van maandag tot en met zondag. Hoeveel snabbels doe jij deze week?
4: Nee, dat valt wel mee. Dat zijn gewoon opdrachten. Hè.
1: Dat is jouw werk.
2: Ja, maar hoeveel,
4: dat is gewoon werk.
2: Ja, maar hoeveel opdrachten heb jij dan deze week?
4: Ik heb er niet gekeken. Laat ik het daarom houden.
1: Bas, we hadden een vraag.
3: Ja, even over het wisselen van de scheidsrechter. We hadden bij Telstra natuurlijk opeens in de rust een andere.
1: Guzebejoek was geblesseerd.
3: Ja, hoe werkt dat? Is er altijd een reserve scheidsrechter aanwezig?
4: Ja, daar is de vierde man voor bedacht. Hè. Dus,
2: ja, zie je?
4: De vierde official.
1: Die is toch helemaal niet capabel?
4: Nou, dit was een hele jonge vierde official. Die heeft nog een paar keukenkampioen-divisiewedstrijden gekloot. Dus die mocht in één keer zijn debuut maken.
2: Die was zijn debuut, ja.
4: Ja, dus nu was het zelfs zo dat bij deze wedstrijd van bij Telstar was de VAR was in het stadion ergens. Dus volgens mij heeft de assistent VAR is volgens mij toen vierde official gaan zitten.
1: Wacht even.
4: Ik dacht dat en toen heeft Sarah volgens mij nog.
1: Die heeft de bitterballen gebakken in de kantine. Nee.
3: Oh, maar dat is de afspraak. De vierde man is altijd de eerste in lijn van opvolging als het gaat bijvoorbeeld om het uitvallen
4: die
3: van.
4: Gaat dan, ja, klopt. Die gaat dan fluiten. Dus.
1: Maar de VAR, die is toch altijd in Zeist?
2: Nee, joh.
1: In verband met belagen en ontevreden fans en weet ik veel wat.
4: Ja, dat klopt. Alleen we hebben 6 cabines in Zeist. We hebben 6 van die werkstations. En we hebben 9 wedstrijden op het eind. Dus dat betekent dat we nu de 3 moesten vanuit het stadion. Volgens mij was er 1 bij Twente en 1 bij Telstra en nog ergens één. Ah. Dus die waren gewoon ter plekke.
3: Dan kijk je gewoon eventjes waar het veiligst is om het busje neer te zetten.
4: Ja, maar wat dacht jij anders dan dat als een scheidsrechter valt, dat ze gewoon iemand uit het publiek halen?
1: Ik dacht nu van, ik vroeg me af, hebben jullie eigenlijk altijd iemand op de bank? Kijk, met alle respect voor de vierde man, ik geloof echt wel dat een vakbank. Maar die zie je niet heel veel meer dan een bordje de lucht in houden. Ja, die schrijft een beetje mee met zo'n papiertje.
2: En dan naar links en dan weer naar rechts.
1: En dat is het. Maar ik wist niet dat een volwaardige scheidsrechter is ook.
4: Nee, dit is gewoon een scheidsrechter. Want deze jonge fluit is ook gewoon keukenkampioen. En we hebben ook wel een scheidsrechter die dus gewoon de jonge scheidsrechter in de Eredivisie, die ook gewoon nog vierde official zijn. Dus dat betekent dat die ook wel gewoon die fluit Eredivisie in de zijn, zo'n vierde official.
3: Ah, maar ben jij ook wel eens vierde man dan ergens?
4: Nee, ik kan dat niet.
1: Weet je wat ik me ook nog afvroeg, Bas? Is, waar vlaggen? Gisteren was die dame aan het vlaggen. Waar, ook bij Telstar, toch?
4: Frank
1: Overton,
4: ja.
1: Zij gaat altijd zo dicht op de speler staan die uit moet gooien.
2: Ja.
1: Ik weet, bij Utrecht was op een gegeven moment Caruani. Die heeft volgens mij haar ook gezegd van, joh, kan je niet even 2 meter naar achter? Is er niet een bepaalde afstand die je moet behouden tussen... Ja.
4: Die assistenten willen vaak op de laatste lijn blijven, zeg maar. Dus waar de verdediger staan. Dus als ze dicht bij de inwerpende speler, dan blijft ze dan staan. En ze willen heel vaak van, niet te ver naar voren. Dus willen ze coachen. Maar inderdaad, ze moeten wel een beetje afstand houden. Dus voor de speler zit wel irritant dat een assistent ernaast staat.
2: Zij heeft toch een relatie met een voetballer, of niet? Die scheidsrechter, die grensrechter.
4: Nee, dat is de vrouwelijke scheidsrechter Shona. Die heeft met Harreveld van Telstra.
2: Oh?
4: Ja, dat klopt. Ja,
2: maar zij mag dan dus nooit een wedstrijd fluiten van Telstra, neem ik aan.
4: Nee, dat mag niet. Nee.
2: Maar ook niet van tegenstanders van Telstra, lijkt mij.
4: Ja, dat is, de regels zijn nu zo dat je niet uit de woonplaats mag komen. Dus ik mag bijvoorbeeld niet naar Twente. En je mag geen familielid of iets fluiten. Dus dat betekent dat ze kan wel de tegenstanders zo wel kunnen fluiten.
1: Dan moet zij sowieso niet beter de keukenkampioen
2: krijgen.
3: Dat kan toch niet? Dat is toch niet leuk om te zeggen?
1: Dat mag toch niet?
2: Oh,
3: dat kan echt niet.
1: Wie zei dat, Rick?
3: Rick weer,
4: ja.
3: Zo
1: vrouwenvriendelijk.
3: Hé, maar Bas, even een stukje human interest. Hoe is het met jou? Ben je een beetje aan het herstellen?
4: Oh, fijn dat je nog vraagt. Dat is wel heel aardig. Ja. Nee, het gaat echt, moet ik echt zeggen, heel goed.
2: Ja.
4: Ik hoef niet meer bij de orthopeed te komen die zei van, wat heb je uit...
2: Behandeld.
4: Behandeld, ja. Maar je bent klaar en nu moet ik gewoon, het is nu krachten komen en dat gaat echt elke week veel beter. Dus ja, ik doe er alles aan om gewoon in augustus nieuws begint weer te zijn. Dus het gaat de goede kant op.
3: Fijn man,
4: dus,
3: daar gaan we helemaal van uit. En jij vliegt natuurlijk ook nog naar Curaçao straks.
4: Ja, zeker. Gaan we ook nog naartoe. Ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. En wie er op het strand ligt allemaal. Of ze allemaal op een rijtje op het strand liggen.
3: Ja,
4: omdat er een strand tussen zit. Dat kan ook nog. Ja. Ja.
3: Leuk man, veel plezier.
4: Ik ophangen, want ik moet nu echt naar mijn volgende klus.
3: Ja, fijn je gesproken te hebben, Bas.
4: Oké, groetjes. Hoi.
3: Ja, toch echt de leukste scheidsrechter van Nederland.
1: Ja, en de beste.
3: En de beste.
2: Nou, daar lopen de meningen over.
1: Nou,
3: Bas Nijhuis over de vierde man, dus dan weten we dat ook. Zo.

0: Goedemorgen. Lekker wakker worden bij 538 met The Verve en Bittersweet Symphony. Op weg naar een nieuwe ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. En gisterochtend, ja, op de maandag, rond de klok van 9:15. Even kijken hoe het is met onze grote vriend.
1: Even bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter.
2: Ja, hallo.
3: Hallo.
2: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Hoe is het?
4: Ja, goed. Ik had een opvallend rustig weekend.
5: Oh. Ja, jij wilde natuurlijk naar dat Music On Festival. Ja, dat is bij jouw achtertuin, toch?
4: Dat is in de achtertuin. Dat is op 300 meter.
5: Dus jij was al blij dat het niet doorging?
4: Nou, dat weet ik niet. Ja, ja. Nou, ik vond het wel raar.
5: Ja, natuurlijk
4: want,
5: is het raar.
4: Die afgekeurde tent, wat dus een uur voor het begin werd afgekeurd... die staat er echt al anderhalve week of zo.
5: Ja.
4: Ja, dus ik denk, hè, hoe kan het nou? Ja. Dan hadden ze dat toch al of eerder af kunnen keuren... of ik weet echt niet hoe het gegaan is. Maar het was wonderlijk, toch? Ja, opeens was het heel stil in de wijk.
5: Ja, ja.
4: Want je kunt, het draagt ver, hoor, dat geluid. Je kunt thuis ook echt goed meedoen de hele nacht.
5: Maar je had natuurlijk wel de buurtbarbecue kunnen organiseren nog.
4: Ik had nog wel de buurtbier voor 20.000 dronken Engelsen. Had ik nog best wel. Ja, nou, dat heb ik niet gedaan. Maar eventjes over de muziek. Jullie hadden het er ook al over. Over het Songfestival.
5: Ja,
4: komend weekend. Songfestival. Niet dat Nederland... Nederland doet niet mee. Dat weten we. Dat is al maanden bekend. Maar er was wel opvallend nieuws. Het gaat niet om dat Nederland niet meedoet. En dit keer niet omdat onze afgevaardigde een cameravrouw heeft geduwd of geslagen. Nou ja, uit vrije keuze. Omdat Israël is niet uitgesloten. Israël is in oorlog vandaar. Oh, zei mevrouw. Daarom mag Amerika dus ook niet meedoen met het Eurovisie Songfestival. Zo dom. Ik zeg Eurovisie. Het is van Europa. Zo dom, hè. Het is een ander werelddeel. Ja, zegt ze. Maar Australië doet toch ook mee? Ja, en de Ronde van Italië is momenteel in Bulgarije. En de Tour de France begint in Spanje. Oké, ze is slimmer dan ik dacht. Maar toen zei ze gelukkig ook. En Peter, het vorige EK voetbal werd toch gewonnen door Argentinië? Ja, en dan zijn de rollen weer gewoon hetzelfde. Nee, het opvallende nieuws was dat er bij het Songfestival... echt op een instrument mag worden gespeeld. Ja, de Finse deelnemer mag zelf live op een viool spelen. Dat is voor het eerst in 26 jaar. Afgelopen 26 jaar was alle muziek playback, wist ik niet. Alles en iedereen staat namelijk met gitaren en drums en trompetten. Maar het is allemaal nep. Ik vind het ook troostend. Ik denk vaak bij de liedjes, wat een baggernummer. Maar daar kunnen die muzikanten dus niks aan doen... want het wordt door iemand anders gespeeld. Maar wat is nep? Waar kunnen we van uitgaan? Wat is nog logisch? Bijvoorbeeld als de directeur van Milieudefensie overstapt naar Tata Steel... het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Maar het kan, want zoals degene waar het over gaat zegt... van binnenuit kan ik meer veranderen. Nou, daar kijk ik nergens meer voor op. Sjaak Zwart, technisch directeur van Feyenoord. Johan Derksen, communicatiemedewerker van het Feministisch Platform. Peter Gillis, nieuwe baas van de Belastingdienst. Rick Romeijn, de nieuwe fractievoorzitter van D66.
6: Okay.
4: Een hele vreemde move maken en er dan bij zeggen... ja, het is anders dan jullie denken. Het is om van binnenuit invloed te hebben. Nou, dat klopt. Daarom heb ik iets met een 25 jaar jongere vriendin... om van binnenuit te begrijpen hoe die generatie denkt over iemand van mijn leeftijd. Nou dan, jongens, ik moet het er toch weer een keer over hebben. Oh. Ik zat te kijken naar de finale van The Voice of Holland.
5: Oh ja. Ja,
4: prima finale. Vier mensen die alle vier hartstikke goed kunnen zingen. Vijf echt goede coaches met de heerlijk totaal ongrijpbare Willy Wartaal... die echt anders kijkt. En ja, toegegeven, ik ben ook fan geworden van de zachtheid van Suzanne en Freek. Maar ik wil het hebben over de uitslag. Maar vooral over het uitstellen ervan. Het was weer eens gekmakend. Om 9:15 hebben we echt alle liedjes en duetten gezien. We hebben echt alles gezien. Nou, dan kan er worden gestemd, maar dan begint het uitstellen. Dan neemt Chantal of Edson het woord. Nou, dan hebben we alle kandidaten gehad. Kom allemaal wat dichterbij, het zit erop. Jullie hebben gezongen en wat een reis was het. Hè. We zijn begonnen met de blind audition. Toen de battles, toen de solo's, toen de duetten. Nog meer solo's. En jullie zijn nog met z'n vieren over. Jullie kunnen er niks meer aan doen. Nu wordt het bepaald door het stemmen. Ik leg voor de derde keer nog even uit hoe dat stemmen gaat. Maar laten we eerst even kijken naar de optredens. Nou, dat was toch prachtig. Als je wil stemmen op Sanne, kies je voor 1. Als je wil stemmen voor Thijs, kies je voor 2. Als je wil stemmen voor Ruben, kies je voor 3. En als je wil stemmen voor Niloufar, kies je voor 4. Voor de degenen die het hebben gemist, we gaan ze nog één keer laten zien. Dit waren ze, tot na de reclame. Ah, de ruim 7 minuten reclame zijn alweer om. We zijn terug. Laten we eerst aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Ilse, Willy, Freek, Suzanne, Dinan, vertel het ons. Nou, prachtig verteld. Kandidaten, hoe reageren jullie daarop? Ja, het is ook heel mooi. En er kan nog steeds gestemd worden. Coaches, herkennen jullie jezelf in wat de kandidaten zeggen? Ja, het was een prachtige reis. Voor degenen die het niet hebben gezien, laten we nog even kijken naar de optredens. En als je nog wil stemmen, bel dan. Ik leg voor de 5e keer nog even uit hoe dat stemmen gaat. Maar we gaan er eerst uit voor de reclame. Oh, nou, de 9 minuten reclame zijn alweer om. We zijn terug. Laten we eerst nog eens aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Ilse, Willy, Freek, Suzanne, Dinan, vertel het. Nou, mooi zeg. Kandidaten, hoe reageren jullie daarop? Nou, ook heel mooi. Coaches, herkennen jullie jezelf in wat de kandidaten zeggen? En er kan nog steeds worden gestemd. Ik leg voor de 12e keer nog even uit hoe het gaat. En voor degenen die het niet hebben gezien, laten we nog eens gaan kijken naar de optredens. Maar dat doen we na de reclame, want dan zijn we met z'n allen bij RTL Late Night. Hè? Maar waar is dat andere publiek dan? RTL Late Night, goedenavond. Bij ons de 4 finalisten van The Voice en de coaches. Laten we eerst eens aan de coaches vragen waarom hun kandidaat moet winnen. Wat is er zo bijzonder aan? Het is inmiddels 11 uur. Nou, de lijnen zijn dicht. Chantal gaat bekendmaken wie er heeft gewonnen. Ze heeft eindelijk de envelop met de uitslag. Die gaan ze openmaken. Willen de coaches nog één keer vertellen wie er moet winnen? Nee, Chantal. Ga nou beginnen. Het is de envelop. Ik heb hier de envelop met de uitslag. Er is massaal gestemd. Op jullie alle 4. Er is maar 1 winnaar. En die ga ik nu bekendmaken. De winnaar van The Voice 2026 is... een artiest met grote mogelijkheden. Een artiest die de kijkers thuis heeft kunnen raken. De winnaar van The Voice 2026... na een lange reis, die is begonnen met de blind auditions... en toen de rondes erna, en vanavond de finale... de winnaar is... Wacht even, Chantal, vertel nog even wat de herstart van The Voice voor jou heeft betekend. Dat is een mooi lang verhaal. Nou, we gaan naar de uitslag. Wie heeft de envelop? De envelop is... Oh, Chantal heeft de envelop. De winnaar van The Voice 2026 is... Luisteraars, er is niks mis met uw radio. Er was inderdaad een aantal seconden niets te horen, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen. De winnaar van The Voice 2026 is... Zeg het gewoon, Chantal. Stel, je bent de man van Chantal en je vraagt gewoon wat ze op brood wil. Wat ik op brood wil. Ik wil op brood. Het is gekmakend, ik zeg het wel. De winnaar van The Voice 2026 is Ruben van coaches Suzanne en Freek. Nou, dat was de uitslag. Ik wil wel even onderstrepen dat ik het verder een heerlijk seizoen vond. Uitstellen. Aan de andere kant, ik ben best wel fan van leven in uitstel. Niet gelijk alles direct, niet zo snel mogelijk. Uitstellen kan op heel veel gebieden heel goed zijn. Maar goed... aan de meeste mannen is dat lastig uit te leggen. Heel lastig te begrijpen. Maar soms is iets ook totaal onbegrijpelijk. Bijvoorbeeld als een meisje van 15 de halve marathon loopt in Leiden. 21 kilometer. En zeg nou niet, dat kan een meisje van 15 niet. Natuurlijk kan ze dat wel. Als je gewoon fit bent en op die leeftijd... je houdt van hardlopen, dat kan. Ja, je moest 16 zijn om met de halve marathon mee te doen. Nou, zij heeft gezegd dat ze 16 is. Omdat ze weet dat ze het kan. Ja, misschien was het niet goed, maar ze weet ook, en ik weet het ook. Natuurlijk kan ze dat. Ik ken weinig Nederlandse meisjes van die leeftijd die een halve marathon willen lopen. Maar zij wil het ook, nou, dan kan ze het. Laten we daar niet aan twijfelen. 21 kilometer, maar 4 kilometer voor de finish zakt ze in elkaar. En ze kan niet worden gered. Ze kan niet worden gered. Het is een meisje van 15 dat gewoon hard wil lopen. Na 4/5 van de afstand loopt het dood, terwijl ze het kon. Maar soms is iets totaal onbegrijpelijk en soms wil je... het zo lang mogelijk uitstellen, wil je tijd veel langer laten duren. Namelijk een leven lang. Gewoon een lang leven. Dat wil je dan. Sterkte daar. Tot volgende week.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky, Radio 538, dinsdagochtend. Goedemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Tim, Rick, Nielsen en Florentien, ze staan weer in de startblokken om je met een lach op je snuit mee te nemen je werkdag in. En het leuke is, jij kunt vandaag de eerste luisteraar worden van de ochtendshow. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-3000-538. En kom je dan zometeen in de uitzending in de ochtendshow, dan komt in ruil daarvoor het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirt jouw kant op. Gaan we dat je kant op sturen. Hoe lekker is dat, hé? Op de vroege ochtend even een nieuw t-shirt scoren. Pak die telefoon, bel hem maar 0909-3000-538. Heb een heerlijke dinsdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Bunnik, vlakbij Utrecht, staat een autobedrijf in brand. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar huizen in de buurt. Het water om de brand te blussen wordt uit de Kromme Rijn gehaald. En daarom is een provinciale weg voorlopig dicht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste reddingsvliegtuigen zijn vannacht rond 00:30 geland in Eindhoven. En daarin zaten onder meer mensen uit Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens de gezondheidsminister in Australië is het complex om hen naar huis te krijgen door de grote afstand met Nederland. En kinderen in Mexico moeten toch gewoon naar school tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen, maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden die hebben geprotesteerd. En daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. En het WK begint een maand eerder. Gaan we naar het weer. Er trekken buien over het land en het waait stevig. Later vandaag gaat de wind liggen, maar het blijft wisselvallig. Met af en toe toch wat zon. Het wordt maximaal 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Ja, dankjewel Flo. Dan de files. Als ze er al staan op dit tijdstip, dan weet Rick waar dat is.
3: Helemaal nergens.
0: Niet, hè?
3: Nee,
0: mooi. De eerste luisteraar, je weet het. Wij zoeken elke dag een luisteraar van dit radioprogramma die het leuk vindt om de show te openen. De uitnodiging hierbij om even te bellen met 0909-3000-538. En vandaag die luisteraar te worden. Dus bel maar eventjes 0909-3000-538. Pak de titel Eerste Luisteraar voor deze dinsdagochtend. En we hebben daar een geweldig mooi shirt bij.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
6: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: Schoon en fris! Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
8: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
9: Haibu.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl.
13: Haibu.nl.
1: 538. Begin de dag.

0: Ja, sneu vind ik een beetje een gelullig woord, maar ze hebben volgens mij echt geen idee dat dit never gaat worden. Het gaat hem echt niet worden.
1: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
2: de 538 Ochtendshow.

0: Mijn hoofd valt er nu opeens op. Ik denk dat het getal 69 dat het toch iets meer de aandacht trekt. Maar het is jaargang 4 zitten we inmiddels.
1: Heerlijk.
0: Ja.
2: Ach.
0: Lekker hoor. Nou, fijn dat je er weer bij bent. Misschien heb je ze alle 669 wel meegekregen.
1: Ik denk het niet hoor. Maar weinig mensen die dat...
0: Nou, het zou me niet verbazen als ze ertussen zitten. Maar goed, fijn dat je ingeschakeld hebt deze dinsdagmorgen. En ik zit even om me heen te kijken of er nog wat groen op de gezichtje zit.
3: Nou, ik heb het er goed afgehaald.
0: Het valt allemaal reuze mee.
1: We hadden gisteren natuurlijk onze reservistendag bij de vrienden van de Defensie.
0: We hebben ons gisteren moeten melden op...
1: Gilserijen.
2: Heb
3: je spierpijn, Rick?
2: Spierpijn?
3: Nou ja, we hebben behoorlijk moeten kruipen.
2: Ik heb niet zoveel gedaan eigenlijk.
0: Nee, dat klopt.
2: En dat beviel uitstekend.
0: Nou, het was leuk, maar daarover later meer. Ja, maar ik moet zeker zeggen, we zijn ongelooflijk gastvrij ontvangen. En diep respect voor de mannen en vrouwen bij Defensie.
1: Het is toch ook wel bijzonder op zo'n kazerne. Ja. Er is toch op een gegeven moment, je gaat toch door een soort slagboom heen... en dan zit er een andere wereld achter. Met ook een, het is natuurlijk een soort gesloten besloten gemeenschap. Nee, geen inrichting, maar ze hebben natuurlijk ook gewoon winkels. En ze wonen daar. En ze hebben sportclubs. Echt een dorp gewoon waar je uiteindelijk terechtkomt.
0: En je ziet ook onmiddellijk... Wij moesten ons gisteren, nadat we de slagboom door waren... met een dagpas en al, moesten we ons melden bij het sportcomplex. En dan zie je toch de mensen die daar aan het sporten zijn... die zie je even met zo'n schuinoog kijken van... wat doen die hier? Ja. Nou, die zijn niet van Defensie.
1: Nee. Stond gewoon op hun voorhoofd... moeten deze mensen ons land gaan bewaren.
0: Ja. Nou goed, nogmaals, daarover later meer. Dan, afgelopen donderdag werd een vuurwerkbom... door de brievenbus van het partijkantoor van D66 gegooid.
1: In Den Haag,
0: jazeker. Ja. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte terroristische bedoelingen met deze daad.
4: Volgens de wet kan sprake zijn van een terroristisch oogmerk... als je een deel van de bevolking vrees aanjaagt. En omdat het in deze zaak gaat om een landelijke politieke partij... die doelwit was, waarbij ook geweld is gebruikt... zien wij een verdenking voor dat vrees aanjagen. Omdat het bijvoorbeeld ervoor kan zorgen... dat mensen zich niet meer vrij voelen om hun standpunt te uiten.
0: Ja, het ging om een verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zo is inmiddels bekendgemaakt.
2: Is dat dan een zwerver?
0: Ja, hoe noem je zo iemand? Dat is wat de politie nu naar buiten brengt. Ja. We gaan naar Mario, die komt uit Nijkerk. Goedemorgen, Mario.
5: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Werkzaam bij de politie.
5: Hey. Ja, dat klopt.
0: Tenminste, centralist ben je.
5: Ja, dat klopt. Ik ben centralist bij de politie op de gemeenschappelijke meldkamer in Apeldoorn.
1: Ik wou zeggen, wat
5: dus mocht jij Tim vanuit het mooie Nijkerk 112 moeten bellen... dan is er zomaar kans dat we elkaar aan de telefoon zouden krijgen.
1: Ja. Want nee, man, in Nijkerk hebben ze een sheriff die op een paard...
2: Heidi boy!
0: Veldwachter hebben wij.
1: Veldwachter.
3: Hoe vaak wordt er gebeld dan?
5: Misschien bij de lage landen, waar je hier gewoon in het staddeel rijdt gewoon nog echt de politie.
1: Oh, dat wel. Mooi, man. Maar krijg je veel meldingen uit Nijkerk? Nijkerk.
5: Dat valt eigenlijk best wel mee. Ja. Nijkerk is best wel een gemeente die gewoon saamhorig is.
0: Ja, dat herken ik wel, Mario. Maar goed, er zitten natuurlijk, want je zit op de. Het is centraal in Apeldoorn geregeld. Je krijgt ook allerlei andere meldingen uit de regio.
5: Jazeker. Ja, we zijn de grootste meldkamer van het land. Ruim 3,2 miljoen inwoners. Voor de provincie Gelderland en Overijssel. Dus dat is echt gewoon onwijs groot.
0: Zo.
5: Waar je dat bekijkt in Utrecht, waar je één meldkamer hebt.
0: Ja.
5: Die gewoon eigenlijk in tegenwoordig maar twee provincies bedient. Maar dan heb je bij spreken met een knip heb je de politie om de deur staan. Dat is bij ons in veel gebieden niet zo. Mm.
2: Wat is nou de gekste dat je zegt van, nou, dat was zo'n rare melding. Weet je, dat hoeft niet, maar gewoon dat je zegt, nou, dat ze daar 112 voor hebben gebeld.
1: Ja.
5: Nou, bij wijze van spreken, op Oudjaarsdag, ik weet niet of je het herkent, dan steken mensen als vuurwerk af.
1: Ja.
5: En dat mensen dan gaan bellen naar 112, dat ze last hebben van vuurwerkoverlast.
1: Ja. Jij zegt dat is niet de bedoeling.
5: Nou ja, sowieso is dat niet de bedoeling. Maar dan denk ik ook, ja, sorry mensen, het is 31 december.
0: Ja.
5: En ik heb dat besef dat er gewoon feest is in het land. En dat mensen genieten. Dat je dan belt voor geluidsoverlast van vuurwerk. Ja, dat gaat bij mij dan op zo'n dag niet in.
0: Nee. Dus dat laat je dan ook even duidelijk merken als de centralist.
5: Dat laat ik dan wel merken, ja.
0: Ja,
5: tuurlijk.
0: Hey, Mario, ik denk dat ik ontzettend leuk nieuws voor je heb.
2: Ja.
0: Want vandaag, er is er elke dag maar één. En vandaag ben jij het. Jij bent...
6: de eerste luisteraar.
5: Ah, wat leuk.
0: Gefeliciteerd.
5: Hey, dankjewel.
0: We gaan het shirt opsturen. Zit je in uniform eigenlijk wel op de centrale?
5: Ja, wij zitten in uniform. Dus ik mag hem daar helaas niet aan.
1: Ja, maar wat zijn heb je dan?
2: Slaat dat op.
5: Ja, wij zijn onderdeel van de operatie. En iedereen die in de operatie draait, zit in uniform.
0: Oh, wat

0: ik had dat echt niet verwacht.
1: Nee, ik denk je gaat gewoon lekker in je spijkerboek in je t-shirt zitten.
2: Ja, nee, dat zit er helaas voor de politie op de meldkamer niet bij.
0: Oké, nou als je een keer in je vrije tijd dan een shirtje nodig hebt, er komt een prachtige jouw kant op.
1: Oh, we hebben een nieuwe.
2: Ja, hartstikke leuk.
0: Het is een mooi shirt.
1: Nee,
0: hij is leuk hoor.
1: Leuk.
0: We sturen hem op en een hele mooie dag vandaag, Mario.
2: Hey, dankjewel. Jullie ook. Fijne uitzending.

0: Crypt. I want it all bij 538 in de ochtendshow. Om 18 over 6 op deze dinsdagmorgen.
1: Het is frisjes. Ik dacht gisteravond, ga ik de kachel weer aanzetten.
2: De kachel?
1: Op ja, het was erg koud gisteravond.
0: Oké, okay, het is een soort, ik weet niet wat er gebeurt. Ja, maar ik
1: polwind.
0: Ja, maar de allemaal takken ook afgewaaid. Ik moest echt zigzaggend bij mij de straat uit. Omdat er overal afgewaaide
1: takken... Hard gewaaid hoor, gisteren. Code geel.
2: Ja, dat is niet normaal.
1: Nee.
0: Maar ja, jij had er geen last van, Rick?
2: Nee. Ja, ik ben natuurlijk de oorlogswinter nog gegeven. Dus, nee, ik heb het niet gewerkt.
0: Nou, hou er even rekening mee. Ook vandaag qua temperatuur niet heel spannend. 14 graden wordt het maximaal. Het is, we hebben even een minder weekje. En dat is flauw, want het halve land is natuurlijk zo meteen vrij vanaf donderdag. Maar we hadden het er gisteren al even over. De camping is misschien niet de allerbeste plek voor de komende.
1: Nee, maar als jij dat geboekt hebt, dan zit je daar toch aan vast. Ja. Dan ga je toch gewoon op die haringen de grond slaan. En
2: verschrikkelijk.
1: Daar naartoe. Heeft iedereen vrijdag vrij of is dat toevallig een...
2: Nee.
0: Wel veel.
1: Ik zag bij ons de kinderen op school, die hebben ze wel. Daar hebben ze, vraag mij hoeveel studiedagen heeft een...
2: Studiedag weer?
1: Die hebben ze daar ook weer in gefietst. Dus die kinderen zijn weer vrij.
2: Ja.
1: Maar verder, dat ik dacht, ik weet niet of de rest van het land ook vrij is.
0: Veel bedrijven waar ze zeggen, neem die dag maar als een soort...
1: Maar krijg je die dan van je werkgever? Of moet je die toch gewoon voor je eigen...
0: Het is soms een verplichte vrijdag. Dus die
1: dat is
0: moet
1: ook
0: je
1: raar.
0: Ja, die moet je dan opnemen. Ja. Een brugdag noemen ze, dacht ik, bij sommige bedrijven. En soms krijg je hem ook. Zegt de baas van, die is van mij.
1: Oké, okay. Dat is sympathiek toch?
0: Ja, dat is sympathiek.
1: Dat vind ik tof als een werkgever gewoon zegt van, jongens, jullie hebben zo hard gewerkt. het staat er goed voor, weet je wat?
3: Ja, dat is echt sympathiek.
0: Dat zou sympathiek
3: toch?
0: Zijn. Ja. Goed.
2: Hebben we hier nog nooit meegemaakt.
0: Zijn we een beetje klaar voor het Songfestival, mensen?
2: Ja.
0: Want dat is vanavond, hè?
1: Nee, ik zat er totaal niet in.
0: Nee, hè?
1: Nee. Ik zat toevallig, we hebben hier de televisies aanstaan in de studio. Er kwam net toevallig het tussen de geheugentrainer van Max door het reclamespotje. Toen dacht ik, vanavond is Songfestival.
0: De eerste halve finale.
1: Ja, nee, totaal langs.
2: Maar normaal hadden we natuurlijk nu al massaal wekenlang geklaagd over de Nederlandse inzending. Ja. En we gezegd, en dan op een gegeven moment gaan we toch zeggen, het is toch wel een leuk liedje. Het is toch wel een leuk liedje.
0: Ja, hij valt.
2: En valt. En nu,
1: het zou Nederland ooit nog weer mee gaan doen?
0: Ik heb geen idee. Nou, we bellen later vanochtend even met Arend Baden. Die is op dit moment, die staat denk ik op Schiphol al, want die gaat naar Wenen vandaag.
2: Ja.
0: Die kunnen we wel even vragen of wat hij denkt dat de toekomst is van Nederland op het Eurovisie.
1: Nou ja, vaak zijn dit soort dingen ook op een gegeven moment, als je dan een keer niet meegedaan hebt, dat je denkt, beetje...
2: Ja,
0: laten we eigenlijk.
3: Het enige wat je nu weet is dat Finland met die viool, dat wel goed gaat scoren waarschijnlijk, toch?
0: Ja,
3: dat is eigenlijk het enige wat
2: ik heb nog. Maar wat is het dan met een viool?
3: Die viool, er is een violiste en dat is een mooie vrouw. En die mag nu voor het eerst live gaan spelen. En ik heb dan wel een voorstukje gezien.
0: Ja.
3: Dat is wel echt heel goed.
2: Okay.
0: Nou, we gaan het er later vanochtend even over hebben met Arend Baden, de kenner. En liefhebber ook van het Eurovisie Songfestival. Even horen wat zijn

0: Leuk om weer eens te horen deze. Goedemorgen, het is 7:07. Je bent bij de ochtendshow van 50. Met zo dadelijk hier lekker naar de wekker. Dus als jij de ochtendshow badjas nog niet in je bezit hebt, je maakt er zo dadelijk kans op. Florentine heeft het laatste nieuws.
1: Ja, we rijden steeds vaker door bij de pomp zonder te betalen. Maar welk automerk betaalt het vaakste niet?
0: En Kensington staat klaar.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538

0: 538.nl voor alle info.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Keukenkopers, opgelet! Nu
8: big deals bij Keukenconcurrent.
7: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
16: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
22: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
1: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
0: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
1: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
3: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die lopen uiteen tot maximaal 14 graden. En dan de files. Ja. Waar komen ze tegen, Rick?
4: Goedemorgen. Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp 42 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend Noord 31. En de laatste is de A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond. De vertraging 15 minuten.
3: Exact 6:30. Hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
17: Goedemorgen. 2 vliegtuigen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten... zijn vannacht geland in Eindhoven. In het ene toestel zaten voornamelijk bemanningsleden... in het andere onder meer een paar Australiërs die doorvliegen. Er is een deal tussen de hackers die hadden ingebroken bij Canvas... en het bedrijf achter het onderwijsplatform. De hackers die hebben alles vernietigd en de gestolen informatie is teruggegeven. Of er losgeld is betaald, dat is niet bekend. En kinderen in Mexico die moeten toch gewoon naar school... tijdens het WK voetbal in het land. De onderwijsminister... De minister wilde de vakantie 6 weken eerder laten beginnen... maar daar was niet iedereen blij mee. Ouders en de regionale overheden die hebben namelijk geprotesteerd. En daarom begint de zomervakantie in Mexico gewoon op 15 juli. Ja, en het WK begint natuurlijk een maand eerder. Ja, en gisteren werd natuurlijk bekend dat Dick Advocaat... per direct toch terugkeert als bondscoach van Curaçao. Ja, hij lost Fred Rutte af, die hem juist opvolgde... toen Advocaat in februari wegens familieomstandigheden terugtrad.
3: Nou, het was een bijzonder verhaal, want we hadden 's ochtends Wilfred... nog aan de telefoon gehad. Ja. En die had hier uitvoerig uit de doeken gedaan... dat er was gesproken met Fred Rutte. En die was niet van plan om zijn plek hier op te geven.
26: Nee, voor mij ook die voorzitter van die bond...
3: Die was het ook niet meer. Die had zoiets van, oh, laat het maar zoals het is. En,
26: het is ook prima.
3: En ik snap ergens wel, als jij wordt gevraagd... om naar een WK voetbal te gaan als coach... dan heb je toch zoiets van, ja, die kans die wil ik wel pakken.
26: Natuurlijk. Het is een beetje rommelig hoe het nu allemaal gaat.
3: Het is super rommelig.
26: Kijk, ik denk dat iedereen begrip had voor het feit... dat Dick Advocaat een keuze had gemaakt...
3: Zeker.
26: Om thuis bij zijn familie te zijn. Maar dat je ook last... Ja, het kan natuurlijk niet zo... Ja, die spelers hebben natuurlijk gevraagd... van of hij alsjeblieft terug kan komen.
3: Ja.
26: Het is een ingewikkelde...
17: Ik geloof ook dat de samenwerking met die technische staf... en die Fred niet helemaal soepel verliep.
3: Dat liep niet, nee?
17: Nee, dus...
26: Maar aan de andere kant, Kees Jansma die heeft zich nu weer teruggetrokken. Dat is natuurlijk de perschef van het clubje bij Dick Advocaat.
3: Die wil er niks mee te maken.
26: Ik ga niet meer mee, ik doe het niet. Ik hou het voor gezien. Casper van Eijk, dat is, laten we zeggen, de clubarts. De ploegarts, die gaat wel weer mee. Dus het is een... En we hebben Correndel nog, de sponsor van het grote nationale elftal.
4: Maar die blijven vliegen.
17: Die steunen de klagende spelers vooral. Dus Correndel is helemaal weer blij dat hij terugkomt.
26: Mm. Het is een ingewikkelde...
17: Natuurlijk vandaag is er wel een persconferentie. Dat is om 10 uur Curaçaose tijd, 4 uur Nederlandse tijd. Dus dan krijgen we wat meer uitleg over... deze hele situatie.
4: Al een goede rel is ook altijd wel lekker.
3: Ja, het hoort er een beetje bij.
26: Het is voor Fred Rutte natuurlijk ook een hele situatie.
3: Helemaal klote. Die denkt, ik ga gewoon nog even één keer op een WK.
4: Fred is zo'n aardige vent.
3: Ja, maar goed, dat is Dick Advocaat ook. Het is ook een aardige vent.
4: Nou, ik denk dat die wat harder is dan Fred Rutte.
3: Ja, denk je?
4: Ja, ik ken Dick redelijk goed.
17: Nou, gisteren, Johan Derks was ook erg kritisch eigenlijk hierop... dat Dick Advocaat terug moest komen. Hij zei van, waarom
26: die
17: heeft hij...
26: Die man waait ook met alle winden.
17: Ja, maar die heeft natuurlijk overal mening over. Maar hij zei meer dat Dick Advocaat die Fred Rutte had moeten steunen. Van, jij bent nu...
3: Luister maar even, dit is het betoog van Derks over Dick Advocaat.
27: Kijk, hij is 2 keer opgestapt. 2 keer op een beslissend moment. Toen hebben ze Fred bereid gevonden. En Fred is een totaal ander mens en ook een andere trainer. Maar ten opzichte van zijn collega Fred... had hij, toen dat ging rondbazuinen... had hij moeten zeggen... nee, ik heb afstand gedaan. Fred is de man waar jullie mee naar de WK moeten. Ja. En een sponsor, Correndon, moet zich nooit met het beleid bemoeien.
3: Dat was...
17: Er zit ook wel wat in, natuurlijk.
3: Ja, nee, heeft er zeker een punt.
26: Maar voor mij zei de snor op vrijdag nog hele andere...
3: Toen vertelde hij een ander verhaal.
26: Toen was hij de trots en Dick gaat zeker mee en niks aan de hand en weet ik veel wat.
17: Het aantal automobilisten dan dat zonder te betalen wegrijdt na het tanken... is flink gestegen. Vooral in april gebeurde het enorm veel. bijna 50% meer dan een jaar eerder. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de toestand in het Midden-Oosten. Daardoor zijn de prijzen aan de pomp recordhoog. En ook is het levensonderhoud veel duurder geworden. En mensen denken, ik rijd gewoon weg zonder te betalen.
4: Ja,
17: ik heb het geld
4: ongeluk gehad een paar maanden geleden. En toen, toen kwam ik op een gegeven moment weer bij het benzinestation. Dus ik sta bij kassa, weet ik wel, kassa 8. En ik pomp 14 afrekenen. Hij zegt, er staat nog een rekening van jou open. Ik zeg, ja. Hij zegt, nee, je bent vorige keer weggereden zonder te betalen.
5: Zo.
4: Maar ze hadden gelijk de foto en toen... Ik zei,
26: raar dat je niet dan binnen een dag, laat maar zeggen, iets op de deurmat hebt liggen.
4: Nee, dat
26: want
4: doen ze niet.
26: Hoe lang deed het weer over voordat je er weer was? Een week of
4: nee,
26: zo?
4: Nee, we hebben echt gewoon tijd. Ik denk wel misschien 6, 7, 8 weken.
26: Nee, joh.
4: Ja, 100%.
17: Maar jij hebt ook de boete erbij gekregen, neem ik aan.
4: Ja, ik moest gelijk een boete betalen en het bedrag wat er... Ik moest gelijk €200 afrekenen.
17: De boete is €131.
4: Ja, zoiets, ja.
26: Die moest je ook betalen?
17: Ja, natuurlijk.
4: Moest je ook betalen, ja.
26: Oh, wat flauw logisch? Dat je ook terug... Je bent er toch weer? Het is niet dat je...
4: Ja, nou, ik vond het echt best wel fideel eigenlijk.
17: Hoeveel mensen denken jullie dat er per week gewoon doorrijdt?
4: Per week?
17: Per
4: in
17: week.
4: Nederland?
17: Ja.
26: 20.000.
4: Nee, minder.
5: Ik denk 700.
17: Ongeveer 400.
5: Of 400. Ja.
17: Het valt dus mee.
26: Maar sowieso, wanneer kom je nog bij een bemande pomp? Bemande, bepersoonde pomp? Ik kom heel vaak. Nooit.
5: Ja, wel regelmatig ook. Ja?
26: Ja
5: hoor. Ja,
4: ik vind het ook wel gezellig.
17: Oh, ja, soms maar bij een onbemande pomp moet je altijd je pas gegeven.
26: Van tevoren.
17: Daar kun je gewoon niet wegrijden.
26: Dan kan je niet wegrijden. Nee. Dan zeggen ze, joh, je mag tot zoveel mag je benzine erin gooien.
17: Ja.
26: Maar gedoe, ik vind het zo lekker dat je gewoon aan die pomp dat passie erin kan doen.
4: Ja.
26: Dat je niet meer die shop in hoeft. Dat is
5: maar
26: lekker,
5: je wil soms toch ook even een broodje halen.
4: Ja, of
5: je koffie erbij. Ja.
26: Oh, wat grappig.
5: Ja.
26: Jullie,
5: ja.
26: Maar het klinkt alsof jullie echt intens genieten van het momentje.
5: Maar soms heb je gewoon honger en dan ben je on the road. En dan, dan is een tankstation de ideale plek om even een broodje te halen.
17: Daar verdienen ze ook het geld mee natuurlijk. Ze zeggen ook altijd, wil je niet nog een broodje? Wil je niet nog een chocoladereep?
5: Ik moet zeggen tegenwoordig, de broodjes bij de tankstation zijn
26: hartstikke goed.
5: Die zijn hartstikke aardig. Die kan je
4: prima eten. Ja, maar ze zijn allemaal wel 4, 5, 6 euro, hè?
5: Ja, 5,5 euro betaal ik volgens mij voor een broodje gezond. Ja, maar dan heb je een vers gemaakt broodje.
4: Ja, dat is waar.
17: En de Volkswagen, die rijdt het vaakste door.
26: Zijn denk ik ook de meeste auto's van.
4: Ja.
17: Dat kan. Ja, dat is ook
5: zal
17: logisch.
5: Oké, Flo, dankjewel even voor dit moment. Wij gaan zo dadelijk eventjes bij jou te raden als het gaat om de liedjes die vandaag tegenover elkaar staan in Lekker na de Wekker. Dus of je even met ons mee wilt denken zometeen, dan maak je kans op de officiële ochtendshow badjas. Want die geven we weg aan een van de stemmers. En dit is muziek van Kensington in de ochtendshow. Living 4 op 538.

0: Kensington, Living 4 bij 538 om 10 over half 7 in de ochtendshow. Goedemorgen. Wij zijn even benieuwd welke plaat er straks gedraaid mag worden in Lekker na de Wekker. Het zijn er twee vandaag.
1: Oh. Lekker na de Wekker.
0: Tenminste twee waar je uit kunt kiezen. En één van die twee gaan we straks helemaal draaien. En nou, de keuze is reuze, want Steve Winwood is jarig vandaag.
2: Leuk.
0: 78 jaar geworden. Die je zou kunnen kennen van het liedje Higher Love bijvoorbeeld. Dat hij maakte samen met Chaka Khan, want die zingt erop mee.

0: Ja, ja, ja, die, ja.
1: Zou je dat?
0: Ja.
1: Dat is toch? Ja. We waren pas 8. Ik zat in de klas.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja.
2: Een liedje, man.
0: Ja. Had ook nog dan bagagedrager.
1: Oh, dat is die, denk ik. Dat is bagagedrager, ben ik mee in de war, denk ik.
3: Maar Gerst vandaag de tweede optie. Laat maar even weten wat jou betreft het leukste liedje is van deze twee keuzes. Dus Steve Winwood en zijn Higher Love is optie 1. En Gerst Pardoel, ik neem je mee, optie 2. En door je stem uit te brengen op een van deze twee liedjes maak je automatisch kans op die felbegeerde officiële ochtendshow, Badjas. In de prachtige kleuren groen en paars. Dus laat me weten, 1 of 2.

0: iedere ochtend massaal via de app van 538. Dank voor alle stemmen die zijn binnengekomen. Gaby aan de telefoon. Goedemorgen, Gaby.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Supermarktmanager.
2: Oh.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Dat lijkt me zo leuk. Ja. En is dat ook zo?
0: Hard werken.
1: Het is hard werken, maar het is, ja, het is superleuk. Echt superleuk. Ik heb het echt enorm naar mijn zin.
0: Hoeveel uur maak je per week?
1: 40 tot 45 uur.
0: Oh, dat valt mee.
1: Soms 48, ligt eraan. Maar meestal gewoon rond de 40. We zijn wel net de organisatie, hè. Dus,
2: maar voor welke...
1: Hoef ik in 80 uur te werken.
2: Welke supermarkt werk jij?
1: Lidl.
2: Kijk.
0: Oh.
2: En dan denk ik van, mag je nou ook uiteindelijk als supermarktmanager zelf dingetjes bepalen in je winkel? Of krijg je alles vanuit het hoofdkantoor opgelegd?
1: Nou, er zijn wel richtlijnen, maar in principe heb je best wel de vrije hand om te zorgen dat er veel mogelijk omzet en stuks gekocht worden. Ja.
2: Leuk man.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dat is zeker leuk.
0: Drukke tijd nu, valt het mee?
1: Nou, we hebben het Pasen gehad, dat is natuurlijk een drukke tijd. Ja. Maar... het is, ja, het is eigenlijk altijd tot druk bij ons. Dus echt mensen hebben elke week een nieuwe boodschappen nodig, ja.
2: Ja, ja. Dat is en jullie zijn natuurlijk de beste in groente en fruit. En brood.
1: En brood. Ja, vergeet dat vooral niet, hè.
3: Maar Lidl wordt ook steeds meer echt... kijk, Albert Heijn en zo, dat zijn best wel gezellige supermarkten.
0: Premium supermarkten.
3: Ja, maar ik heb het idee dat jullie ook wel een slag aan het maken zijn.
1: Ja, daar zijn we best mee bezig, ja. We voegen aanmerken toe.
3: Ja.
1: En veranderen het assortiment zodat voor de Nederlandse klant, want elk land doet zijn eigen klant bedienen. Wij doen de Nederlandse klant. En ja, die proberen zo goed mogelijk te bedienen met een uitgebreid assortiment.
0: Ja, blijft toch altijd leuk als ik bij de Lidl kom dat je dan een pakje zo'n pot pindakaas zo uitschapt. Ja. En dan denk je, ja, ik ken het merk niet, ik heb het nog nooit gezien, maar het zal vast lekker zijn. En over het algemeen is het ook hartstikke lekker. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja. Daar hebben we echt speciale teams voor die het helemaal samenstellen. En ga je samen staan natuurlijk met fabrikanten. En we hebben natuurlijk gewoon heel veel eigen dingen. Hè? We maken onze eigen pastels, eigen koffiebonen.
0: Oh.
1: Fabrieken hebben we, eigen broodjesfabrieken. Nou. Hebben we allemaal zelf een eigen hand.
0: Ja, hoe ja. Even, Jay, man. Een goede ambassadeur van de Lidl, dat heb ik al gehoord.
1: Ja, om goedkoop te blijven.
3: Mag je bijvoorbeeld ergens anders boodschappen doen? Of mag dat niet?
1: Ja. Ik mag het niet vertellen, maar mijn vrouw doet wel eens boodschap ergens anders. Ja.
0: Maar dat is ook niet mee.
1: Enkele artikelen hebben wij gewoon niet. En dan vrouw is lactose en dan is dat wel eens lastig.
2: En je moet ook even kijken van wat doen de buren qua assortie.
1: Ja, maar daar hebben we ook een team voor.
2: Hebben jullie van die spionnen of niet?
3: Ja.
1: Ja, zeker.
2: Dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, dat lijkt me ook goud. Dat lijkt me een gave baan.
0: Ja, nou, wie weet. Blijf daar werken, KB. Wie weet, maak je het nog tot schopje tot spion?
2: Supermarkt
1: spion. Ja, wie weet. Ik wil maar een naam hebben.
0: Ja. Hé, wij hadden vandaag een aanbieding. We blijven in supermarkttermen, dat hoor je wel. Steve Winwood met Higher Love. En Gersper Doel, ik neem je mee.
1: Gersper Doel.
2: Ja.
0: Dat is de leukste?
1: Ja. Ja, dat is de leukste. Ik heb ooit meegemaakt op een festival in Os. En... toen was hij super aardig voor mijn kinderen. Dat vond ik heel erg leuk, ja.
0: Okay.
1: Ik denk, dat moet ik op stemmen. Ja.
0: Nou, sympathiek van je. Jij was niet de enige, want de meeste stemmen zijn voor hem.
2: Absoluut.
0: De badjas, hè? Die hebben wij in de kleuren groen en paars.
1: Ja, van mijn dochter die zegt, elke keer als ik gezegd dat ik gestemd heb, jullie zegt ze van, je moet ze allebei eens gewoon lelijk. Dus het maakt helemaal niet uit als ze mee pakt.
0: Wat zegt jouw dochter?
2: Lelijk.
1: Ja, lelijke kleuren. Ja, dat zegt ze fashionista, dus die wil alleen maar hippe dingen. Dus die zei van, of pap, ze zijn altijd lelijk, ongeacht welke je pakt. Dus doe maar de groene.
2: Helemaal goed. Mooi.
1: Ja.
0: We sturen hem je kant op, Gaby.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Ja.
1: Zal ik binnenkort een foto maken samen met mijn dochter.
2: Doe
1: en
2: dat maar eens
1: het eerste shirt van de ochtend voor jullie. Die heb ik ook nog.
0: Oh, hartstikke leuk, man. Gaby, heb een mooie dag en succes vandaag.
1: Dank je, jullie ook, hè.
0: Welke Lidl is het eigenlijk?
1: In Rosmalen, Hintham.
0: Nou, dan moet iedereen vandaag even de boodschapjes gaan doen. Dan kun je
1: inderdaad
0: Gaby tegenkomen. Hey, mooie dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: Hoi, de winnaar, Gersper Doel.

0: Bordeaux. Wat leuk om weer eens te horen deze. En nou ja, dat was dankzij jou, want de meeste stemmen kwamen binnen.
1: Had ook nog een broertje die ook... Of
2: niet? Ja, klopt.
1: Hoe heet je ook weer?
2: Ik snap wat je bedoelt. Broertje...
1: Gaspardon.
0: Die had ook een hit?
1: Nee, dat was, nee. Was niet zijn tweelingbroer.
2: Ja, er was iets mee. Even kijken.
0: Robbie? Robbie.
1: Ja, Robbie. Ja, Robbie Pardoel.
0: Ja, ja. Robbie Pardoel.
2: Want volgens mij is het Gerwin, heet hij toch in het echt ook?
0: Gers.
2: Gers, die heet toch ook Gerwin?
0: We zoeken dit ook even op.
2: Ja, Gerwin Pardoel.
0: Ah, dat is zijn echte
2: hij
0: naam.
2: Hij zingt het ook, hè, in dat liedje.
0: Zit Gerwin daarin?
2: Ja, dit, volgens mij de tweede verse, zegt hij dat.
0: Ik heb Gerwin? Heel aandachtig naar de tekst geluisterd.
2: Ja, we kunnen hem nog een keer draaien. Jij mag
0: ook verder.
2: Volgens mij zegt hij, mijn naam is Gerwin, maar jij noemt me Gers, zoiets. Iets in die. Gers is natuurlijk Rotterdams. Hij is natuurlijk Rotterdammer. Hij woonde in Rotterdam.
0: Voor jou ben ik Gerwin en Gers is mijn naam.
2: Ja, nou.
0: En Gers is mijn merk, sorry.
2: Ja.
0: Ja. Dat zit in de plaat. Nou, dat
2: zijn we helemaal, helemaal geanalyseerd, man.
0: Ja.
2: Dus, we moeten hier een documentaire over maken. Dan gaan we in de studio zitten met een hele grote mengtafel.
0: Oh, wat een leuk idee.
2: Dan gaan we met Gers dit analyseren. Ja. Dan zeggen we, ook, luister eens, hier hoor je een basloopje. En, wat ging er door je heen toen je dit basloopje bedacht?
3: Helemaal niks.
0: Hier zing jij, voor jou ben ik Gerwin. Wat bedoel je daarmee? Nou, zo heet ik.
2: Oh. Nou, en voor heel veel geld kunnen we dit zo aan de NPO slijten. Ja.
0: Straks vervolg van de ochtendshow. We bellen even met Aram Baden. Die staat op het punt om... Ja, die gaat richting Wenen namelijk. Want daar is vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Maar ja, het zit er nog niet helemaal in qua sfeer. Even horen wie de favorieten zijn en waar we op moeten letten vanavond. Dat hoor je straks hier verderop in de show.
4: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Moet je kijken daar, leuke gast. I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben. Is ook echt jouw type. Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek? Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, maar je touwen echt per strikt.
9: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
10: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
9: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
15: Tango?
14: Huh?
15: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.
18: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
19: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: en COI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
2: 538 Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week inbraken. Gestolen gegevens van miljoenen docenten en studenten, zoals namen, e-mailadressen en studentnummers, zijn teruggegeven en vernietigd. Of er losgeld is betaald, dat is niet bekend. De hackers sloegen eerder dit jaar ook al toe bij Odido. Nederlanders hebben maar heel weinig vertrouwen in de politiek. Het CBS zoekt dat jaarlijks uit en het vertrouwen is in jaren niet zo laag geweest. Maar 1/5 van de mensen denkt positief over politici. Dat was ooit bijna de helft, maar na corona stortte het vertrouwen in de politiek in. Vooral ouderen haakten af. En de Olympische Winterspelen komen misschien een beetje naar Nederland. Dat bevestigt NOC-NSF. De organisatie van de Winterspelen van 2030 wil erover praten. De Spelen worden over 4 jaar gehouden in Frankrijk, maar daar hebben ze geen grote schaatshal. Tialf is nu de beste optie voor het schaatsonderdeel. Gaan we naar het weer, er trekken buien over het land. Het waait ook stevig. Later vandaag gaat de wind wel wat liggen, maar het blijft wisselvallig. Toch af en toe nog wat zon. Het wordt maximaal 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
4: Dankjewel Flo, Fillers dan, Rick weet waar.
5: Goedemorgen, begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 32 minuten vertraging. A4, Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 21 minuten. En de laatste is de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 19 minuten vertraging.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.

0: Harry Styles.
1: Ja, toch een beetje lullig dat zijn concertkaarten in de dump gaan. Dan krijg je inmiddels al geld toe als je die kaartjes koopt. Of,
2: maar ik dacht, hoeveel keer? Hij stopt nu
1: 10 keer. Hij gaat 10 keer gaat hij daarheen.
3: Vanaf 16 mei. Ja,
2: maar dat, de kaart, dat is een record.
1: Ja, de kaart
3: oorspronkelijke prijs 140. Nou, ze gaan nu voor 50 of zo.
1: Ze worden echt gedumpt. Dus als je erheen wil, voor een prikje kan je er zitten.
4: Dit is de 538 Ochtendshow.
1: American Girls om 8 over 7. Goedemorgen. En fijn dat je luistert naar de ochtendshow voor dinsdag 12 mei vandaag. Met het nieuws van vanochtend. Afgelopen donderdagavond werd een vuurwerkbom door de brievenbus bij het partijkantoor van D66 gegooid. Bij Pauw en Witteman gisteravond aan de tafel.
0: Pauw en de Wit.
1: Pauw en de Wit moet dat zijn, ja. Gisteravond aan tafel zat Jesse Klaver van Progressief Nederland. Dat is ook nog even wennen, dat het zo heet, ja. Progressief Nederland. En werd gevraagd of hij bang is dat zijn partij ook een keer doelwit wordt van een aanslag.
5: Ik ga daar eigenlijk helemaal niks over zeggen. Als het gaat over de veiligheid van politici of politieke partijen, denk ik dat dat in ieder geval is mij altijd geleerd. En daar blijf ik bij, daar zeg ik zo min mogelijk over. Omdat daar veel over praat, het niet veilig maakt.
1: Nee, nou, daar heeft hij denk ik wel een verstandig standpunt ingenomen. Komende winterspelen, tenminste die van 2030... Die zouden wel eens naar Tialf en Heerenveen kunnen gaan. Bij RTL Tonight legde Erwin Wennemars uit dat er voor die spelen geen nieuwe schaatsbaan gebouwd gaat worden. En daardoor komen de bestaande banen in aanmerking. Erwin vertelt dat er nog 2 steden in de race zijn.
6: Turijn was een optie en Heerenveen. En
7: Turijn lijkt me dichterbij dan.
6: Ja, maar Turijn. Turijn. Daar zijn we hebben in 2006 de Olympische Spelen georganiseerd.
0: Dat is een terechte vraag. Het is dichterbij.
6: Maar goed. Het is dichterbij. Maar daarom heeft Nederland zich ook kandidaat gesteld. En dat is natuurlijk echt fantastisch. Dat is fantastisch nieuws dat er eindelijk het allergrootste sportevenement ter wereld en dan ook nog onze sport in Nederland komt.
1: Ja, de kans is dus zeer aannemelijk dat het naar Tialf gaat komen. Dat is de enige plek eigenlijk waar nog mee wordt gesproken. Turijn is eigenlijk uit de race.
0: Ja, ze gaan exclusief met Tialf praten.
2: Wel gaaf.
1: Ja, het zou wel fantastisch zijn.
0: Ja.
1: Als maar het gaat dan alleen om het lange baan schaatsen, hè?
0: Maar het is natuurlijk niet alleen maar een schaatsbaan neerleggen. Je moet een heel dorp bouwen. Je moet vast

0: faciliteit. Het is, je moet er wel wat van maken. Het zijn Olympische Spelen. Het is niet zo van, joh, dit is het. Hier ligt die baan en veel plezier ermee.
1: Dat kunnen de Friezen als geen ander. Zijn we van overtuigd. De belofte is gedaan dat de sporters echt een Olympische beleving
0: hebben. Dat is wel. Er moet een Hollandhuis komen. Er moet van alles gebeuren. Er moet de vlam. Waar gaat de vlam branden?
1: Ja, dat zit je ook nog mee. Gaat de vlam
0: in? Is dat op de grote markt in Heerenveen?
1: Nou, dat is dan een reservevlam.
0: Ja.
1: Want de echte vlam, die brandt natuurlijk.
0: Ja, je had de afgelopen keren waren ook in Italië de Spelen, toch?
1: Ja.
0: Ja, werd de vlam ontstoken in de bergen.
2: Ja.
0: En de vlam werd ontstoken bij waar de rest plaatsvond.
1: Er waren eigenlijk twee vlammen.
0: Er waren twee vlammen.
2: En een waarvlam.
0: Ja.
1: En er is nogal kritiek geweest op de finale van The Voice of Holland. De bekendmaking bij RTL Tonight. Die zou veel te lang hebben geduurd.
0: Weet ik niet.
2: Nou.
1: Chantal Jansen reageerde.
0: Is al klaar met die de bekendmaking?
1: Ja,
0: inmiddels
1: is ze klaar. Ja. Gisteravond reageerde Chantal Jansen bij RTL Boulevard op die kritiek.
3: Volgend jaar gaat het anders als het aan mij ligt. Maar. Hey, wie ben ik? Als het aan mij ligt, gaat het volgend jaar anders. Maar dat beslis ik niet alleen.
1: Ja, maar ik denk dat achter de schermen al wel eens besloten dat het anders gaat worden.
0: Ze moeten gewoon een live show maken.
1: Dat gaat toch wel weer gebeuren?
0: Ja, 100%. Dat hoort erbij.
1: Ja. Gisteren hadden wij overigens de winnaar van The Voice nog even over de vloer.
0: Ruben.
1: En Ruben heeft de smulschijf ook gescoord. Dus die gaan we later vanochtend even laten horen. Dat is zijn nieuwe single 20 Seconds. 11:07. Goedemorgen.

0: Swims, Mr. Know-It-All in de ochtendshow. 18 over 7 is het geworden. En vanavond gaat deze muziek weer veelvuldig klinken. Officiële tune van het Eurovisie Songfestival. Want vanavond in Wenen de eerste halve finale van dat liedjesfestijn. En voor het eerst sinds 1991 doet Nederland niet mee, tenminste vrijwillig niet mee, aan het liedjesfestijn. En toch is de show gewoon te zien live op NPO 1. En daarom gaan we vast eventjes vooruitblikken met Songfestivalkenner en liefhebber Aaron Baden. Aaron, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongens.
2: Goedemorgen. Ja, hallo.
1: Hey.
0: Het moet voor jou ook een beetje bittere pil zijn toch dat Nederland er niet bij is.
1: Ja, dat is wel echt afkikken hier. We staan hier bij een gate, Tim. Er is helemaal niemand. We zijn wat zakenmensen. Maar normaal staan er altijd wel wat fans, weet je wel. Ja. En het is voor het eerst dat Nederland inderdaad sinds heel lange tijd vrijwillig niet meedoet. En dat merk je wel. Het is wel, vooral nu vanavond al die halve finale dat we invliegen. Dat ik ook wel hoor dat de stad bedrukt is. Dat er wat beveiliging extra is. Oh. En het is toch een andere editie.
0: Ja, misschien iets minder feestelijk. Maar dan toch even vooruitblikken op wat er allemaal gaat komen vanavond. Want ik geloof dat de zwaargewichten zitten vanavond allemaal in de show.
1: Ja, klopt. De eerste halve finale is gelijk wel een moeilijke. Want de topfavoriet Finland zit erin. Met violiste Linda Lampenius heet ze. Heeft in de Playboy gestaan. Baywatch rollen gehad. Oh. Die is heel populair. Ja, meerdere kernkwaliteiten heeft zij.
2: Ja.
1: Maar die gaat live viool spelen. Dat wordt fantastisch. Zij staan heel hoog bij de wetkantoren. En dan heb je nog Zweden, altijd goed. Ja. San Marino stuurt Bo George van Culture Club.
0: Ja,
1: nou, die heeft,
0: nee, joh. Ja,
1: ja, die is vanavond daar. Die heeft waarschijnlijk alle memo's gemist waar het Songfestival in verkeer. Die dacht, dit ga ik doen, deze snabbel neem ik aan. Er wordt gewoon voor heel veel geld ingevlogen. Het valt wel tegen, hij staat daar gewoon met een hoedje en zingt alleen maar dat hij een superstar was of is.
0: Ja.
1: Maar goed, en Griekenland staat ook hoog bij de boekjes, een beetje Joost Klein-achtige act.
0: Is toch gewoon een kopie van Joost Klein ergens?
1: Is gewoon een kopie, ja. Ook met die visuals, dat hebben ze allemaal heel erg afgekeken toen van Joost.
0: Ja. Die heeft het nooit kunnen doen op het Songfestival, dus wellicht dat zij er nu hoog over.
1: Nee.
3: Maar er was ook te doen over het feit dat met die viool, dat nu voor het eerst mag plaatsvinden, live spelen.
1: Ja, en sterker nog, Luxemburg heeft ook een viool. Nou, die zijn gelijk naar zo'n balie gelopen. Van ja, maar dan willen wij ook
3: kunnen.
1: Wij lopen viool. Nee, helaas, dat gaat niet gebeuren. Dus zij krijgt een soort voorkeursbehandeling. Maar de IBU doet er natuurlijk alles aan om te verbloemen dat het toch niet heel erg het feest is waar ze op gehoopt hadden. 70ste editie. En dan willen ze wel één land hebben wat spectaculair goed gaat performen. Daar hebben ze wel haar voorzetje gegeven.
0: Hey, nou is het zo dat de New York Times die heeft geschreven dat een relatief kleine groep gecoördineerde stemmers, die zouden al invloed kunnen uitoefenen op de televoting. Heb jij dat een beetje helder hoe dat zit?
1: Ja, dat is een heel interessant onderzoeksartikel vanuit de New York Times. En dat blijkt eigenlijk uit, in Spanje bijvoorbeeld, is er altijd een lage stembereidheid om te stemmen. En dat blijkt dus als je dus, zoals Israël heeft gedaan met overheidscampagnes, stemmen werven.
0: Ja.
1: Dat is bewezen door het onderzoek. Dat heel snel al resulteert dat je de hoese point krijgt, dus de televote wint. En daarmee zou je dus, en dat is best wel schokkend vind ik, heel snel die uitslag kunnen beïnvloeden. En daar heeft natuurlijk Aftos ook op geageerd, van wij pikken dit niet, wij doen hier gewoon niet meer aan mee.
0: Hmm.
1: Ik vind dat ze, als je dat goed leest, dat ze wel een punt hebben dat daar bijna $1 miljoen in geïnvesteerd is.
0: Nee,
1: om Israël, om een promotionele een manier te vinden om het Songfestival via het Songfestival Israël te promoten.
0: Ja.
1: Nou, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Martin Green heeft gereageerd op de IBU. Die zegt, nou, wij herkennen ons niet in deze cijfers. Maar ik weet zeker dat ze zich achter de oren krabben.
0: Ja, dus dat zou volgend jaar wel eens iets anders kunnen gaan.
1: Ja, en ik denk nog steeds wel dat Nederland misschien volgend jaar ook niet meedoet. En
0: dat is best wel.
1: Nou ja, het is echt een ingewikkeld verhaal. Als ik hier ook straks in Wenen, denk ik, meerdere mensen weer spreek. We zijn met 5 landen nu er niet bij. Maar het zou best kunnen dat na die uitslag 17 mei, zondagochtend, blijkt als dat weer zo is, dat er dan heel veel andere landen vragen gaan stellen.
0: Oké. Ja, het voelt toch een beetje. Het is leuk, hè, het liedjesfestijn. En er zullen ongetwijfeld ook mensen kijken. Maar het voelt toch anders dit jaar. Ik weet niet, ook de hele voorpret die missen we.
1: Ja, dat is wel echt jammer. En daar IJsland, Slovenië, Ierland, Spanje hebben dat ook. Spanje zendt het zelfs niet eens uit. Wij hebben dan nog vanavond op NPO 1 een uitzending. Maar het is gewoon anders. En ik denk ook wel dat de IBU echt moet gaan kijken naar wat gaan we nou doen. Er gaan verhalen dat Israël naar het Songfestival van Azië wordt verplaatst. Nou, ik denk niet dat dat snel gaat gebeuren. Maar er wordt wel naar gekeken van hoe kunnen we iedereen weer tevreden stellen en aan boord.
0: Ja, nou ja, dat voor wat betreft het politieke stuk. Dan toch nog even terug naar waar het uiteindelijk om draait vanavond. De liedjes.
1: Ja.
0: Wie plaats jij helemaal bovenaan? Wie gaat er gewoon winnen?
1: Ja, ik vind Finland fantastisch. Met die viool die een duet gaat vormen met Pieter Parkkunen, heet die man. Dat wordt echt wel een mooi moment. En het zit vrij vroeg in de finale. En daar kan je misschien ook wat anders gaan doen. Maar ik denk dat zij heel goed zijn. Ja, en Zweden blijft gewoon fantastisch, jongen. Die mensen, die producers staan daar in de rij. Dat ziet er gelikt uit. Felicia heet ze, My System, met een lasershow. Ja, ik ben daar altijd wel van onder de indruk. Dus daar zou ik mijn geld op zetten.
0: Oké, dat zijn even de landen die we in de gaten moeten houden. Arnhem-Baden, ja. Ondanks dat het een beetje een gekke editie wordt, toch heel veel plezier daar in Wenen.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik weet zeker dat jij er toch van gaat genieten. Want dit is wel jouw ding, toch?
1: Wij gaan er wel van genieten, tuurlijk. We gaan het ook even weer opsnuiven en een verslag van doen.
0: Nou, hartstikke goed, man. Veel plezier daar.
1: Hey, dankjewel.
0: Doei.
1: Hoi, jullie ook, hoi.
0: Vanaf Schiphol, Arnhem-Baden, die op het punt staat om het vliegtuig te bestijgen.
4: Maar het gaat toch wat meer leven nu.
0: Jawel, zeker. Waar?
3: Hebben jullie hoe gaat dat lied waar hij het met die viool? Ik heb nog helemaal niks gehoord.
0: Dit is de inzending van Finland. En ja, de boekmakers zijn erg enthousiast over.
3: Ook staat die bovenaan? Ja.
0: Ze staan helemaal bovenaan.

Ja, het is een hoop herrie als je het zo hoort. Ja, het is Songfestival. Maar ja. als je de act erbij ziet en met name de dame in kwestie... dan snap je wel dat... Ja, dan begrijp je wel dat zij het best goed doet bij de boekies. Maar vanavond dus de eerste halve finale te volgen op NPO 1. Want daar wordt het wel gewoon uitgezonden. Ondanks dat Nederland niet meedoet. The Rasmus in The Shadows en de ochtendshow morgen.

0: Ja, toevallig wijs ook uit Finland. In the Shadows hoorde je in de ochtendshow. 2:08. Met zo dadelijk hier het laatste nieuws.
1: Hoeveel stappen moet je per dag zetten om op gewicht te blijven?
0: Zijn het niet die 10.000, wat altijd wordt beweerd?
1: Nou, het is toch iets anders.
0: Hey, kijk, nou, zeer benieuwd. Verder muziek van Joan Osborne, Matt Cole onderweg en meer.
2: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
9: Voor de makers.
10: Praxis.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
18: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
19: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
20: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
21: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
22: Haiboe.
21: Haiboe.nl.
23: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
21: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl.
22: Haiboe.
21: Haiboe.nl.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur loopt op tot maximaal 14 graden vandaag. Waar staan de files, Rick?
10: Op de weg. Begin op de A2 Den Bosch Utrecht bij Empelbrug. 29 minuten vertraging. A2 Sint-Michiels-Gestel knooppunt Empel bij Empel 23. En de laatste is de A50 Arnhem-Oss bij Maasbrug. De vertraging 21 minuten.
0: 7:45. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Hackersgroep Shiny Hunters heeft de gestolen gegevens van Canvas verwijderd en teruggegeven. Het onderwijsplatform werd gehackt en gegevens van miljoenen docenten en studenten werden gestolen. Of er losgeld is betaald, dat is niet bekend. In Bunnik, provincie Utrecht, heeft een zeer grote brand gewoed in een autobedrijf. Er is 1 gewonden. De brand is inmiddels onder controle. Van het bedrijf is helemaal niks meer over. En afgelopen nacht zijn in Eindhoven 2 vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam. Komt zondag aan.
25: Ja, dat moet helemaal ontsmet worden, toch?
0: Dat
25: weer. Ja, daar zijn ze wel even mee bezig.
0: Maar er waren nu een paar medewerkers van het ziekenhuis waar een van die Nederlanders behandeld is. Dat is niet helemaal goed gegaan. Ze hebben niet alle protocollen in acht genomen. En die moeten nu 6 weken in quarantaine. Ja,
25: voor mij de urine en het bloed wat ze afgenomen hadden.
0: Maar dat is iedere keer zeggen ze van het is een beetje, we hebben het volledig onder controle. Dit is heel wat anders dan corona. Maar je hoort toch wel elke keer, als je dit soort berichten hoort, dan denk je, hoe goed zijn die protocollen dan?
25: Het probleem zit hem in die incubatietijd. En dat is wat ze zeggen met corona. Heb je binnen 2 weken...
0: Weet je wat er aan de hand is?
25: Weet je of je wel of geen last hebt. Maar dit kan gewoon echt na 5 weken nog de kop opsteken.
22: Ja. Best griezelig.
0: Ja, dat is het,
22: Ja, wetenschappers dan hebben het precieze aantal stappen vastgesteld dat je dagelijks moet zetten om na gewichtsverlies niet meer aan te komen. Ah. Want 80% groeit namelijk binnen 3 tot 5 jaar weer helemaal naar het oude gewicht terug.
0: Aha.
22: En dat moet je natuurlijk zien te voorkomen.
0: Ja.
22: Dus, om dat niet te laten gebeuren, tada, wil je het weten?
25: Ja, graag. Dat is een bericht, toch?
0: Nee, dankjewel. Nee.
25: Laat maar zitten. Weet je, doe het volgende bericht.
0: Ja.
25: Wat staat er nog meer?
22: Nou, oké, 8241 stappen per dag moet je zetten.
0: 8241.
22: Dat is ingewikkeld om te onthouden.
0: Nee,
22: voor het gemak kun je beter 8500 aanhouden. Zit je altijd goed iets erboven.
0: Maar dat is dus minder dan de 10.000.
22: Ja, maar die 10.000, dat is eigenlijk om algemeen vitaal te kunnen blijven in je leven. En dit is als je dus af bent gevallen, om dat gewicht aan te houden.
0: Maar ik kan me herinneren dat wij, ik denk een halfjaartje of een jaartje geleden, hadden we ook zo'n berichtenonderzoek. En die kwamen volgens mij tot
25: 3000 of zo.
0: Ja, 4400 staat erbij. Dat al voldoende
25: maar
0: is.
25: Maar sowieso, hoe telt jou, ga dan even uit, kijk, je iPhone, die telt je stappen.
0: Ja,
25: weet
0: ja.
25: je wel, tenminste, dat zegt dat ding.
0: Ja, ja, ja, ja.
25: Waar registreert dat op?
0: Beweging.
25: Is dat GPS?
0: Nee, volgens mij is het beweging van het toestel in combinatie met GPS.
25: Ja, maar de een zet een klein stapje, de ander natuurlijk. Kijk, Rick heeft uiteindelijk, die heeft wat kleinere pootjes dan dat jij hebt, Tim.
0: Dat klopt, nee, dat is zo.
25: Rick moet 2... Maar,
0: het is een indicatie. Want ik had
10: gisteren 28.000 stapjes.
22: Ja, zoveel? Dat kan echt niet, Rick.
25: Dat is onmogelijk.
10: Dan wil ik van die kleine beentjes. ik ga daar elke grap uitleggen. Maar
25: is het ook bijvoorbeeld... want als jij gaat fietsen...
10: Ja.
25: Registreert hij niks?
10: Jawel, dan registreert hij wel.
0: Ja.
25: En wat ook als stappen?
10: Ja. Maar dan
22: echt?
0: Maar minder hard gaat dat?
10: Ja, minder hard.
22: Ah,
25: dus het is gewoon een bepaalde... Dat is zo'n gemiddelde genomen bij Apple, denk ik. Van joh, als je per GPS zoveel meter aflegt... zal dat wel zoveel stappen inhouden. Zou dat zijn?
10: Nee, volgens mij moest je een proefstap maken. En die
22: ik heb geen proefstap gezet.
10: Nee. Nou, ik wel.
0: Dus maar volgens mij is het puur indicatief en dat hij ongeveer aangeeft... want hij houdt ook, als je trappen loopt, kan hij ook zien hoeveel verdieping je hebt gelopen.
10: Ja.
0: Dat registreert hij ook.
25: Ja?
0: Ja, dan kan je als je wat verder het minuutje in gaat...
25: ben je nog nooit verder geweest.
0: Je hebt zoveel verdiepingen heb je vandaag afgelegd.
25: Maar ik vind toch,
22: Het is wel bijzonder,
0: Dus maar het is wel leuk. Ik heb bijvoorbeeld de afgelopen 7 dagen... mijn gemiddelde is 7100 stappen per dag.
25: Nou, dat is netjes. Dat maar is zou iemand, ik denk dat, ik ben toch benieuwd, want inderdaad, Rick's stap is 30 centimeter, die van jou is misschien 70 centimeter. Of jullie dezelfde aantallen. Als we dat eens straks moeten we eens testen.
1: Nou, ik heb wel eens dat, met mijn vrouw heeft hetzelfde toestel als ik. En als wij bijvoorbeeld een stedentrip doen, dan kijken we aan het eind van de dag wat hebben we gelopen. Hebben we de hele dag samen opgetrokken, hetzelfde afstand gelopen. En dan heeft zij echt soms wel 400 of 500 stappen meer dan ik.
25: Ja, dat is in de Zara. Dan sta jij voor de deur.
1: Dat is het natuurlijk, ja. Dat is het. Ja. Daar zit het hem in. Dat zijn de Sarah-stapjes, ja.
22: Nou, dan wat anders. Ja. Een bizarre situatie rond Emiel Ratelband. Zijn zoon Emilio, die maakt zich namelijk hele grote zorgen over zijn vader. Want die zou naar zijn zeggen al sinds vorige zomer niet meer bereikbaar te zijn eigenlijk. Hè? Hij vreest dat Emiel Ratelband in Thailand tegen zijn zin wordt vastgehouden.
1: Dat was die dan weer.
22: Want hij krijgt dan wel eens berichtjes, maar dat zijn dan hele rare zinnetjes. En die kunnen gewoon niet van hem
25: Want
22: komen.
25: Emiel Ratelband is geëmigreerd naar Thailand.
22: Ja, oh, dat klopt. In 2022 al. En daar kocht hij wat kavels, liet er huizen opbouwen. En hij verkocht deze ook weer door. En hij runt dan blijkbaar een krekelfarm.
25: Ja,
10: een krekelfarm?
25: Ja, omdat als vleesvervangers.
10: Ja. Oh, ja. Heel slim. Ja. Ik ben ooit bij hem thuis geweest in Oosterbeek. Van ongelooflijk mooi huis. Ja. En gewoon zo is het gewoon een hele aardige...
1: Ja, het
10: hele
1: een snackbar in Alkmaar.
10: Ja, en in Arnhem. Of in...
25: Breda.
10: Ja.
1: En stond hij zeer regelmatig op zaterdagmiddag. Stond hij zelf gekocht
25: Arnhem stond hij voor mij ook. Uiteindelijk is hij bekend geworden toch door die uitslagen van Nederland zelf al goed te voorspellen. Dan stond hij toch op die arena en zei hij, het wordt 3-1. Tjaga!
10: Tjaga!
25: En dan, avond werd het ook, volgens mij, 3-1. Ik noem maar iets, ik 5-2. Maar hij had, volgens mij, is dat zijn grote doorbraak.
10: Hey, hij liep over glas. Dat was zijn...
1: dat deed hij ook.
10: En over brandende...
25: Zand?
1: Positiviteitsgoeroe.
10: Ja.
22: Wel een beetje een gekkie.
1: Als iemand een beetje twijfelde aan het een of het ander, dan werd Emiel Ratelband weer ingevlogen in zijn
10: tv-uitzending.
1: En die kwam dan Tjaga. Roepen en je kan het en geloof in jezelf. Ja. En dan liep je inderdaad over hete kolen en over glas.
10: Ja.
25: Ja.
1: Maar hij zit nu dus vast in Thailand.
25: Dat denkt zijn zoon.
22: Dat denkt zijn zoon. Hè? Kijk, hij ging daar naartoe verhuizen, dus hij zal er ongetwijfeld zitten.
1: En is dat Rolls of Royce? Een van die twee, zo heette ze toch?
22: Emilio, hij heeft er dus nog één.
10: Emilio, Rolls Royce.
25: Ik denk dat dit het kind is.
22: Deze is 17 jaar.
25: Die had hij met Moon, denk ik.
10: Oh ja, Moon. Ja.
22: Klopt.
10: Wat weet je eigenlijk hoop van Emilio? Ja.
1: Er is ook vaak wat...
25: Altijd.
1: Rond zijn persoon is altijd gedonder.
22: Ja,
1: nu
22: altijd
1: ook weer.
22: Gedoe.
1: Ja.
25: En voor mij de Belastingdienst heeft hij ook een hoop gezeur mee.
10: Ja.
22: Ja, en met vrouwen. Maar goed, de examens voor middelbare scholieren, ze zijn nog maar net begonnen. Er zijn alweer 95.000 klachten binnen. Het LAX, waar de belletjes en berichten binnenkomen, vindt dat best wel veel na twee examendagen.
10: Dus er is alweer een klacht.
22: Gisteren werd er geklaagd over ingewikkelde en onduidelijke vragen in het VWO-examen natuurkunde. Nou, vandaag ook weer een nieuwe dag. VMBO die begint met aardrijkskunde. De HAVO begint met geschiedenis. En het VWO begint met tekenhandvaardigheid of textiele vormgeving.
1: Ja, we denken weer aan jullie. Ja. Succes vandaag. Een nieuwe examendag. 11:30 de tijd. En Max en Andy Grammer zijn dit. The Thing I Love.

0: De 58 in de ochtendshow, 13 voor 8 uur. Ik zie diverse luisteraars die ons attenderen op het feit dat in je stappenteller zit inderdaad ook de staplengte wordt. Als je bij mij is de staplengte bijvoorbeeld 70 centimeter.
1: Okay. Dat staat erin.
0: Dat staat erin, dat houdt hij ook bij.
1: Maar moet je dat zelf instellen dan?
0: Nee, dat rekent hij uit. Hij kijkt op een gegeven moment gewoon over een bepaalde afstand.
1: Kijk jij eens, Rick.
0: Ja, wat is jouw staplengte? Ja,
1: waar staat de staplengte dan?
0: Alle gegevens.
2: Alle gegevens?
1: Alle gegevens.
0: Ja, maar op een gegeven moment kan je tonen alle gezondheidsgegevens. Oh, ja. En dan krijg je, als je wat verder naar beneden gaat. Bijvoorbeeld, ik heb vandaag 3 verdiepingen trap gelopen. Nou, dat klopt precies.
2: Ja, maar ik heb een andere staplengte, denk ik.
0: En dus staplengte is 70 centimeter.
1: Oh, wacht. Oh, ik heb... staplengte is bij mij 62 centimeter.
0: Oh ja.
1: Ik heb ook,
2: welke stappenteller hebben jullie dan?
3: Ik heb bij mij 75.
1: Wat heb jij een rare stappenteller?
0: Ja. Dan heb jij hele lange stappen, hele grote stappen.
3: Ik snap nu, want ik loop dus ook wel eens met Emiel. Nou, die is 1,95.
2: Ja, jouw man.
3: En hij heeft dan altijd minder, meer stappen dan ik.
2: Oh, nee,
3: maar dat komt omdat ik grote stappen zet.
0: Ja, dat blijkt dus wel.
1: Maar die zit standaard op je iPhone, hoor. Zoek het hartje maar, jongen.
0: Het hartje, ja, dat hartje. Dat is het hartje van gezondheid. Ja.
2: Kent hij niet bij mij.
0: Die heb je verwijderd. Was de eerste app die ik eraf gooide.
2: Ik heb overigens wel nieuws over Emoraat.
0: Is het goed nieuws?
2: Het is goed nieuws. Hij is in uitstekende gezondheid. En dat heb ik van zijn advocaat, Jan-Hein Kuipers, die app. Die
0: zit altijd,
2: die luistert altijd naar deze show. Hij vindt dat zonder enige twijfel de beste show van Nederland.
1: Ja, nou,
2: hij zegt...
1: Trouwbare advocaat.
2: Ja, hij heeft een vorige week gesproken en het gaat uitstekend met hem.
1: Maar wacht even, dus zijn eigen zoon, die krijgt hem niet te pakken.
0: Die krijgt dan allemaal hele rare appjes.
1: Allemaal rare appjes. En advocaat Kuipers,
2: ja,
1: die heeft gewoon contact met Emiel Raterband.
2: Ja, nou ja, dat
1: en Raterband, die kan bevestigen dat het goed met hem gaat.
2: Ja, Raterband is helemaal in orde. Goed, Jan-Hein, verder geen commentaar. Groetjes, mogen we je bellen? Hij zegt, kost 500. Ik zeg, zoveel geld hebben we hier niet. Nee, maar hij is gezellig. En een goede doen.
1: Nou, dat is fijn.
3: Gelukkig
0: goed
3: maar.
0: Te horen. Dan maken we ons verder niet meer druk om Emiel Raterband.
2: Dus moeten we nog meer mensen familie opsporen? Moeten we nog meer mensen opsporen?
1: Nee, maar het is fijn als de familie dit toch hoort.
0: Ja, ja. Maar gek dat zij dan zelf niet bedacht hebben. Laten we eens even zijn advocaat, want die spreekt hem nog wel eens. Laten we die even...
2: Weet je dat die Raterband op een gegeven moment wilde dat hij jonger werd in zijn paspoort?
1: Ja, ja. Hij had zo'n een van de theorie dat hij was geloof ik in zijn hoofd 39 in plaats van in het echt 77.
2: Ja, en hij wilde gewoon dan 10, 20 jaar jonger.
0: Wat hij eigenlijk zei was, als je mag kiezen tegenwoordig of je als man of vrouw in je paspoort mag staan, dan vind ik ook dat ik mag kiezen hoe oud ik ben.
1: Ja.
2: En het is helemaal geen rare gedachte.
0: Nou ja, ergens heeft hij daar natuurlijk
1: maar
0: wel...
1: Maar je hebt natuurlijk een soort fysieke leeftijd en je hebt natuurlijk ook een geestelijke leeftijd. Ja. En dat is wat Raterband zei. Zijn geestelijke leeftijd
0: was 20 jaar jonger.
1: Precies.
0: Hij wilde de 20 jaar wilde hij eraf.
1: Exact.
0: Ja. Dus hij wilde zijn geboortedatum die wilde die eigenlijk naar voren halen.
1: Ja, mooi toch?
0: Heeft hij overigens geen gelijk in gekregen?
2: Nee.
0: Hij heeft dat wel voor de rechter laten komen ook.
1: Serieus?
0: Ja, dat dacht ik wel.
2: Nee, hij was ook niet heel goed begrip. We hebben vriend met
1: Peter Jan Rens?
2: Ja.
1: Ja,
2: ook een gestel was dat ook.
0: Hij zat in die driehoek, Johan Flemmings, Peter Jan Rens en Emiel Raterband.
3: Nou, is er wel bij elkaar.
2: Zo'n gekke ruis niet krijgen. Nee.
0: Chaka! Trekt elkaar toch een beetje aan, ja. Maar het gaat goed met hem, dat is het laatste nieuws. En dat lijkt me dan een mooi punt om eruit.

0: Joan Osborne. One of Us in de 538 ochtendshow. Met zo dadelijk in het vervolg van dit radioprogramma eventjes de directeur van Tiralf bij ons in de show. Maak een grote kans om in 2030 het Olympisch schaatstoernooi te organiseren. Oh. Dus dan zijn de Olympische Spelen zijn in Frankrijk, de winterspelen. Maar het schaatsen vindt dan plaats in
1: Superleuk.
0: Nederland.
1: Superleuk!
0: Ja, en er komt veel meer bij kijken dan alleen maar even de baan openstellen. Want je moet natuurlijk ook een Olympisch dorp hebben. Er moet een beetje Olympische sfeer gaan hangen.
1: Een vlam.
0: En de vlam moet die kant op.
1: Een vlam. Een opening.
0: Hoe groot is de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren?
1: Ik denk dat de kast al denkt hoppatee, we hebben weer een boeking.
0: In een naaidai wordt al afgestoft. We spreken zo meteen even met de directeur van Tiralf om te horen of zij er klaar voor zijn.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje.
4: Hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
0: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.

0: denken na over een koophuis.
1: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
0: Bart, met die loopgroep?
1: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
3: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes! Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
3: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: De Kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
8: Kippie.
9: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
12: Begon jouw dag met ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: 538 Nieuws.
15: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In Eindhoven zijn afgelopen nacht twee vliegtuigen geland met de laatste passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Het schip zelf is nu onderweg van Tenerife naar Rotterdam, waar het zondag moet aankomen. Op de Hondius werd vorige maand het Hantavirus ontdekt. Dat kostte 3 passagiers het leven. Nederlanders kochten vorig jaar iets minder huishoudelijke apparaten, maar de apparaten die ze wel kochten waren duurder. Volgens de brancheclub kiezen mensen vaker voor luxere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines met toeters en bellen. Koffiezetten wordt steeds meer een hobby en dat gaat ten koste van filtermachines. En de concerten die Harry Styles de komende tijd geeft in Amsterdam trekken vooral buitenlandse fans. En dat merken ze bij Booking.com, Airbnb en EasyJet. Er is veel meer vraag naar hotels, appartementen in Amsterdam en vluchten naar ons land. Zaterdag begint de concertreeks van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena. Gaan we naar het weer, trekken buien over het land. Het waait ook stevig. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wel wisselvallig. Af en toe ook nog wat zon. En het wordt maximaal 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
16: Dankjewel Flo. Dan de files. Rick weet waar.
17: Het zijn de 101. Begin op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij IJsselbrug. 1:14 vertraging. A2 Den Bosch-Utrecht bij Empelbrug 49. En de laatste is de A50 als Arnhem bij Heteren 35 minuten.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
19: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
22: Wow.
21: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Ochtend Show en muziek van U2 is hier. Beautiful day. Radio
1: 538. Alles wat gratis is, heeft ook geen kwaliteit meer. Heeft ook, wordt ook veronachtzaamd. Wordt niet netjes mee omgegaan.
2: Het fris gepoetste geluid van de ochtend.
0: Dit is de 538 Ochtend Show.

0: YouTube. It's a beautiful day. Goedemorgen.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: Ja, ik wil de pret niet direct bederven, maar dat valt wel mee met die beautiful day.
3: Want?
0: Ja, het wordt gewoon niet een hele bijzondere dag. Maar we zitten een beetje in een wat mindere periode.
3: Overgangsfase of zo.
0: Ja, het is 14 graden wordt het vandaag. En er staat toch een matige westenwind die er ook bij waait. Kunstdetective Arthur Brand en misdaadverslaggever John van de Heuvel, die hebben een gestolen schilderij uit de Tweede Wereldoorlog teruggevonden. Het schilderij was van de Joodse kunsthandelaar Goudsticker. Arthur en John die werden benaderd door een familielid van een SS'er die tot voor kort niet wist dat hij afstamde van een nazi. Hij wist eigenlijk ook niet wat hij met de gestolen schilderij of wat hij met het schilderij aan moest. En dus heeft hij John en Arthur benaderd. Die zijn bij hem langs geweest. En John vertelt eigenlijk hoe het daar een beetje ging, die ontmoeting.
4: Je kunt alleen beroep doen op haar moraliteit. En zeggen van nou, dit is iets wat de familie terug. Dus dat heb ik ook vanochtend of vandaag heb ik dat weer aan haar duidelijk gemaakt. En in het gesprek gewoon gezegd, de beste oplossing voor alle partijen is nu dat ik nu naar de muur loop en de schilderijen eraf haal en het meeneem. En ja, daar stemden ze in toe.
0: Ja.
5: Ja, je moet opletten als je John van de Heuvel thuis uitnodigt.
0: Schat, die loopt. Voor het weet ben je wat kwijt. Ja. Ja, ik zou het maar teruggeven.
5: Ja, hij was ook laatst in het Rijksmuseum. Hij liep op die nachtgang. Nou, het beste wat ik nu kan doen is naar de muur lopen.
0: Zijn jullie van al het gezeur af? Was er wel een sensationele kunst. We hadden Arthur een week of twee geleden aan de telefoon.
5: Toch?
0: En toen vertelde hij al van ja, ik ben ook nog met iets anders bezig.
5: Dat was dit.
0: Dat wordt ook groot nieuws. En dat was inderdaad deze uit de Goudsticker collectie. Er gaan geruchten rond over een mogelijke overstap van Vandaag Inside naar RTL.
5: Oh?
0: Ja. In de podcast Groeten uit Grollo zegt Johan Derksen dat die geruchten vooral zijn ontstaan door een paar grappen over Peter Lubbers, dat is de nieuwe directeur van RTL. Hij probeert de verhalen dan ook wat te temperen.
6: We hebben volgend jaar nog een jaarcontract. Dus staan we nog bij Talpa onder contract. Daarbij heb ik wat morele bezwaren. Kijk, John de Mol heeft ons binnengehaald. Die heeft ons carte blanche gegeven. Jullie zijn de baas over het programma. Jullie kunnen het invullen. Je mag wat mij betreft alle onderwerpen aansnijden.
0: Ja, en dat is voor Johan een reden om te zeggen van ja, hij heeft ons toen zoveel vrijheid gegeven. Het zou echt gemeen zijn als we nu opeens over zouden stappen.
5: Alleen maar voor het geld.
0: Alleen voor het geld.
7: Ja, dat snap ik ook wel.
0: Ja.
3: Dus die zijn weg. Ja.
0: Nou ja, we hadden natuurlijk gisteren Wilfred nog even aan de telefoon. En die hintte op een nieuwtje dat wij hem niet bij hem konden ontfutselen. Hij zei, ja, jullie zitten niet op te letten. Maar wij hebben toch aan hem gevraagd wat de reden was waarom hij eerder naar...
5: Hij zei van, joh, waarschijnlijk ga je een ander tv-programma opnemen.
0: En dan reageerde hij verder helemaal
5: maar
0: niet
5: op. Nee, dat vindt hij leuk. Dat is zijn maniertje.
0: Nou, uiteindelijk heeft hij gisteravond...
5: Heeft hij het onthuld.
0: En wat blijkt?
8: Ik ga iets eerder, omdat ik ook nog een ander programma doe. Anders denken mensen, waarom gaat hij eerder? Of gaat hij vakantie vieren? Gewoon keihard aan het
9: helpen. Ja.
8: TV-programma als
9: dat wel.
8: En wat doe je
9: We houden je in de gaten.
10: Iedere dag één opnemen of twee?
8: Eén.
10: Eentje.
8: Ja.
10: Dus dan heb je woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
8: Ja.
10: Neem je er vijf op.
8: Van 7 uur 's ochtends
9: tot 11 uur 's avonds. Maar moet je er vijf maken in een week?
10: Ja. Maak je er vijf, ja.
8: Ja.
9: Maar dat is killing.
8: Wat moet je maken dan? Een interviewprogramma, maar op allerlei locaties. Dat wordt even er tegenaan.
0: Nou, dat is dus wat hij gaat doen.
5: Maar wie gaat hij interviewen dan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat vertelt hij
8: niet. Ik denk een aantal voetballers.
5: Oh.
0: Was het niet met bekende koppels? Was dat niet dat hij ging doen? Bekende koppels, bekende stellen.
8: Zal ik het even aan hem vragen gewoon? Ik heb hem eventjes.
0: Oh ja, heb jij hem eventjes. Dan weten we alsnog waar het over ging. Maar dit was dus het nieuwtje dat hij gisteren niet met ons op zender wilde delen. 8:10 is het. Goedemorgen en leuk dat je daar

0: Oliva en Charlie Puth en See You Again in de 50.000 show. 17 minuten over 8 uur. We hadden het er net al even over.
1: Ja.
0: Tialf is een belangrijke stap dichter bij het organiseren van het Olympisch schaatstoernooi.
1: Ben je wel eens in Tialf geweest?
0: Ja, zeker. Eén keer, heel lang geleden.
1: Is toch magisch, hè?
0: Het heeft iets bijzonders, ja. Het is een prachtige hal. En ja, de ijsvloer ligt er natuurlijk altijd geweldig bij, maar daar staan ze ook onbekend. De winterspelen van 2030, daar gaat het over. Het organisatiecomité gaat alleen verder praten met de Nederlandse werkgroep. En die probeert uiteraard het schaatsen naar Nederland, dus Tialf te halen.
2: Ja.
0: Aan de telefoon de directeur van het schaatsstadion in Heerenveen, Minne Dolstra. Minne, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En ik denk zomaar nu al een klein beetje trotse directeur.
1: Champagne kan open.
3: Ja, maar dat trots zijn, dat zijn we met z'n allen. Dat geldt uiteraard ook voor de Rijksoverheid, voor de provincie, de gemeente, NOC en KNSB.
0: Ja.
3: En we doen het met elkaar. En natuurlijk is het super om met een hele grote groep mensen aan dit project te mogen werken.
0: Maar je klinkt nu nog heel erg terughoudend. Zo van, we moeten het eerst nog maar eens zien.
3: Nou ja, dat is ook zo. Maar ik vond het wel sfeervol wat jullie afdraaiden van tevoren. Hè. Dus die toernooien, daar hebben we goede ervaring mee. Met WK's, EK's en met Olympische Spelen. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje de kroon op het werk van Tialf en onze omgeving.
0: Ja, want er is natuurlijk nog nooit Olympisch geschaatst in Nederland.
1: Nee.
3: Hey, klopt. Hey.
1: Het wordt wel tijd, want we blinken uit.
0: Het is onze sport,
1: Het is van Nederland.
3: Ja, nou, daarom is het ook mooi dat de Fransen dat ook hebben ontdekt. Dus dat die eigenlijk met de Spelen hebben gezegd, we gaan het niet zelf doen. Maar we gaan eens kijken of we een partner kunnen vinden, ook vanuit duurzaamheidsaspecten. En dus niet zelf bouwen. En dan hopen wij dat de keuze op Tialf gaat vallen.
0: Normaal is het zo bij de Olympische Winterspelen, dat als er nog geen schaatsstadion is, dan wordt er wel één gebouwd, toch?
1: Ja.
3: Ja, dat klopt. Hè. Dus dat is in Milaan ook nog gebeurd.
0: Ja.
3: Toch zijn er ook wel weer richtlijnen, maar ideeën om bestaande infrastructuren te gebruiken.
0: Goed hoor.
3: En dat is eigenlijk wat Frankrijk doet. En ja, dan opeens waren wij in beeld.
0: Ja, want ze hebben volgens mij in Italië hadden ze een. Het was een soort conferentie.
1: Een soort jaarbeurs rijachtig complex.
0: Ja, daar hadden ze een hele gekke vloer erin gelegd, maar die schaatsers waren uiteindelijk allemaal best wel enthousiast daarover.
3: Zeker, maar ja, je gaat naar de Olympische Spelen, daar train je ook 4 jaar voor, dus je gaat er maximaal in, zou ik ook doen.
0: Ja, nee, maar ik bedoel, het kan dus wel een soort tijdelijke oplossing.
3: Ja hoor, dat kan ook wel, zeker.
0: Maar jullie zeggen wij zijn beter en kom lekker deze kant op. En dat betekent natuurlijk ook dat er een heel Olympisch dorp rondom Tialf gebouwd moet worden.
3: Ja, dat klopt. En nou staat er ook eigenlijk al best wel veel, want doordat Nederland er eigenlijk jaarlijks gebruik van maakt, is er ook al een soort overnachtingsgebouw. Een keurig hotel, Kunabula heet dat. Dus dat kunnen we gebruiken en er staan nog wat meer dingen in de omgeving. Dus het is niet dat er allemaal nieuw gebouwd gaat worden, maar zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande structuren.
1: Ja. Maar even de belangrijkste vraag, Minne. Ik mag denk wel Minne zeggen.
0: Zeker.
1: Waar komt de vlam? Ja, daar had je nog niet over nagedacht.
3: Nee.
1: De vlam. Minne, hallo.
0: De vlam, Minne, kom op nou.
3: Nou, daar gaan we nu over nadenken. Dus we denken dat we die tijdje lenen dan.
1: Ja, wat ik zag in Italië was natuurlijk het skiën was in de bergen.
0: Ja,
1: en de rest was gewoon in de stad. En daar hadden ze ook, ze hadden twee vlammen. Eén in de bergen, één in de stad. Dus er moet een vlam in Heerenveen komen.
2: Nou, je moet twee vlammen hebben.
3: Wij zullen het op het lijstje zetten, dus we zijn hoopvol dat er twee waren. De ene heb ik inderdaad gezien in Milaan.
1: Ja.
3: Een mooie grote, dus het zou heel mooi zijn dat die ook weer
1: ik zet hem bij de V.
0: Maar jij zet hem op het lijstje, maar hij stond nog niet op het lijstje dus minder, de vlam.
3: Nee, maar daar gaan wij zelf niet over. Hè.
0: Oh. Dat heb je al ijs?
3: Ja, zeker.
0: Want schaatsers zijn toch een beetje bang van missen we straks niet de Olympische sfeer.
1: Ja,
0: want het hele evenement speelt zich af in Frankrijk. En wij zitten dan als enige zitten we in Friesland, waar het ook hartstikke gezellig is.
2: Zo.
0: Want hoe krijgen jullie die Olympische sfeer daar?
1: Nou,
3: ik denk dat Heerenveen de perfecte omvang heeft voor een heel groot Olympisch dorp. Voor de Olympische sfeer. Jullie zijn er ook in Milaan geweest. Het was allemaal fantastisch voor elkaar. Maar je ziet ook heel veel anderen. Dus nu en dan was er wat. Hier kunnen we de hele stad in de Frans-Nederlandse kleuren zetten. Dus daar liggen wij niet wakker van.
0: Okay.
3: En zeker niet met het enthousiasme wat eigenlijk in de schaatsport leeft.
0: Ja. En is het dan alleen het lange baan schaatsen of komt shorttrack ook jullie kant op?
3: Het is alleen het lange baan schaatsen. Voor shorttrack en voor ijshockey hebben ze zelf al banen. Alleen voor lange baan schaatsen hadden ze dat niet.
0: Oké. En er moet natuurlijk een Holland House moet er ergens komen. Ook in Heerenveen dan.
3: Dat wordt ook allemaal geregeld, ja.
0: Okay.
3: Jullie zijn welkom.
0: Kijk, die stond wel op het lijstje, begrijp ik.
3: Ja.
0: Nee, wanneer wordt hier een definitief ei overgelegd?
3: ik schat in de komende 2 maanden.
1: En, wauw, zo snel al?
3: Ja, nou ja, het kan misschien ook een beetje dat het wat langer is, maar dat ligt af van de gesprekken en de voortgang daarin. Maar we zijn al heel eind, we spreken al 1,5 jaar met elkaar.
0: Ik wou zeggen, het feit dat dit nu naar buiten komt, het kan eigenlijk niet meer misgaan, toch?
2: 1,5 jaar? Zo lang duurt dat dus.
3: Ja, maar je moet het ook bekijken dat er, het is niet alleen dat je zegt van we gaan schaatsen organiseren, maar daar zit de infrastructuur en alles zit eromheen en hoe werkt dat dan? Dat is een heel mooi en leerzaam proces.
0: Ja, nou, we gaan duimen voor jullie. Het zou fantastisch zijn als 2030 de Olympische Winterspelen in Nederland voor een stukje worden georganiseerd.
1: Wow.
0: Wie had dat durven denken?
3: Nou, wij ook niet. 2 jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Nee, en dan opeens komt er een bericht en dan heel interessant.
0: Ontzettend dichtbij. Nou, ontzettend veel succes. We houden het in de gaten en een mooie dag vandaag. Dank voor de tijd.
3: Dankjewel.
0: Minne Dolstra, directeur van het Tialf
1: Stadion. Is toch geweldig,
0: dat
1: man.
0: Dat ligt dus straks gewoon de Olympische Winterspelen gaat huisvesten. 2030, houdt het nogmaals zeker in de gaten. Dit is de 538 Ochtendshow voor dinsdag 12 mei... met muziek van Direct. Won't Fall.

0: Impact. Woont vol bij 58. Het is 4 minuten voor 8:30. Dat betekent dat wij ons langzaam zeker opmaken voor het nieuws van 8:30. Wat zit erin, Florentien?
1: Het gaat bar slecht met ons vertrouwen in de politiek. Hoe beroerd, dat hoor je zo.
0: Ja, we hebben gisteren een opleiding gehad tot reservist. We waren te gast op de luchtbasis Gilse Rijen. En hoe het ons daar vergaan is, hoe het team van de ochtendshow het heeft gedaan als reservist, dat hoor je zo.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
6: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we
14: vieren. Aldi.
15: De kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
20: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
19: Ai, de man met de hamer.
20: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
21: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze... met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
26: Wauw, skincare deals bij Ethos.
0: de beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Op zoek naar een cocktailbar voor je tuinfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
13: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
23: Ja, goedemorgen. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Hier en daar kan een bui vallen. Er staat een matige westenwind en de temperatuur die loopt op tot maximaal 14 graden. Ja, dat is niet zoveel vandaag. De files, waar staan
24: ze? Het is ontzettend druk, 111 files en er zijn een paar hele lange.
23: Hey.
24: Bijvoorbeeld op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij IJsselbrug, de vertraging 2 uur en 6 minuten. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rottepolderplein 1 uur en 23 minuten. En de laatste is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Nijkerk. Daar woon jij, hè?
23: Jazeker.
24: De vertraging 47 minuten.
23: Leuk hoor, Nijkerk.
24: Ja, ze zeggen het.
23: 8:55, hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
26: Goedemorgen. Op Eindhoven Airport zijn vannacht 2 vluchten aangekomen met mensen die op cruiseschip Hondius zaten. De meeste zijn bemanningsleden uit de Filipijnen. Zij moeten 6 weken in quarantaine. Er is minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nog maar een kwart van de mensen heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Corona zorgde voor die daling, vooral onder ouderen. En PostNL heeft in 23 de post vaak te laat bezorgd en moet nu €7 miljoen boete betalen. Het postbedrijf zegt dat de vertraging komt door personeelstekort. De toezichthouder zegt dat dat voorkomen had kunnen worden. Wendy van Dijk, Douwe Bob, Dennis van der Gees en Rob Geus doen mee donderdag 4 juni aan de 20e editie van Alpe d'Huez.
24: Zo.
26: Ja, jaarlijks duizenden mensen doen eraan mee. De deelnemers beklimmen dan fietsend of wandelend of hardlopend maximaal 6 keer de Franse berg.
23: Fantastisch evenement.
26: Met als doel natuurlijk geld ophalen voor kankeronderzoek.
23: Ja. Jij ging ook weer meedoen, toch? Rick zei je? Ik hoorde jou gisteren zeggen, ik wil weer mee fietsen.
24: Nou, niet dit jaar, want daarvoor ben ik veel te zwaar. Maar volgend jaar wil ik eigenlijk wel. Je moet er niet ook afsluiten.
23: Ja.
24: Dus ik wil hem afsluiten volgend jaar. Dus dan ga ik nog 1 keer naar de Alpe d'Huez.
23: Ja, voor jezelf afsluiten.
24: Zes keer, wat zeg je?
23: Dat je voor jezelf afsluiten.
24: Ja.
23: Niet dat je de hele berg...
24: Nee, 6 keer, daar ben ik te oud voor. Maar een keer of 2, 3, dat zou
26: nou
24: dan
26: een keertje... Dat zou mooi zijn. Ja, en Talpa doet dan live verslag van het evenement op SBS 6, SBS 9 en Radio 10. Verdrietig nieuws over die witsnuitdolfijn Albi. We hebben het er veel over gehad, denk ik. Ruim een week geleden spoelde die aan in Egmond aan Zee. Hij is overleden.
23: We hebben het er helemaal niet over gehad, volgens mij, over de witsnuitdolfijn.
26: Nou, het is in ieder geval veel in het nieuws geweest.
27: Aldi?
26: Nee.
27: Hoe heet die? Aldi?
26: Aldi.
23: Over Timmy hebben we het wel gehad, maar over Aldi...
24: Albi.
26: Ja, goed, hij is dood. De vrijwilligers zijn er helemaal kapot van, omdat het juist de goede kant op bleek te gaan. Ja. Hij gaat nu wel naar de Universiteit van Leiden.
24: We gaan studeren.
26: voor onderzoek wat er precies met hem aan de hand was. Nou ja, ze hebben er heel veel energie in gestopt, helaas.
23: Nee, het is super sneu. Maar je hebt natuurlijk heel vaak bij dit soort dieren, als ze aanspoelen,
24: dan is het eigenlijk
23: in de meeste gevallen hoor je dat ze het niet overleven.
26: Nee.
23: Hoe treurig ook, hè?
26: Ja, dat is zielig. SBS 6 televisieprogramma The Tribute, Battle of the Bands, krijgt een 6e seizoen. Ja, dat bevestigt Cesar Zuiderwijk, die terugkeert als jurylid. Direct gitarist Spike en Angela Groothuizen, die zullen net als Zuiderwijk weer te zien zijn in het 6e seizoen.
23: Superleuk.
26: Wanneer, dat is nog niet bekend.
23: Het een leuk programma altijd.
27: Ik denk niet meer dat dat nu. We zitten al in mei, dus dat komt op z'n vroegst pas in september of zo. Of in oktober op televisie.
23: Is vaak ook het najaar, toch?
27: Ja, het is echt zo'n. Als het een beetje zo'n herfst-winterprogramma. Ja. Lekker op zaterdagavond.
24: Heerlijk. Dat was een geweldig programma.
26: Ja, mensen die trouwens een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam, die kunnen hun geld terugkrijgen.
23: Oh,
26: maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie.
23: Zo, dat is dat festival dat niet doorging omdat die tent was afgekeurd.
26: Dat klopt, die werd zaterdag afgelast. De gemeente trok de vergunning in en een kort geding kon het helaas niet terug.
27: Blijft een raar verhaal.
23: Heel raar.
27: Wat daar gebeurd is, het is een beetje tast in het duister.
23: Maar jij zit een beetje in die evenementen.
27: Ja, heel klein beetje.
23: Wat is het verhaal?
27: Ik weet het niet. Oh. Nee, maar ik weet ook niet wat hier de een zegt. Er was geen bouwboek. De ander zei, er was te weinig ballast. Die zegt, er is gewisseld van tent. In principe, als je je documenten op orde hebt, dan kan er iets, ja, dan kan er alsnog iets afgekeurd worden. Maar dan zeggen ze over de, kijk, elke tent heeft een bouwboek.
2: Ja.
27: Dat zou maar zeggen, een bouwboek, daar staat in hoe het gebouwd is, wat de windbelasting is, hoeveel ballast je eraan moet hangen voor als er bepaalde windkrachten komen, wat je moet doen bij windkracht 5, dan moet je die zeilen eruit halen bij windkracht 7. Weet je, die tenten, dat zijn gewoon, het zijn vliegers, hè, als de wind eronder slaat, dat is... Jongen, het is zo weg. Maar als een tent een bouwboek heeft, ja, dan, en je voldoet daaraan. Je krijgt op een gegeven moment komt er een keuring. Dan komt de constructeur langs de dag van tevoren. En die komt kijken, heb jij inderdaad die kilo's eraan gehangen die er... Ja, en als je dat gedaan hebt, ja, dan is er geen reden om de boel af te keuren.
4: Maar deze tent is alles gebruikt in Amsterdam. Ja. Sterker nog, bij een evenement, dat was...
2: Twee weken ervoor, was met Koningsdag, dacht ik.
4: Ja, maar, maar ook bij die ringfeesten.
27: 750 jaar Amsterdam.
4: Dit was de tent waar koningin Maxima en koningin Willem-Alexander in zijn geweest. Ja, die hebben in deze tent gezeten, dus die tent is veilig. Ja, dat kan niet
27: zeggen kalsen. Dat de constructie toen stabieler was. Ja, zeg het maar. Weet je, ik weet het ook niet.
4: En uiteindelijk is het de burgemeester die heeft s'nachts... van achter de laptop een mailtje gestuurd van... Ik trek de vergunning in.
27: Kijk,
4: die was woest trouwens, die was echt heel boos.
27: Nou ja, terecht. Je kan natuurlijk niet haar s'nachts... Zij moet een keus maken. Ja, op basis waarvan. Weet je wel? Links zegt dit, rechts zegt zus. Die zegt dat.
2: Ik vind dat ze goed gehandeld heeft.
27: En dan wordt er tegen haar gezegd, hak maar een knoop door.
4: Ja. Ja, en dat moet je niet doen, want dan zit die tent mee vast. Ja. Dat is hartstikke gevaar. Nou ja. Maar het is niet doorgegaan. Mensen kunnen nu hun geld terugkrijgen. En,
27: of een kaartje voor volgend jaar.
4: Ja. Dankjewel eventjes, Florentien, voor dit moment. Zo dadelijk in de 538-ochtendshow. Muziek van Taylor Swift. We moeten het even hebben over onze dag bij Defensie gisteren. Want daar zijn we geweest. De schmink zit nog achter onze oren. En Enrique Iglesias...

0: Taylor Swift. Elizabeth Taylor is de naam van de plaat.
1: Ja, is zijn familie. Oh nee, zij heet natuurlijk Taylor Swift. Elizabeth Taylor Swift.
0: Ja, dat natuurlijk kunt.
1: Een soort doorgeefnaam.
2: Ja. Oh ja.
1: Dat is leuk.
2: Oh, dat is leuk. Ja. Leuk ITP.
1: Daar kunnen we een top 1000 van maken.
2: Ja, de top 1000 doorgeefnaam.
1: Dan staat, laat maar zeggen, Taylor... Elizabeth Taylor staat dan op 999. En dan staat Taylor Swift op 998.
0: En dan Patty en...
1: ja, een hele ingewikkelde lijst.
2: Ja, maar
1: dat,
2: ja, dat is wel leuk.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Jongens, ik doe even deze muziek erbij.
1: Oh, ik was er net vanaf. Ik begon op gisteren te neurien. Ik heb dat de hele weg nog in mijn hoofd gehad.
2: Wat een geweldige tune trouwens.
0: Ja, we waren gisteren op uitnodiging van Defensie... waren wij op de vliegbasis Gilse Rijen.
2: Ja. Ja.
0: Dat had alles te maken met het bericht... dat natuurlijk steeds meer Nederlanders zich aanmelden... voor als Nationaal Reserve. En Niels had zoiets van... ik zou dat eigenlijk ook wel willen doen.
1: Nee. Wij werden eigenlijk getriggerd door Maxima natuurlijk. Dat ik zoiets had van... nou, weet je, ik denk wel in deze tijd waarin we leven... dat we als we allemaal een beetje een klein steentje kunnen bijdragen... zou dat denk ik wel goed zijn.
0: Dus wij zijn gisteren op reservistencursus zijn we geweest.
2: Ja.
0: We zijn echt super aardig en warm ontvangen op de luchtmachtbasis daar, Gilse Rijen. Daar hebben wij door een aantal mensen eigenlijk een hele cursus hebben we doorlopen.
1: Zeker.
0: Een aantal stappen uit het programma, en natuurlijk versneld, want normaal gesproken duurt het veel langer. Maar ik denk dat we een heel eind zijn, hoor.
1: Ik denk dat als er echt iets gebeurt, dan kunnen
3: we kunnen in ieder geval marcheren in de maat.
2: Ja, in de maat marcheren, ja. We kunnen draaien.
1: Het begint natuurlijk allemaal, en dat is natuurlijk zeker in het leger en bij de luchtmacht. Dat is natuurlijk gebaseerd op een hoop
2: procedures.
3: Regels.
1: Ja, regels. Het is natuurlijk heel allemaal...
2: Staan.
1: Ja, statig en rangen en orders. En voor ons denk ik ook wel een keer goed om even...
3: Ja.
1: Dat in de lijn gezet te worden.
0: Iemand anders ons even vertelt wat we moeten doen.
3: Ja. We moesten binnen 5 minuten omkleden. Want we kregen natuurlijk
1: op straat, hè?
3: Op straat. Maar dat was eigenlijk... Nou, we zaten best ruim in de tijd.
1: Dat ging wel goed. Niet in het pak, maar wel in de tijd.
2: Ik zag jou vanochtend ook weer buiten gewoon even omkleden. Jij blijft dat gewoon doen. De cursus is in principe afgelopen. Hè. Je kan gewoon niet stoppen met omkleden.
0: Maar binnen 5 minuten ons pak aangetrokken, dat ging goed. Ja. Er staat daar normaal gesproken veel kortere tijd voor. We hadden wel een beetje de kneuzencursus.
1: Amateurtijd.
0: Hadden we. Toen hebben we vervolgens een korte cursus ook weer marcheren hebben we gehad.
1: Ja, verschillende posities aannemen. Ja. Natuurlijk het marcheren. Linksom, rechtsom, rust. Heet het ruststand? Was dat rust? Ik ben het alweer vergeten.
0: Het was eerst...
1: Met je benen wijd en dan...
0: Geef. 8.
3: Ja. En dan lopen.
0: Ja.
1: Op die manier.
3: Halt, wat was dat ook alweer?
0: Juist, dus zo zie je maar. We zijn het allemaal kwijt.
3: En we weten nu hoe we ons geweer moeten houden. En dat we hem nooit alleen mogen laten. Want dat is je vriend.
2: Jij was hem vergeten.
3: Ja, ik was hem vergeten, ja.
1: En daardoor kregen we straf.
3: En toen kregen we straf, ja. En toen moesten we eigenlijk onder elkaar doorkruipen.
1: Ja, dat was wel een fijne opdracht.
0: Ja. Jij ging ook steeds dat geweer vergeten dan.
1: Ja, ik vond het ook heel gek dat jij op je rug onder ons doorkruipt. Terwijl je de bedoeling was dat je gewoon op je buik...
2: Ja, ja, ja, ja. Handen, de voeten, zeg maar.
3: Maar dat was nog best wel... ze hebben ons wel laten werken.
0: Jawel, zeker. En we hebben even mogen proeven wat een soldaat aan rantsoen meekrijgt voor een dag.
2: Ja.
0: Nou, dat is eigenlijk best wel oké tegenwoordig.
3: Zeker.
0: Ik had het veel Spartaanser, had ik het verwacht.
3: Ja, heerlijke proteïnerepen en een soort maaltje... waar je dan nog wat heet water overheen moest gooien. Nou, dat was heerlijk. Een soort havermout.
0: Thaise curry.
3: Nou, dat was geen Thaise curry wat we aten, hoor.
1: Nee, dit was gisteren de kaneelporridge die we hadden. Dat was geen Thaise curry.
0: Volgens mij was...
1: Heb je die gisteravond nog gegeten?
2: Het
0: pakket dat we hadden, dat was volgens mij het Thaise curry pakket. Kip curry.
3: Die zat erbij, maar
1: die hebben we niet gegeten.
0: Dat was de naam van dit pakket.
3: Oh. Nou ja, we moesten ons ook onzichtbaar maken in het bosje. En Tim had natuurlijk witte schoenen aan. Dat is niet zo handig.
0: Ik was er helemaal van uitgegaan. Ik denk, nou, we gaan naar Defensie.
1: Ja.
0: Wat heeft elke militair aan? Van die kisten.
2: Ja.
0: Die krijgen wij ook aan natuurlijk.
2: Natuurlijk.
0: Dat was het enige dat we niet kregen.
3: Ja.
0: Dus ik had inderdaad mijn witte Nike's had ik aan. Ja, als je je dan gaat verstoppen in het bos.
3: Ja.
0: Dat is het eerste dat ze zien die stralend witte schoenen van mij.
3: Ja.
0: Dat was niet zo moeilijk.
3: Nee. En dat schminken, we moesten elkaar schminken.
0: Oh ja.
3: Dat schept wel een band, Erik.
2: Zeker.
3: Ja.
2: Ik heb jou van dichtbij meegemaakt nu.
3: Ja.
2: En, heerlijk.
3: Ja. Nee, het was een fantastische cursus.
0: Ja, ik denk wel dat het... Dat, we hebben er in ieder geval iets aan gehad.
1: Hebben jullie het idee van, joh, dit smaakt naar meer?
2: Nee,
0: Het is, ik vind het waanzinnig knap, iedereen die dit doet. Het is heel belangrijk, maar...
1: Ja, er zijn 20.000 reservisten nodig.
0: Ja.
1: Ze zijn natuurlijk druk aan het werven en hopen dat iedereen zich aanmeldt. Maar ik dacht toch wel... Het grappige is namelijk, als je dit eenmaal gedaan, dat je toch wel denkt, ik heb iets nuttigs voor de maatschappij gedaan.
0: Ja, dat zeker. Ja.
1: Dat ik dacht van, zij zeggen ook eigenlijk van, nou, als er echt iets gebeurt, dan zullen de beroepsmilitairen met name...
2: Als eerste
1: naar buiten gaan en de grenzen en noem maar op, wellicht ook in het buitenland ingezet worden. En dan komt de taak vervolgens wat het leger nu doet, dat komt meer bij de reservisten te liggen, om het hier in Nederland in goede banen te leiden. Nou, dat is toch mooi, man, als je op die manier...
0: Waanzinnig knap en diep respect voor iedereen die dit aangaat. Maar het is niks voor mij. Nee, het is niks voor mij.
2: Nee, hiervoor zijn wij niet in de wieg gelegd.
3: Nee, ik zou niet in het gareel kunnen blijven. Maar ik vind wel dat we daarover na moeten denken. Want
1: ik voel
3: we hebben
1: wel
3: gewoon meer
1: voor.
3: Mensen nodig.
1: Ja. Ik heb wel het idee dat ik denk van nou...
0: Maar misschien dat wij voor de reservisten dat wij een radioprogrammetje, een soort Good Morning Vietnam, maar dan reservisten radio. Ja. Dat wij dat op ons zou nemen. Nee, maar het was waanzinnig leuk om het een keer gezien te hebben van dichtbij, om een beetje mee te maken hoe een dag...
1: Ja.
2: Van nou, zo'n, hoe heet die helikopter? De
0: Chinook.
2: Tjoh, wat een apparaat is dat. Hè?
0: Die kwam eventjes, ze hebben daar,
1: flyby,
0: op het moment dat wij daar waren, ze hebben dan vaak training in de ochtend. En ze hadden even afgesproken met de piloot van de Chinook.
1: Willen jullie lachen, dan moet je dan even overvliegen.
0: Ja, dan moet je...
2: Maar die kwam, wat een apparaat.
0: Nou, die konden we bijna aanraken. Die kwam even over het sportveld heen zeilen. Maar wat een ding, ja, te gek. Maar het was echt een hele leuke dag. Er zijn opnames van gemaakt.
1: Het is gefilmd.
0: Ja.
3: En jij bent een goede EHBO'er, dat heb ik wel gezien.
1: Ja,
3: zo.
1: Dat is knap, ja.
0: Ik moest een tourniquetje aanleggen, ja.
3: Ja, dat deed je echt heel soepel.
0: Dat had ik nog onthouden. Van vroeger.
1: Ja, dat is het, laat me zeggen, als iemand een slagadelijke
0: bloeding
1: heeft. Afbinden, ja.
0: Oeh.
3: Ja, want er lag iemand gewond in het veld.
0: Ja, nou niet echt.
2: Was nep, hè?
0: Ik denk dat de beelden heel leuk zijn geworden. Ik weet niet wanneer ze... Kijk even naar onze social media redacteur. Wanneer komen ze online, Sophie?
4: Volgende week. We hebben namelijk 2 uur aan materiaal. Dus er moet nog een beetje ingeknipt worden. Maar
1: je kan verschillende afleveringen maken.
4: Ja, dat zou nog kunnen. Maar volgende week.
1: Leuk.
4: Ja.
0: Dus dat eventjes voor wat betreft onze avonturen daar op Geels Rijen. En nogmaals aan de dames en heren van Defensie die ons daar...
2: Een hartelijk dank.
0: Ja, heel grote dank. Was een onvergetelijke dag. 9 voor 8. Dit is de 9 voor 9 zelfs.
1: Oh, gaat
0: snel vanochtend.
2: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet maar. Hey. Ja. Als je het naar je zin hebt, dan vliegt de tijd.
2: Oh.
0: Earth was...

0: Earth, Wind & Fire en Fats & Small, want die maakte de remix van September. Dat deden ze in 1999 en vandaar dat die September 99 heet. Nou, hey. Straks, vervolg van de ochtendshow, we gaan geld weggeven. Begin de dag met een mooi bedrag wordt gespeeld. En je weet, dat is voor jou een lucratief spelletje. Want je kan daar uiteindelijk €538 mee verdienen. Als je weet wie dit is.
1: Mensen vermaken.
0: Wie heeft dat...
2: Weet jij het?
0: Nou ja, ik zie de naam staan.
2: Oh ja, dat is jammer.
0: Maar ik denk dat jullie het niet weten.
3: Nog een keer?
1: Mensen vermaken.
0: Zometeen maak jij kans op €538. We spelen begin de dag met een mooi bedrag.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
9: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
10: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
11: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: De positieve energie van GreenChoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
13: Obelink, alles voor kampeergeluk.
14: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
13: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: bij de verfzaak.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
8: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: 538 Nieuws.
10: 9 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er is minder vertrouwen in de Nederlandse politiek. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Nog maar een kwart van de mensen heeft vertrouwen in de Tweede Kamer. Corona zorgde voor die daling, vooral onder ouderen. Wie zelf nu eens het dossier van zedendelinquent Jeffrey Epstein wil zien, waar zoveel over te doen is, moet naar New York. In een expositieruimte staan meer dan 3400 boeken waarin de miljoenen pagina's van het dossier zitten gebundeld. Er zelf doorheen bladeren is er niet bij, dat is alleen weggelegd voor advocaten. En Nederlanders hebben in 10 jaar tijd... Oh, die heb ik al gehad, dat was de politiek. Zo'n beetje iedereen is nu van de hondjes af. Het cruiseschip waar vorige week zoveel over te doen was. Vannacht kwamen 2 vluchten met passagiers en bemanningsleden aan op Eindhoven Airport. De paar mensen die nog wel aan boord zijn, varen het schip van Tenerife naar Rotterdam. En zondag dan moeten hondjes daar aankomen. Gaan we naar het weer. Vandaag is het wisselvallig lenteweer met zowel buien als zon. Het wordt maximaal 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 58.
12: Dat zie je bij het 8 uur journaal, zie je dat nooit gebeuren.
11: Dat kwam even 2 keer voorbij.
12: Ah, joh, kan gebeuren, meid. Het begint op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij IJsselbrug, 2 uur en 17 minuten. Dan de A1 Hengelo-Apeldoorn bij de IJsselbrug, 2 uur en 17 minuten. Oh, die heb ik al gehad. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Rotterpolderplein, 1 uur en 43 minuten. En de laatste tibie is de A28 Amersfoort-Zwolle bij brug Katerveer 2. De vertraging 35 minuten.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
15: Mooi van Ethos.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Avicii, wake me up bij 538 hier in de ochtendshow. 9:12 is het inmiddels geworden. En ondertussen wordt er in de Apple druk gespeculeerd over de stem die wij net hebben laten horen.
1: Ik vond het moeilijk dit keer.
0: Hij is ook moeilijk, geef ik onmiddellijk toe. Het is ook een kort fragment.
2: Mensen vermaken.
0: Ja, wie zou dat kunnen zijn? Ik denk dat je het nog het beste hoort in het eerste stukje van dit fragment.
2: Mensen vermaken.
3: Mensen.
0: Mensen, daar zit het hem in.
1: Mensen
0: vermaken. Ja, daar zit een bepaalde intonatie in de stem van deze meneer. Wat is een meneer, dat durf ik wel te stellen. Waar je hem door zou kunnen herkennen. Via 0909-30538 mag je meespelen met Begin de Dag met een Mooi Bedrag. Noem jij zo dadelijk op de radio de goede naam, dan win je misschien wel €538. Want we gaan even voor je aan het rad draaien dan. En stop die op dat vakje met dat geldbedrag. En er zitten maar liefst 3 van die vakken bij ons op het rad. Dan ga je er met de hoofdprijs vandoor.
2: Mensen vermaken.
0: Wie zoeken we? Laat het weten. 0909.

0: Major Lazer en DJ Snake, Lean On, bij 538. Ja, de vraag is eventjes of hij herkend is.
1: Mensen vermaken.
0: De stem van vanochtend, een kort fragment.
2: Mensen vermaken, dat kan ook iemand van ons zijn.
0: Dat, nou.
2: Ben jij het?
0: Nee, ik ben het zeker niet. Oh, nee.
2: Jij bent ook niet.
3: Nee, ik ben het zeker niet. Nee.
4: Nee, ik ook niet.
0: Nou, zeg eens wat.
4: Mensen vermaken.
1: Mensen vermaken.
0: Nee.

0: meteen naar Erik. Goedemorgen, Erik.
1: Goedemorgen.
0: Hey, hallo, hallo. Hey.
1: Hey.
2: Nou, ik vind Erik een vrolijke naam.
0: Ja?
1: Ja.
0: En hoe komt dat?
2: Ja, ik heb een hele leuke, vrolijke Eriks.
0: Oké.
2: Okay. Erik de Zwart.
0: Ja.
2: Erik van Buiswinkel. Nou, dat misschien al een slecht voorbeeld.
0: En deze Erik die we nu in de lijn hebben. Nou, Erik, wie heb je gehoord hier als stem?
1: Mijn dag is weer goed. Ik hoor duidelijk Dries Roelvink.
0: Dries Roelvink. Is dit Dries Roelvink?
3: Nou, mensen vermaken.
2: Ja. In de mensen zou het kunnen zitten.
0: Ja, maar het is hem niet, Erik.
1: Ah. Het is hem niet.
0: Nee, sorry man.
2: Je was overtuigd.
0: Ja.
1: Ja.
0: Spijtig. Dennis is de volgende die een poging mag gaan wagen. Dennis, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Wie, oh wie?
4: Ik denk dat het Louis van Gaal is.
0: Louis van Gaal?
3: De trainer.
0: Ja.
3: Mensen vermaken.
2: Die hoor ik niet in.
0: Het is ook niet Louis van Gaal.
4: Dat is jammer, hè?
0: Ja, nee, dat is het zeker, want dan mag Serena een poging gaan wagen. Goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
0: Hallo, wie zoeken we?
5: Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman.
2: Nou, die vermaakt van alles en iedereen.
3: Mensen vermaken.
2: Oh ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Nou,
2: ik snap hem.
0: Maar het is niet goed.
2: Hè?
0: Oh, ja.
2: Oh, wat grappig.
5: Ja, dat is jammer.
0: Ja, Lars, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Wie zoeken we?
6: Ja, mensen vermaken met mooi voetbal in de Rondo-uitzending Peter Bos.
0: Oh, je weet ook gewoon waar het uitkomt?
6: Oh, ja, helemaal.
0: Wat grappig. Maar iedereen zit dus wel een beetje in die trainershoek.
6: Ja, maar dit is goed dus.
0: Nee, ik bedoel, we hebben Ronald Koeman, Louis van Gaal en nu Peter Bos.
2: Is het Peter Bos?
3: Is het Peter Bos?
0: Lars weet het heel zeker.
6: Ja, 100%.
3: Mensen vermaken.
0: En het is ook goed!
2: Kijk, ik hoor het nog niet.
0: Peter Bos, de trainer van PSV.
2: Ja, nog wel.
0: En er is gedraaid. Sophie.
2: Nou, kijk eens zo. Kijk eens zo. Kijk. Nou, vind ik helemaal niet slecht.
0: Nee, dat is het ook niet.
7: Ik kies gewoon iedere week een bedrag uit en dat ga ik dan een hele week draaien. Het is weer 250.
2: Lekker.
0: Lekker man.
6: Dankjewel.
0: Lars, 250 euro voor jou.
6: Ja.
0: Ja, wat ga je daar allemaal mee doen?
6: Lekker eten, denk ik.
0: Ja,
2: goed idee.
0: Er komen een paar vrije dagen aan, dus ik zou daar inderdaad goed gebruik van maken. Veel plezier ermee, bestuur het op.
6: Dankjewel.
0: Ja, stuur het op. We maken het over, he. Dat geld. Lars wint 250 euro.
8: En dit is de nieuwe smulschijf.
0: En de smulschijf is deze week voor de winnaar van The Voice, Ruben. I've got

0: be with you.
1: Hij won The Voice opvallend, de laatste editie. Ruben Hille is de naam. Hij zat in het team van Suzanne en Freek. En 20 Seconds is de single die hij nu uit mocht brengen.
2: Weten jullie nog uit je hoofd andere Voice-winnaars?
1: Nou, Dien Sanders natuurlijk.
3: Maan
2: heeft voor mij niet gewonnen, wel. Oh.
1: Nou, ja, Maan deed wel mee, maar zij won niet, dacht ik.
3: Ze won niet?
4: Oh. Jawel,
1: heeft ze wel gewonnen?
4: Zeker. Ja. Jawel, jawel.
1: Ik denk kan je nagaan.
4: De grootste winnaar is...
1: Sander van Nieuwland hebben we nog gehad.
4: Ja. Is dat ook de Voice?
1: Ja, toch? Die won. Ja. Die scoorde op een gegeven moment 4 hits achter elkaar of zo.
4: Won. Geen idee.
3: En die heeft Ben Sanders, was dat...
1: Ben Sanders was het, ja. Niet die,
2: ja, Ben Sanders.
4: Die won de eerste.
2: Maar hoeveel seizoenen hebben we...
1: Ogin deed ook mee aan de Voice.
4: Oh, geen idee.
2: Ja, maar die hebben die gewonnen?
4: Dat denk ik wel.
2: Ik zie iedereen denkt van, wie heeft er nou ook weer gewonnen?
1: Dat is toch verschrikkelijk eigenlijk, hè? Dat je
4: ja,
1: dat
4: maar dat
1: weet.
4: Komt en nee, want gaat.
2: Ik weet wel, John de Mol die heeft ooit gezegd... voor de winnaars van The Voice, daar ga je uiteindelijk voor naar het stadion.
1: Kijk, hier zijn alle winnaars.
3: Ja.
1: Als ik zeg Iris Kroes bijvoorbeeld.
4: Ja. Iris.
1: Leona Filippo heeft gewonnen.
2: Ja.
1: Julia van der Toorn.
4: Zeg maar niks.
2: Ja, dat was dat meisje met de...
1: Ogin, Maan de Steenwinkel heeft dan gewonnen inderdaad. Pleun.
2: Pierbooms?
4: Ja.
1: Jim van der Zee. Dennis van Aarzen, die hebben we nog wel eens in de studio gehad.
4: Die is onwijs groot in zijn genre.
3: Van veel hoor je dus niet zoveel meer.
1: Sophia Kruithof.
2: Wie? Nee.
1: Dani van Veldhoven.
2: Ik heb werkelijk geen idee.
3: Zonde eigenlijk.
1: Willem van Lanen.
4: Ook nog. Ben je nu het publiek aan het voorlezen?
1: die laatste is
2: verzoek. En Petra de Jonge. Maar grappig, hè?
1: Ja, dat is toch wel hoe het werkt. Maar er zijn een aantal artiesten die hebben het...
4: Ja, toch?
1: Die
4: hebben het allemaal een moment gehad.
1: Maar er zijn ook een aantal artiesten die wel bekend zijn geworden door The Voice... Ja. Maar die hebben uiteindelijk niet gewonnen.
2: Nee.
1: Maar dan was het wel een perfect podium voor om zichzelf een beetje in de kijker te spelen. Straks, vervolg van de ochtendshow. We hebben muziek van Offenbach. Fleetwood Mac staat voor je klaar en meer.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
7: Dat is een zonnig prijsje.
6: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
8: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.
10: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
14: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
15: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
13: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.

0: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wild West avonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
9: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538 en het weer voor vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan her en der een bui vallen. Een matige westenwind en een temperatuur die komt niet boven de 14 graden uit. We hadden een drukke ochtendspits vanochtend.
12: Ja, begin op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer-Oost. 48 minuten vertraging. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Velsen 54. A28 Zwolle-Amersfoort bij Hoevelaken 27. En flitsers op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Beest 83.0. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Moerdijk 3.5. En de laatste is de A28 Amersfoort-Utrecht bij Soesterberg 11.7.
11: Het is 9:55. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Hallo, goedemorgen.
13: Goedemorgen. PostNL heeft in 2023 brieven en kaarten vaak te laat bezorgd en moet nu €7 miljoen boete betalen. Het bedrijf is het daar niet mee eens en maakt bezwaar. Ze zeggen dat de boete ervoor zorgt dat de postbezorging nu nog moeilijker wordt. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Dat heeft het CBS uitgezocht. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici. En maar ietsje meer in de Tweede Kamer. En het is voor ouders lastig om gezonde voeding voor hun kind te kopen. Dat meldt Hart van Nederland. Een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super is ongezond. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD.
11: Dankjewel. Zometeen Fleetwood Mac en Offenbach is dit.

0: Tell me lies. Tell me sweet little lies. Fleetwood Mac hoorde je bij 538. Het is de ochtendshow voor deze dinsdagmorgen. We kijken allemaal een klein beetje met een schuin oog richting de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Daar vindt dit jaar het WK voetbal plaats.
1: Ja.
0: En om jou vast een klein beetje in de stemming te brengen, gaan wij hier op 538 het NK WK voetbal organiseren.
1: Leuk. NK WK voetbal.
0: Ja, het NK WK voetbal kijken.
1: Oké. Okay.
0: En wat gebeurt er?
2: Nou, wat gebeurt er?
0: Dat je zo lang mogelijk naar het WK voetbal komt kijken. Bij ons in de studio.
2: Ja, oude wedstrijden.
0: Het zijn allemaal oude wedstrijden.
2: Ja.
0: Want het gaat...
1: Van het WK.
0: 26 mei gaat het van start.
2: Dan is het nieuwe WK nog
0: dus
2: niet begonnen.
0: Dus het nieuwe WK is er nog niet. Dus je kijkt allemaal wedstrijden vanaf 1974.
3: En word je dan ook overhoord of zo?
0: Nee hoor.
3: Gewoon kijken.
0: Kijken.
2: En niet kopen.
0: En okay. Degene die het langste blijft kijken, dus die niet afhaakt omdat het toch wel heel erg zwaar is. Ja, je mag een x-aantal uur per dag mag je slapen. Maar dat is
2: moet
0: niet
2: ook
0: heel
2: voor de gezondheid, hè?
0: Ja, zeker. Anders wordt het gevaarlijk. Maar er staat echt iemand met een wekkertje naast om je dan weer wakker te maken.
3: Ja.
0: En het eerste dat je dan doet is niet je tanden poetsen of haren wassen. Nee, je gaat gewoon weer voor die televisie.
2: Serieus? Oeh, dat gaat stinken.
3: Ja. Maar dat kan dagen duren, dit.
0: Dat klopt, ja. Dat is ook het hele idee. Dus je komt hier in de studio gezellig. We hebben het wel heel mooi gemaakt.
2: Hoe lang zou jij achter elkaar wakker kunnen blijven? Krijg je nog een beetje drankjes, energiedrankjes? Of,
0: ja, dat denk ik wel.
2: Om je een beetje
3: te peppen. Je wordt wel goed verzorgd, koffie, denk ik.
0: Ja, ik denk, als het echt moet, een uurtje of 48 of zo, denk ik.
2: Twee dagen. Ja, tweeënhalf dagen.
0: Echt? Ja, dat hou ik wel vol.
2: Ja, en dan mag met slaapjes tussendoor die je mag doen.
0: Ja, dat is een hazenslaapje.
2: Wat zou jij gaan voor één lange ruk of voor een paar korte?
3: Want moet je aangeven van, oké, ik ga nu de slaaptijd pakken?
0: Geen idee.
3: Of val je gewoon automatisch?
2: Nee. Je moet wel op een gegeven moment zeggen, joh, ik ga nu slapen. Dan zetten ze de timer aan en dat gaat van jouw slaapminuten af.
3: Ja.
2: Dus ja.
3: Maar ja.
2: Pittig. Maar goed, je kan 20.000 euro winnen.
0: Klopt. Hallo. En een jaar lang gratis boodschappen.
2: Lekker man.
0: Als je het leuk lijkt, als je de uitdaging aan durft te gaan en je hebt een week de tijd, want dat is zo lang, moet je ongeveer in acht nemen. Dus in totaal dacht ik een dag of vijf dat we het NK WK kijken hier organiseren vanaf 26 mei. Dus, dan meld je even aan via 538.nl. Daar vind je ook precies alle voorwaarden. Staat in beschreven hoe ongeveer het spel in zijn werk gaat. Maar hoe leuk is het om hier gezellig...
3: En wat
0: vind je? 20.000 euro. En een jaar lang gratis boodschappen.
2: Ja, je moet anders te luisteren. Radio 2 aan.
1: Misschien een hele gekke vraag, maar wat is de prijs? Die je kan winnen met deze...
3: We hebben gedacht al.
1: Ja, ik weet niet wat aan de hand is, maar je bent heel vaag, man. Ik maak me ernstig zorgen.
3: Ik zat gewoon nog te denken over dat slapen, hoe je dat gaat inrichten. Nou, laat maar.
0: Ja, nou goed. Check maar even de site. 538.nl, alle voorwaarden en hoe je je precies aan moet melden. Vind je
2: wat
0: daar...
2: kan je winnen dan?
0: En wie weet zien we hier wel verschijnen. Want het is bij ons in de studio.
1: Oh, aan
0: de
1: andere kant, man.
0: Waar normaal de artiesten staan, dan maken we daar een hele gezellige...
2: En waar is het dan?
0: Ja, hier.

0: Davina Michel. En stil champagne, laatste vrienden van Davina hier in de ochtendshow. 11:10 is het inmiddels geworden. Morgen hebben wij gezellig Arie weer over de vloer.
1: Ah, leuk.
0: Die komt overigens binnenkort met leuk nieuws ook.
1: Arie?
0: Ja, Arie die gaat iets bijzonders doen. Maar die gaat iets doen wat je echt totaal niet van hem verwacht.
1: Oké. Okay.
0: Maar daarover ongetwijfeld later meer.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja. Nou ja, je weet, Arie die heeft elke woensdag heeft hij hem op. Even een uit de archieven.
2: Uit de oude doos?
0: Ja, even gewoon
1: dat opwarmertje.
0: Dat we een beetje weten wat we morgen kunnen verwachten.
2: Er komt een gozer, die komt er in de kroeg. En dan staat een vrouwtje achter de bar. En die eigenaar zei, ah, wat weet je, zit zo bij de kassa. En die kerel die komt binnen. Hij zei, doe maar even een biertje, doe dat barretje ook even wat. Nou, hartstikke leuk. Nou, gaat weer, heb je een biertje leggen. Hij zei, doe maar even een biertje, doe dat barretje ook even wat. Gaat de kerel 3, 4 zo. Mm. En die eigenaar die zit er zo te kijken. Hij zei, laatste lieverd, ken jij die kerel nog nooit gezien? Wel lekker bij de hand met zijn stokje weggeven, maar ik weet niet of het goed gaat. Nou, ze vraag je even of die wat geld bij hem heeft. Nou, ze is goed. Ze zei, meneer, niet om het een of ander, ben nogal vraaggevig. Maar heb u wel geld bij u? Hij zegt, lieverd, geen probleem. En dan gaat ze voelen. Hij zegt, och, jeetje, toch mijn portemonnee vergeten. Zeg die eigenaar, hij zegt, dat dacht ik al. Die pakt die kerel op, geeft er 2 verstoten voor zijn kanus en die rot hem op de stoep. Komt hij na 2 weken, komt hij weer binnen, die kerel. Hij zegt, ga maar even een biertje, doe het barretje ook wat. Behalve die aangenaam, die keer niet tegen drank, die wordt agressief.
0: Ja, ja, dat is Arie, hè?
2: Dat is Arie.
0: Ja, te voet uit. Morgen is hij hier, met een gloednieuwe. Face and Ever Jack, hey.

0: Straks de Demmen, die hoor je na 10 uur. Daar zeggen we ook hey tegen, maar...
1: De 538 Ochtendshow, Service Desk.
0: Zover is het nog niet, want we moeten eerst nog even wat... Er is niet zoveel veel gevraagd van jou, hoor. Allereerst een opmerking. Gisteren hadden we natuurlijk wat klachten over de muziek. Vandaag komt er een berichtje binnen. Wat een lekkere muziek vandaag.
2: Ah, oh, wat fijn.
0: Nou, dat is toch leuk om te horen.
2: Ja, ja, dan zijn we, hebben we ons goed hersteld.
0: Dat wou ik zeggen. En dan hier Rob de Bruin, die stuurt... Zorg dat je Florentien altijd bij de show houdt. Het chaotische karakter is geweldig in deze ochtendshow.
2: Ja, ja, Rob zit niet met Rob gescheept, hè?
3: Nou, zeg.
4: Nou, ja.
3: Dankjewel, Rob.
0: Ja, dat is toch aardig.
3: Van hem.
0: Ja, het is een compliment. Ik moet erg lachen om jou iedere keer.
3: Oké, okay, nou, ja, dat vind ik hartstikke leuk.
2: Wil je een keer wat gaan eten met Rob?
3: Hoe oud is Rob?
0: Dat staat er verder niet bij.
2: Nou, Rob, laat even weten hoe oud je
3: bent. En hoe zie je eruit?
0: Hij heet Rob de Bruin. Google maar even.
2: Ja, heb je zo gevonden. Een vrij bijzondere naam is dat.
4: Ja, met u.
0: Dennis, zometeen is na 10 uur. Morgen zijn wij er weer met een nieuwe ochtendshow. Mooie dinsdag.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert
8: Heijn. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
10: Oké, mannen. Bij wie kijken we 2K?
11: Niet bij mij. TV is te klein.
12: En ik heb geen barbecue.
13: Man, man. Zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een TV, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
19: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
21: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
22: Ah, chips.
21: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroe.nl.
8: 538 Nieuws.
9: 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Er moet in ons land één duidelijke uitleg van femicide komen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Nu gebruiken rechters en officieren die term verschillend. Bijvoorbeeld bij moord door een ex of partner of bij huiselijk geweld. Eén vaste definitie kan helpen om deze zaken gelijker te behandelen. Het is voor ouders nog een hele opgave om gezonde voeding voor hun kind te kopen. Dat meldt Hart van Nederland. Want uit onderzoek van de GGD blijkt dat een groot deel van de baby- en kinderproducten in de super ongezond is. Bij kindertoetjes en ontbijtgranen is het helemaal mis. Daar zit allemaal veel te veel suiker in. En het vertrouwen in de politiek heeft een dieptepunt bereikt. Nog maar 1 op de 5 mensen heeft vertrouwen in politici. En maar ietsje meer in de Tweede Kamer. Vooral ouderen verliezen het geloof in de politiek. Niet helemaal raar, zegt het CBS. Want ouderen hebben meer meegemaakt in de politiek. En dat was niet altijd positief. Gaan we naar het weer. Er trekken lokaal buien over het land. Het waait ook stevig. Later vandaag gaat de wind liggen. Het blijft wel wisselvallig. Af en toe nog wat zon en het wordt maximaal 12 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Ik denk dat mensen wel veel vertrouwen hebben in bijvoorbeeld ons nieuwe premier Rob Jetten. Die is lekker natuurlijk op de Bovenwindse eilanden nu, hè? Dan krijg je een staatsbezoekje.
10: Inderdaad.
11: In het zonnetje. Dan het verkeer voor dit moment op de A2 Utrecht-Amsterdam bij het AMC. 13 minuten vertraging. A28 Amersfoort Zwolle bij Elspeet 11. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Hoevelaken linksaf. En 33 minuten extra reistijd door een ongeluk daar. A1

0: Breda bij Breda 72-2. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht. Hectometerpaaltje daar is 2,5. De vijf van het bedrijf zometeen, dat is gezellig. Conny en haar collega's van de Dumpstore Valkenburg bij ons te gast. Je hoort ze zometeen.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
7: Kippie.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: gezellig tafelstoel aan de kant en even de dansvloer met Gustavo Lima en Ballada.
1: 538, de vijf van het bedrijf.
0: In de vijven van het bedrijf wordt dinsdagmorgen Kings of Leon en You Somebody. Hoor je voor Gustavo Lima. En we hebben contact met Connie. Connie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoi.
0: Is dit de enige echte dumpstore Valkenburg?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. Dit is de dumpstore, ja.
0: Hey, Connie, ja, jij zegt de meeste mannen worden blij als ze hier komen winkelen.
2: Ja, absoluut. Ja, dit is echt een mannenparadijsje. Ja. Met van alles en nog wat. Van gereedschappen tot bootspullen tot airsoft. Echt van alles en nog wat.
0: Ja, wat wordt het meeste aangekocht door vrolijke mannen bij jullie in de winkel?
2: Gereedschap.
0: Gereedschap, hè?
2: Ja.
0: En wat voor bijzonder gereedschap hebben jullie?
2: Ja, vooral het gebruikte gereedschap vinden ze ook heel erg interessant. We hebben natuurlijk ook gewoon alles nieuw en dat we Engelse maten en dergelijke voeren.
0: Oh, ja.
2: Met oldtimers en zo, die komen graag deze kant op. Ja.
0: Ja, dat gebruikte mijn vader ook voor zijn oude Velocette-motor. De Engelse gereedschapstoestanden.
2: Ja, precies.
0: Hey, nou wat leuk. Airsoft, dan kopen jullie ook. Paintball ook.
2: Nou, dat is hier niet meer zo in de gratie. Airsoft is al een stuk populairder.
0: Okay,
2: maar een beetje bescherming en zo, dat hebben we ook allemaal, ja.
0: Ja, want airsoft gaat het een beetje hard?
2: Jawel, toch wel. Ja, zeker. Ja. We zitten hier ook rondom de grens. Dus we hebben ook veel klanten uit België, Duitsland en zo.
0: Natuurlijk, ja. Hey, en hoeveel collega's heb je, Connie?
2: Vijf. We zijn met z'n

0: 8 in totaal, dus hier in de Dumpstore. Met 3 mannen en 3 vrouwen. Dus ja, hartstikke leuk. Goede verdeling.
1: Wat gezellig, wordt er tijdens het lunch wel eens geschoten met Airsoft in de kantine?
0: Nee, dat zou wel mooi zijn, ja. Dat zou wel mooi zijn.
1: Nee, mooi. Nou, we sturen een lekkere taart die kant op, Connie, voor de hele afdeling.
0: Ja, zeker. Daar zijn we hartstikke blij mee.
1: Nou, hartstikke leuk. De taart komt zo snel mogelijk met de Taart Express van 58 naar jullie toe.
0: Ja. Helemaal top.
1: Als ik in de buurt ben, kom ik even langs.
0: Dat moet je zeker doen. Zeker komen kijken.
1: Voor het Engelse gereedschap natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker.
1: Mooi,
0: hè? Ja.
1: Connie, mooie dag daar, hè? Groetjes.
0: Oké, dag.
1: Hoi, hoi, hoi. Dumpstore Valkenburg in de 5 van het bedrijf. En de Bausa is hier.

De favoriete hits van de Dumpstore Valkenburg in de vijfde bedrijf met Brian Adams en de Summer of 69. En ja, hoe is het bij jouw team op het werk? Is het een geoliede machine? Is het bij jou op kantoor of op de bouwplaats gezellig en productief tegelijk? Of kunnen jullie zeg maar elkaar net zo goed waarderen als in de maling nemen? Lekker deel een stukje van de werkenergie met de rest van Werkend Nederland. En stuur de playlist even in. Voor de 5 van bedrijf vinden we gezellig. Kan gewoon via de 538-app. Stuur gewoon even liedjes in, verzamelen met de collega's. Of je bepaalt dat gewoon een beetje zelf. Of je geeft je op via 538.nl/bedrijf. Bezorgen wij taart met de 538 Taarten Express. Gratis taart voor de hele afdeling. 538.nl/bedrijf voor de 5 van het bedrijf. Dus een mailtje aan via de app of 538.nl/bedrijf. Dumpstore Valkenburg, ook van de Airsoft. Was vorig jaar nog in de dumpstore in Hilversum. Ja, onverlaat had ik geprobeerd mijn auto te stelen vanaf de oprit. Dat grindpaadje, ik heb zo'n soort verklikkertje. Dus ben ik naar binnen gegaan. Ik zeg, is een airsoft geweer dan ook handig om vanuit het raam te schieten als iemand probeert je auto te stelen? Maar dat is natuurlijk hartstikke illegaal, hè? Don't try that at home. Maar leuke liedjes uitgezocht door de Dumpstore Valkenburg. Waarvan dit de laatste is. De twee broeders op de vierde verdieping. De Two Brothers.

0: reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
1: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
0: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
1: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
11: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Daar heb je Huub, van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
11: Binnen 1 minuut.
12: Meer muziek.
11: Tijdens de 538 werkdag.
13: De Burger King cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
14: Uit pure woede. Je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen. Schreeuwend. In het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

Een virus, soms is het een biertje, maar bij 58 is het altijd een hit. Corona Rhythm of the Night tijdens je 58 werkdag. Ja, ken je de uitspraak? Eens een bedrieger, altijd een bedrieger. En zo ja, moet ik je vragen waarom natuurlijk. Maar ja, is die uitspraak, is het echt waar? Onderzoekers stelden die vraag aan mensen die eerlijk hebben toegegeven. Ja, ik rijd wel eens een scheve klapschaats. Ik ben wel eens gewoon gaan zoenen met de buurvrouw, de vriendin van, de collega. En wat bleek? Meer dan 90% van de oud-overspeligen zou eerder hun partner voorliegen dan een potentiële werkgever bij een sollicitatie. En meer dan 85% zou eerder vreemd gaan bij hun partner dan dat ze de Belastingdienst zouden bedriegen. En dat is toch wel grappig eigenlijk, want ja, of je die nou wel of niet bedriegt, je wordt hun dan ook genaaid eigenlijk, maakt dus niet zoveel uit, toch? Laat ik dan maar niet beginnen over de 11 miljard euro die vadertje staat per jaar pakt met de accijns op je benzine, diesel en LPG. Zo'n 12 miljoen per dag. En over de accijns wordt ook nog eens BTW gegeven. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Deze man houdt in ieder geval zijn handen thuis. Want hij is geen homewrecker deze somber bij 58. Je 58 werkdag met een bakje koffie of bakje thee erbij. En genieten van de hit.

0: te zijn.
1: 58 werkdag met Roxy Dekker en Loser. Van de handhaving tot de online marketing. Ja, wat je ook aan het doen bent op dit moment. Je werkt het gezelligste met de 58 werkdag door de speakers. Waar je niet alleen geniet van de lekkerste hits voor op de werkvloer, maar ook kans maakt op cash. Want zometeen in het volgende uur, een nieuwe ronde Stop or Go, kun je €100 mee verdienen. En volgende week, dat is ook wel leuk om vast even aan te stippen, hebben we de 58 Ibiza week. Ik zie je op Instagram wel eens influencers heel erg bedelen, hè, voor een business class upgrade, voor een gratis vakantie. Ik zat van de week weer op de Insta te vlog van Jaap Reesema en Kim Kutter, die alleen maar zeuren over gratis spullen. Maar bij 58 kun je het gewoon winnen. De hele week gratis vakanties voor jou te winnen. Compleet verzorgd naar Ibiza volgende week. Tijdens de 58 Ibiza week. Ja, vast een dansje doen maar.

0: orakel kom je bij Mr. Know-it-all. Of Mrs. Know-it-all natuurlijk. Terry Swims op 58. Een nieuwe ronde Stop or Go. Totaal 100 euro mee te verdienen. Met 5 vragen mag je een categorie uitzoeken zometeen. En we spelen ja, over een kwartiertje of zo, 20 minuten weer een nieuwe ronde. De 58 werkdag. Esther heeft het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat heb je voor ons in petto?
1: Ja, waarom de onrust in het Midden-Oosten invloed gaat hebben op chips.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shoptegoed.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
17: Odido. About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
18: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
19: Hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Dag liefie, mama houdt van jou.
21: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor, echt.
22: Zin in een koffietje?
21: Ja, lekker.
23: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Je voelt je thuis, maar je Douwe Egbert Street.
25: 538 Nieuws.
26: 11 uur.
27: Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. Tientallen Filipijnen die op het cruiseschip Hondius zaten, moeten in ons land 6 weken in quarantaine. De GGD heeft daarvoor plekken geregeld. Veel personeel van het cruiseschip komt van de Filipijnen. Afgelopen nacht kwamen er 17 terug op vliegveld Eindhoven. Er zit nog een aantal op het schip dat zondag in Rotterdam arriveert. De stichting Reclamecode kreeg vorig jaar de meeste klachten binnen over de reclame van pretpark Walibi. 1 op de 7 klachten ging over de spot van Fright Night, een Halloween-event. Daarin was een vrouw in een glazen kooi te zien die werd aangeboden als veilingobject. En Walibi besloot na ophef daarover de commercial terug te trekken. Voor de Britse premier Keir Starmer kan het wel eens erop of eronder zijn vandaag. Hij heeft nu overleg met ministers die willen dat hij opstapt. En in zijn Labour-partij zijn ook stemmen te vinden die willen dat hij weggaat. Starmer ligt al een tijdje onder vuur en zijn partij leed vorige week bij lokale verkiezingen een zware nederlaag. En in Japan eten ze binnenkort chips uit zwart-wit zakken. Door de oorlog in Iran is er een tekort aan grondstoffen voor inkt. En daarom worden de zakken niet meer in kleur gedrukt. Alleen de verpakkingen van populaire producten worden vervangen, omdat die volgens de fabrikant toch wel worden verkocht. En dan het weer. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt een bui en waait het. Af en toe komt de zon door. Vanavond en komende nacht gaat het opnieuw regenen. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Esther, dankjewel. Radio 538 Verkeer. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij Hoevelaken 6 minuten. En de A7 Westerbroek Bremen bij de grens 7. Snelheidscontrole.

0: Brexit.
1: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
3: Ik wil als dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Styles. Ja, klinkt een beetje lullig, maar een beetje in de uitverkoop natuurlijk. Hè? Die concerten, hij geeft net iets te veel concerten. Dus de kaarten zijn wat goedkoper te scoren. Maar wat een hit scoort hij. Prachtig liedje, Jordan, American Girls op 58. Heb je van die vets? Hey Dennis, lekker aan het genieten van ons nieuwgeboren dochtertje Rose Lee. Vorige week geboren, luistert nu al 58. Kijk die vet, dat is een goede opvoeding. Ja, mooie naam ook, Rose Lee. Ik moet dan ineens denken, was dat laatst niet in het nieuws? Dat Chinese koppel, die hun te vroeg geboren zoon verwelkomde. En wat voor naam hadden ze hem gegeven?
1: Suddenly.
2: 538 Dance Smash Classic.
0: Ja, Suddenly was het daar ineens op de wereld. De Dance Smash Classic voor vandaag. De twee mannen achter deze classic van vandaag zijn een onmiskenbaar duo. Net als Bert en Ernie, bitterballen met mosterd, onze eigen Bas en Dylan of sushi met soja. DJ José en G-Spot vormden jarenlang een soort yin en yang van de dance scene. Vooral eind jaren 90, begin zeros. En als ze samen de studio induiken, komt er hoe dan ook een tamponde clubhit uit. Zo ook de Dance Smash Classic van vandaag. Ik neem je even mee terug naar het jaar 2001 voor Two Symbols.

Zeker, sick. Oh. If you wanna be my lover. Spijsmeisjes en wannabe op Radio 58. Bakkie doen. Zo, de bonen worden vers gemalen in de 58 koffiezetter. Voor een driedubbele Johnny Bakker voor jezelf of de collega's. Ja, nieuw tijdens de 58 werkdag, dat is Stop or Go. Een spelletje waarin je 1 minuut de tijd krijgt om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Uit een categorie die je zelf mag kiezen. We hebben algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Elk goed antwoord is dan €20 waard. Dus jouw winst kan oplopen tot €100. Maar let op, bij elke go zet je wel het hele bedrag op het spel. 1 fout antwoord, alles kwijt. De vraag, ja, durf je het aan? Dan app je nu go met voornaam naar de studio van 58. Met de gratis 58 app richting de studio om je aan te melden. Go en je voornaam voor een nieuwe ronde Stop or Go zometeen. App het maar.

0: 538 en ook Bruno Mars en de Jonas Brothers. Je hoort ze zo.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950. Of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
17: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart? Oh,
18: oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
20: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
21: Binnen 1 minuut
22: meer muziek
21: tijdens de 538 werkdag.
23: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: 538 Dennis Ruijer.
1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van het familiediner met de Jonas Broertjes.

0: Nee. Ja.
1: In West-Friesland zouden ze zeggen, I just might. Bruno Mars, I just might. Stop or go. Ja, het nieuwste spel van de Nederlandse radio heet Stop or Go. Ieder antwoord is €20 waard. En zometeen krijgt Wouter een minuutje de tijd om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Wouter, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, jij zit in de keukeninstallaties.
2: Ja, klopt.
1: Dus jij hebt de waterpas altijd bij je en jij zorgt dat het altijd super strak, mooi afgekit klaar is.
2: Nou, dat precies.
1: Ja, dat precies. En waar ben jij aan het werk vandaag, Wouter?
2: Ormer.
1: In de Ormer. En ja, is het een grote keuken, kleine keuken?
2: Ja, groot. Een keukentje met een losse koelkastbouwtje erbij. Ja. Dus wel wat werk.
1: Ja, en wat is een beetje de laatste trend in keukenland? Wat vragen de klanten?
2: Ja, wat ze vragen weet ik niet. Daar ben ik nooit bij. Maar ja, de laatste trend. Ik weet dat dit greeploos is natuurlijk wel voor de laatste jaren.
1: Ja, precies. Hè. Greeploos. Ja. Nou, mooi.
2: Maar verder zie ik ermee schrik. Het kleur er voorbij komen. Dus, maar ja.
1: Ja, precies. Ja. Als de vrouw des huizes beslist, wordt het roze natuurlijk.
2: Precies.
1: Ja, dat. Wouter, je speelt mee met Stop or Go. Ieder antwoord is €20 waard. Welke categorie mogen we voor je aanzetten?
2: Algemene kennis.
1: Algemene kennis. Nou mooi. Ja, en dan de laatste vraag. Ben jij er klaar voor?
2: Jazeker.
1: Kijk, mooi. Let's go. Wouter, wat is de hoofdstad van het land Frankrijk?
2: Parijs.
1: Parijs. Ja, oei, dat is goed. Vraag 2. Hoeveel dagen heeft een schrikkeljaar?
2: 364.
1: Ah, nee. 366 waren het er.
2: Ah,
1: helaas, helaas. Nee, dan krijg je de troostprijs van mij. En dat is het 5-jaar tostenijzer.
2: Oh, goed.
1: Sturen we snel naar je toe. ja, succes met de keuken.
2: Ja, dankjewel.
1: Later, hè, Wout. Mooie dag. Groetjes. Hoi.

0: menig vechter is natuurlijk opgekomen in de ring met deze powerplaat van Survivor, The Eye of the Tiger. Alhoewel, Jake Paul, dat vriendje van Jutta Leerdam, nog maar te zien of hij ooit nog kan vechten met zijn kaken, genezen en gedoe en zo. Net iets te hard Eye of the Tiger gedaan, zeg maar. De 5-jaars werkdag, zometeen een nieuwe ronde Stop or Go natuurlijk bij Floris. Hij heeft ook TLC meegenomen, Getta en Sia. En Esther met het nieuws. Goedemorgen, Es.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je voor ons?
1: Ja, slimme marketing of gewoon mega dom. Er is een drankleverancier die moet op het matje komen.
2: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Schuren, afplakken, lakken.
4: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
5: De hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs. 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
13: Kippie.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
19: When I land my best punch, you will go down.
18: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
20: 538 Nieuws.
21: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Een man uit Almere die vastzit in een grote misbruikzaak heeft een strafblad in Groot-Brittannië. Wat hij daar heeft gedaan wil het OM niet zeggen, zegt Pont. De man wordt ervan verdacht 4 kinderen te hebben misbruikt. Vanmorgen moest hij voor de rechter verschijnen en die besloot dat hij onderzocht moet worden in het Pieter Baan Centrum. De Britse premier Keir Starmer zegt dat hij niet opstapt. Volgens zijn kantoor is er binnen de Labour-partij geen procedure gestart om hem weg te sturen. Toch wordt er aangedrongen op zijn vertrek, omdat meerdere ministers twijfelen aan zijn leiderschap. Vorige week leed hij nog een flinke nederlaag bij lokale verkiezingen. Drankmerk Stelt gaat hun reclamecampagne aanpassen naar kritiek. Op poster staat de tekst The New Hard Lemonade en dus zou alcohol te veel als limonade worden gepresenteerd. Het bedrijf zegt zich gewoon aan de reclameregels te houden, maar wil duidelijker maken dat het om alcohol gaat. En wielrenner Wilco Kelderman stapt uit de Giro d'Italia. Hij heeft te veel last van de gevolgen na een valpartij afgelopen weekend. Kelderman was een belangrijke teamgenoot voor zijn Deense kopman Jonas Vingegaard, die de grote kans maakt de Giro te gaan winnen. En vandaag start de vierde etappe. En het weer. Vanmiddag is het op veel plekken droog. Later in het noordwesten wel wat lichte regen. En het blijft fris vandaag, 12 tot 14 graden. En tot zover het 538 nieuws.
13: Esther, dankjewel. Even kijken naar het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen momenteel. Eerst op de A7, Westerbroek richting de Duitse grens. 10 minuutjes door de controles daar. En datzelfde geldt ook op de A12 richting de Duitse grens. 13 sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Amersfoort richting Barneveld. Hectometerpaal 52.3. A2 Amsterdam-Utrecht 35.0. En de A15 Gorkum-Rotterdam 62.4. A16 Rotterdam-Dordrecht 31.0. En de A17 Roosendaal-Moerdijk 3.4. A18 Didam-Varsseveld 193.8. En A28 Hogeveen-Meppel 122.6. A50 Zwolle-Apeldoorn 209.4. En voor een volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: 538. Floris Molenaar. Nou, het las een verhaal over een hele bijzondere piloot in een vliegtuig met passagiers. Detail.

Ja, beautiful people. Radio 538, Floris hier. Ik las me toch een bizar verhaal over een piloot van een passagiersvliegtuig. En een kleine gok, een piloot zoals deze heb je nog nooit gezien in je leven. De hele verhaal hoor je over 7 minuten na TLC. Het is No Scrubs bij 538.

0: komende weekend win je hier bij 538 tickets voor het concert in de Ziggo Dome van de superster die je net hoorde met de favorite van deze week. Olivia Rodrigo, Drop Dead hoorde je. Zou jij instappen?
1: 538.
0: Ja, sowieso even checken bij je. Heb je last van vliegangst? Dat is... Ja, ik ken toch een hoop mensen die dat toch wel hebben. Ik heb dat wel af en toe. Ik zit niet heel vaak in een vliegtuig, maar als het dan een keer zo is... dan denk ik toch altijd vlak voor het opstijgen. Heel gek denk ik even aan dat tv-programma Air Crash Investigation. Dat heb je misschien wel eens gezien. Dat is zo'n programma, daar gaan ze gewoon vliegtuigcrashes helemaal analyseren. Hoe het allemaal gebeurd is, beelden erbij gemaakt. Ja, die beelden die schieten dan aan mij voorbij vlak voordat het vliegtuig opstijgt. Dat is geen lekker gevoel hoor, kan ik je melden. Ja, hier kun je misschien ook vliegangst van krijgen. Ik las een verhaal over Jessica Cox. Die werd in 2008 de eerste vrouwelijke piloot. En niet zomaar een vrouwelijke piloot, maar zonder armen. Wat deed ze nou? Jessica die gebruikte in plaats van haar armen... gebruikte ze haar voeten. Dus eentje om gas te geven en de andere om mee te sturen. Dus als je, ja, als stel dat de Macarena aanstaat in de cockpit... dan vliegt ze zeg maar naar vier loopings, vliegt ze daarna alleen maar rondjes. Dat vliegtuig vliegt zeg maar de hele vlucht op twee voet. Radio 538, om lekker met je mee te werken. Melee zometeen naar Kygo en Khalid.

0: is met een partijtje lekker bezig, zeg hé.
1: Lekker bezig.
0: Waarvan je zoiets zegt, oké, die ga ik even via de radio, via 538, een complimentje geven. Dat kan in de vorm van een high 538. Rechtsbovenin in de app van 538 het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan het microfoontje ingedrukt, dan kun je een high 538 inspreken. Voor je collega hoor je die zo meteen misschien wel op de radio. Met kans op het 538 tosti-ijzer. Ik zeg het er maar even bij, dan weet je dat. Rico die stuurde bijvoorbeeld gisteren dit.
2: Ik zou graag een high 538 willen geven aan mijn collega Koen. We hebben net een bureautje in elkaar geknald. Verkeerde bladen, verkeerde frame. Maar toch als buurman en buurman een bureautje in elkaar gezet. Lekker pik.
0: Ja. Nou, om maar even een voorbeeld te noemen. Heb je zo'n collega die je even een hart onder de riem wil steken of een compliment wil geven via de radio? Drop hem, jouw high 538 via de app van 538.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Werkzoeken.nl voor banen die wel dicht bij huis zijn.
0: Yes!
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
0: Yes!
7: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Renmaat, speelmaat, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
14: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
15: Keukenkopers, opgelet. Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Ik wil als Dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Grand Italia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
19: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
21: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
22: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen mama niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur, zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
24: Binnen 1 minuut meer muziek tijdens de 538 werkdag.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
26: Odido. Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
0: Heb je nou zo'n collega waarvan je zoiets hebt? Ach, die verdient wel een complimentje via de radio. Spreek jouw High 538 in met een gesproken bericht in de app van 538.
27: 538, Floris Molenaar.
0: Louis Capaldi, zometeen bij je naar Just Stay. Dit is Turn the Lights Off.

0: Louis Capaldi, Someone You Love.
1: High 538.
0: Even je collega's in het zonnetje zetten. Ja, misschien heb je wel zo'n favoriete collega waarvan je zegt, ach, die is met partijen
2: lekker bezig.
0: Geef hem door via de app van 538, jouw High 538. Even een gesproken berichtje insturen met jouw kans op het 538 Tosti-ijzer. Dus Ivo.
3: Een hele grote High 538 aan schoonmaakdienst van de Wekker, collega's. Boene, gas erop, goed bezig.
0: Dat is vakjargon, hè? Boene. In de schoonmaakwereld. Rosalie.
4: Ik wil graag een High 538 geven aan al mijn collega's van Zorgcentrum Zederhof. Vandaag op de dag van de verpleging. Voor iedereen dus.
0: Kijk eens, de dag van de verpleging, de dag van de zorg. Marco.
5: Goedemiddag, met Marco spreekt u. Ik wil alle collega's van EBS een Radio 538 high five geven. Die iedereen weer veilig naar B brengt.
0: Goedemiddag. Hartstikke goed. En Rogier.
6: Ja, ik wil high 538 voor mijn ex-collega's bij Power Rental. En speciaal voor Lex, die verplicht 538 moet luisteren. Lex, ik hou van je, jongen. Pas op.
0: Ja, die Lex, die bof maar dat hij lekker naar 538 mocht luisteren. Gabriella nog.
7: Ik wil een high 538 geven aan alle collega's van de zorg. Want het is vandaag de dag van de zorg, 12 mei. Veel succes allemaal vandaag met werken. Doei.
0: Nou, Gabriella, dan zorgen wij ervoor dat we een 538 Tosti-ijzer je kant op sturen. De 538 werkdag met Kensington, zometeen naar Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Kensington, Living 4. Dit is leuk nieuws vanaf komende maandag. Maak je hier bij Radio 538 kans op een geheel verzorgde reis voor twee personen naar Party Island Ibiza. En we zetten je ook nog op de gastenlijst bij 538-collega's David Guetta en Armin van Buuren.

0: hier op je dinsdag werkdag. En Esther zometeen met nieuws over Chesto.
1: Ja, die gaat miljoenen krijgen. Er is namelijk een foutje gemaakt. En daar gaat hij miljoenen voor krijgen. Maar dat heeft niks met muziek te maken.
2: Okay. Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
2: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld.

0: hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven sausijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
13: 538 Nieuws.
14: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. De politie heeft vorig jaar een record aantal verboden wapens afgepakt van jongeren. Het waren er meer dan 2300. Het ging vooral om messen, maar ook om vuurwapens. Wapenbezit onder jongeren neemt al jaren toe. De politie maakt zich daarover zorgen. Zij denken dat sociale media en online dreigingen daarbij een grote rol spelen. Odido zegt sorry tegen zijn klanten voor het enorme datalek van eerder dit jaar, waarbij miljoenen klantgegevens uitlekten. Dat doet de baas in een videoboodschap in het Engels.
15: I deeply regret that this happened.
14: Ja, maar op een schadevergoeding hoeven Odido-klanten niet te rekenen. Het bedrijf zegt niks verkeerd te hebben gedaan en ziet zichzelf ook vooral als slachtoffer van de hackers. Het staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne is voorbij. Er gold een driedaags bestand vanwege de viering van de overwinning van de Tweede Wereldoorlog. Oekraïne zou nog hebben voorgesteld om het te verlengen, maar daar ging Rusland niet in mee en afgelopen nacht werden er weer honderden drones afgevuurd. En een meevallertje voor DJ Tiësto. Hij krijgt bijna 17 miljoen euro schadevergoeding van een Amerikaans advocatenkantoor. En dat gaf de DJ verkeerd advies over zijn belastingaangifte. Tiësto verbleef vaker in de Verenigde Staten dan was opgegeven en moest daardoor extra belasting en een boete betalen. Maar volgens de rechter was dat niet gebeurd als hij goed was geïnformeerd. Het weer dan nog. Het is vandaag 12 graden en daarbij valt af en toe een bui. En is er af en toe ruimte voor de zon. Vanavond en vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het 538 Nieuws.
16: Oh, dat zal fijn zijn voor Tiësto. Dat de kachel weer rustig kan branden daar.
14: 17 miljoen, hè?
16: Ja. Een klein bedrag. Dankjewel, Esther. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen. Je hoort de 3 langs. De eerste op de A12 richting de Duitse grens door de controles. 7 minuten. Verder op de A12 nu net de Oude Rijn bij de hoofdrijbaan bij Oude Rijn. 46 minuten. En verder op de A12, Lunette Den Haag bij de Meern. Dat is de andere kant op. Door een ongeval 26. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 naar de Eemnes. Hectometerpaal 22,7. A2 Amsterdam-Utrecht 35,3. En verder op de A2 Maastricht-Echt 236,2. A16 Dordrecht-Breda 54,0. En de A28 Hogeveen-Meppel 122,6. A50 Zwolle-Apeldoorn 209,4. En een volledig overzicht van alle controles in de app van Flitsmeister.
17: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
18: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
17: Ai, de man met de hamer.
18: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
19: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: 538. En over 6 minuten krijg je inspiratie voor je lunch van niemand minder dan Bruce Springsteen.

0: Afrojack, LOA Black, In My World. Wat zit erop bij je? 538. Ja, dat is toch elke dag even zo'n lekker moment, hè? Eventjes pauze houden tijdens de lunch. En wat heb je erop zitten vandaag? Dat is ook de vraag der vragen. Heb je krentenbolletje met kaas, quinoa salade? Of misschien heb je wel, want ik altijd thuis eet. Ik maak altijd zo'n uitsmijtertje met kaas meegebakken. En dan op twee van die volkoren boterhammen met wasbrief. Oh, dat is heerlijk, heerlijk is dat. Ja, of heb jij elke dag opnieuw dezelfde keuzestress omdat je niet weet wat je erop moet of wat je moet lunchen. Dat is natuurlijk altijd lastig. Misschien krijg je inspiratie van deze 538-ster. Pindakaas, jam en een groot glas melk.
1: That's easy. 3 a.m., peanut butter and jelly, big glass of milk.
0: Ja hoor. Lijkt me trouwens niet verstandig als je dat dan ook vlak voor het optreden doet van deze 538-ster. Dan hoor je ineens dit vanaf het podium.
2: Net pindakaas gegeten, dus

0: is nieuw bij 538.
1: Marshmallow, where we go.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: 538 nieuwe muziek, Marshmallow, Where We Go. Morgenochtend 6 uur, dan zijn ze er weer. Fris en fruitig, Tim, Rick, Niels en Florentien. En een kakelverse ronde van de 538 ochtendshow. En op de woensdag, morgen dus, altijd 9:45. Arie uit de kroeg uit Amsterdam met een nieuwe mop. Zullen we even een voorproefje doen?
1: De gozer die komt er in de kroeg. En dan zat een vrouwtje achter de bar. En die eigenaar zei, ah, weet je, zit zo bij de kassa. En die kerel die komt binnen. Hij zei, doe maar even een biertje. Doe dat barretje ook even wat. Nou, hartstikke leuk. Nou, gaat weer, heb je een biertje leeg. Hij zegt, doe maar even een biertje, doe de barretje ook even wat. Gaat de kerel 3, 4 zo. Mm. En die eigenaar die zit er zo te kijken. Hij zegt, laatst al lieverd, ken jij die kerel nog nooit gezien? Lekker bij de hand, met zijn slokje weggeven, maar ik weet niet of het goed gaat. Nou, ze zegt, vraag je af of die wel geld bij hem heeft. Nou, ze is goed. Ze zegt, meneer, niet om het een of ander, ben nogal vraaggevig. Maar heb je wel geld bij u? Hij zegt, lieverd, geen probleem. En dan gaat ze voelen. Hij zegt, och, jeetje, toch mijn portemonnee vergeten. Zegt die eigenaar, hij zegt, dat dacht ik al. Die pakt die kerel op, geeft er 2 verstoten voor zijn kanus en die rot hem op de stoep. Komt hij na 2 weken, komt hij weer binnen, die kerel. Hij zegt, ga maar even een biertje, en doe het barretje ook wat. Behalve die eigenaar, want die kerel die tegen drank, die wordt agressief.
0: Morgenochtend, 6 uur, nieuwe ronde, 538 ochtendshow. En dus ook een nieuwe mop van Arie uit de kroeg.

0: 538, Teddy Swims en Bad Dreams. Stop or go. Nieuwe ronde Stop or Go in de startblokken. Zometeen, je krijgt 1 minuut om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Uit een categorie die jij kiest. We hebben de categorieën algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie of wetenschap. Elk goed antwoord dat je geeft is 20 euro waard. Dus even snel rekenen, 5 vragen. Je winst kan oplopen tot 100 euro. Bij elk goed gegeven antwoord heb je ook de keuze stop or go. Dus stoppen of doorgaan. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. En ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden tot maximaal 100 euro. Maar heb je de vraag daarna fout, dan gaat helaas het hele geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld aan je neus voorbij. Spannend, maar ook leuk, want ja, je kunt 100 euro winnen. Ja, zo simpel is het ook. Wil je meedoen, pak de app van 538 erbij. Rechtsboven in het WhatsApp-icoontje even inklikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd en stuur daar Go plus je voornaam. Voor jouw kans dus op die 100 euro zometeen.
1: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atos.

0: Albert Heijn.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: Binnen 1 minuut
4: meer muziek.
3: Tijdens de 538 werkdag.
5: Nu, later en altijd.
6: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
7: 538, Floris Molenaar.
8: Over 6 minuten, nieuwe ronde, stap or go, met jouw kans op 100 euro.

0: 538, Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me.
1: Stop for now.
0: Patricia, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Interieurverzorger in Leeuwarden.
2: Ja, klopt.
0: Dat is volgens mij gewoon een mooi woord voor iemand die er dus voor zorgt dat het mooi schoon is op bepaalde plekken.
2: Ja, klopt.
0: Waar maak jij schoon, Patricia?
2: Op de Oldenaaierschool in Leeuwarden.
0: In Leeuwarden. Oh, kijk eens. Het is belangrijk dat kinderen in een schone omgeving alles leren. Ja. Dat is heel goed. Lekker bezig, Patricia.
2: Ik ook.
0: Je zit in Stop or Go. Het is niet zo moeilijk. 1 minuut gaat er zo meteen aflopen. Daarin krijg je maximaal 5 vragen om te beantwoorden. Elke vraag die je goed beantwoordt is 20 euro waard. Maximaal 100 euro te winnen dus met die 5 vragen. En na elke vraag die je goed beantwoordt krijg je de keuze Stop or Go. Dus of je stopt of dat je doorgaat. Stop je, dan is het geldbedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gespeeld voor jou. Ga je door, dan kan dat bedrag dus hoger worden. Enige is, heb je de volgende vraag fout, dan gaat dat hele geldbedrag aan je neus voorbij.
2: Ja,
0: heb je hem helder, Patrice?
2: Ja.
0: Oké. Als jij go roept, dan gaan we beginnen.
2: Go.
0: Oh, trouwens, jij gaat... valse start. Oh. Jij gaat spelen voor de categorie showbiz. Dat is misschien goed om nog even te benoemen.
2: Ja.
0: Oké, nou, we hebben even geoefend. Als jij go roept, dan gaan we beginnen.
2: Ja. Go.
0: Welke glitterattribuut was een belangrijk onderdeel van het outfit van Michael Jackson?
2: De handschoen.
0: Dat is goed. Stop or go?
2: Go.
0: Welke acteur speelde de rol van de beroemde kapitein Jack Sparrow?
2: Hoe heet hij nou? Johnny Depp.
0: Dat is goed. 40 euro in de pot. Stop or go?
2: Go.
0: Wat is het beroep van Popeye?
2: Zeeman.
0: Dat is goed. 60 euro in de pot. Stop or go?
2: Stop.
0: Stop. Nou, dat is helemaal goed. Wat goed, Patricia. Jij dacht, 60 euro, dat is hartstikke lekker.
2: Ja.
0: En daarmee gaan we het doen vandaag.
2: Is goed.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Jij wint 60 euro in Stop or Go. Gaan we naar je overmaken.
2: Bedankt.
0: En een mooie dag nog daar vandaag. Maar dat gaat wel lukken, denk ik, in Leeuwarden.
2: Ik denk het wel.
0: Hoi.
2: Doei.
1: Stop or Go.
0: Zometeen bij Mark Lebrand. Een nieuwe ronde Stop or Go. Met jouw kans dus op die 100 euro.

Je hoort ze elke zaterdagmiddag vanaf 3 uur 's middags hier bij Radio 538. De 50 allergrootste hits van dit moment. In de 538 op 50 met Mark Labrand. Momenteel de nummer 1, Shakira. Zoo hoorde je tijdens de 538 werkdag.

0: lang Messi tijdens de 538 werkdag. Mark Labrand hoor je zo meteen. En ook Esther en nieuws over Max Verstappen.
1: Jazeker, ja, de coureur heeft iets onmogelijks toch voor elkaar gekregen.
2: Chris?
1: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus. Atos.

0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
3: En niet bij mij, tv is te klein.
4: En ik heb geen barbecue.
5: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow.
6: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
9: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Oh, nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
11: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: 538 Nieuws.
17: 2 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Na weken van protesten en rellen zijn de eerste asielzoekers in Loosdrecht aangekomen. De dag en het tijdstip waren geheim gehouden. Dat was om ervoor te zorgen dat er niet opnieuw onrust zou ontstaan. Uiteindelijk komen er 70 mensen in het oude gemeentehuis te zitten en de opvang blijft tot 1 november open. Het tekort aan stageplekken voor mbo-studenten is in 2 jaar tijd meer dan verdubbeld. Vooral in de zorg en welzijn is het probleem groot. Op dit moment zitten bijna 4700 studenten zonder stageplek, terwijl die wel verplicht zijn, want zonder kunnen ze hun diploma niet halen. Het zal vooral komen door personeelstekorten en de hoge werkdruk bij bedrijven. Het ziet er steeds slechter uit voor de Britse premier Keir Starmer. Inmiddels hebben 81 parlementsleden van zijn eigen partij gezegd dat hij moet opstappen. En dat is genoeg om hem met een nieuwe verkiezing opzij te schuiven. Betekent niet meteen dat dit ook gebeurt. Zijn partijgenoten moeten zich dan eerst achter een tegenkandidaat scharen. En Max Verstappen's debuut in een 24-uursrace op de Noordslijven zorgt voor enorme belangstelling. Voor het eerst in de geschiedenis zijn de tickets voor het raceweekend volledig uitverkocht. Verstappen rijdt de lange afstandsrace in Duitsland samen met 3 coureurs. Niet in een Red Bull, maar in een Mercedes. De race stond al lange tijd op zijn wensenlijst. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is vandaag koud, 12 graden en af en toe valt er een bui. En gelukkig komt zo nu en dan de zon ook nog even door. Vanavond, vannacht en morgenochtend gaat het opnieuw regenen. En tot zover het 538 Nieuws.
18: Dan de drie grote...
4: grootste files, A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken, 41 minuten. Dat komt door een ongeluk. A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein, 8 minuten. En de A37 knoop het Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland, een kwartiertje. En dan de belangrijkste controles. Dank voor het doorgeven, de A1 Amersfoort-Barneveld bij Terschuur, 52.1. A2 richting Utrecht bij Oudekerk bij 35.3. Dan verderop op dezelfde weg, maar dan Utrecht naar Amsterdam toe bij Apkoude, 37.7. A12 Utrecht-Gouda bij 39.4. A13 Rijswijk-Rotterdam, Delft-Gouw, 12.7. Gorkum-Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam op de A15, 90.5. A16 bij Breda vanuit de grens met België bij 71.0. A16 Breda-Dordrecht, 49.0. En dat waren ze. Alle controles checken via app van Flitsmeister.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
19: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
4: 538. Yes, door je speakers. Buiten lente, binnen hard werken. Head away.

Ook schreef ze liedjes op de slaapkamer. Nu liggen complete Ticketmaster servers huilend onder hun bureau als ze een concertje aankondigt. Je hoorde Taylor Swift. En dit is Shadow Spyro op 538. 20 jaar oud en al een stem alsof ze 3 scheidingen en een whiskyverslaving achter de rug heeft.

0: Ja, het begin 90's, toen je verliefdheid nog begon met oogcontact. En niet met per ongeluk iemand like om 1:30 s'nachts.
1: Oh, kut.
0: Hathaway. En terwijl de Villa Michelle stiekem alweer zit te dromen van het najaar, want dan gaat haar internationale tour van start, krijgen wij juist hier veel meer zin in de zomer. Want vanaf volgende week, trakteert 538 je op compleet verzorgde trips voor twee. Naar Ibiza. Lekker, hè? En dit is Davina.

0: Zo, hopelijk is je energievaatje weer een beetje aangevuld daar op de werkvloer met Ray. En Where is my husband? Hey, zometeen hoor je het bizarre verhaal van astronauten die in de ruimte iets deden wat, nou ja, normaal gesproken alleen op een parkeerplaats bij een tankstation gebeurt. Bizar verhaal uit de 80's met daarbij een grote hit van Madonna. Hoor je zometeen verder. Teddy Swims en Offenbach, ze komen eraan.
1: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Hij zei, nou, we liepen met mijn termijn naar huis toe. Kom op, we gaan met buiten huis. Hij zei, maar ja, ze wil toch eigenlijk wel even een wippie maken. Toen dacht ik, pak het even bij dat hek. Ja, ze boek voorover. Nou, ik haal het niet. Dus wat denk ik? Ik hang er aan het hek. Ik geef er een beurt. En die zitten weer op de grond. En die doet zijn broek omhoog. Ze zei, ben je toch elegant? Hij zei, hoe dat zo? Nou, ze zijn er meestal laten we aan het hek hangen.
1: 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
5: Hey, bedankt.
4: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Obelink, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
10: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
9: Die andere stuiterbal daar.
10: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
11: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
12: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
15: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
16: When I land my best punch, you will go down.
15: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
17: Binnen 1 minuut,
18: meer muziek.
17: Tijdens de 538 werkdag.
19: Keukenkopers, opgelet. Nu,
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Edna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
22: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
24: Hey, goedemiddag.
25: 538. Maak La Brand.
24: Nieuwe Afrojack met Sia en Guetta hoor je zo meteen. En ook Post Malone.

Het is 1984 en er zweefden twee kapotte satellieten door de ruimte met een waarde van miljoenen, maar ze waren totaal nutteloos. Dus astronauten vlogen erheen en namen ze mee terug naar aarde. En terwijl ze daar hingen, honderden kilometers boven jou en mij, hielden ze voor de grap een bordje bij. Te koop! Alsof het een oude scooter was, weet je, op Marktplaats. Maar nu komt het bizarre, er zat echt een plan achter. Die satellieten waren namelijk verzekerd. En de verzekeraar dacht, hey, als we ze terughalen, kunnen we er misschien nog een beetje geld vervangen. En dat lukte. Eén satelliet werd opgeknapt en doorverkocht. Dus zelfs in de ruimte is er altijd één man, één pak, die denkt zon om weg te gooien. Het was het jaar 1984 en op moeder

0: Jouw hits hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

0: Welkom bij Flex Black, transformeer naar Mainstage. Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight, hun nieuwe hit. Hoorde je bij 538 met Katy Perry zometeen. En vanmorgen de ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En daarin werd onder andere besproken de stappenteller.
1: Ik ben toch benieuwd, want inderdaad, Rick's stap is 30 centimeter. Die van jou misschien 70 centimeter. Of jullie dezelfde aantallen, als we dat straks moeten we testen.
2: Nou, ik heb wel eens mijn vrouw heeft hetzelfde toestel als ik. En als wij bijvoorbeeld een stedentrip doen, dan kijken we aan het eind van de dag, wat hebben we gelopen. Dan hebben we de hele dag samen opgetrokken, hetzelfde afstand gelopen. En dan heeft zij echt soms wel 400 of 500 stappen meer dan ik.
1: Ja, dat is in de Zara. Ja.
3: Dan sta jij voor de deur.
2: Dat is het natuurlijk, ja. Dat
0: is het. Morgenochtend zijn ze weer om 6 uur, onder andere de mop van Ari. En dit is Harry Styles.

0: remix, The Sound of Silence. God, wat een enthousiasme. Mijn stem staat er helemaal van over. Het is bijna 3 uur, zometeen om 5:38. Ja, mocht je nog steeds op zoek zijn naar je energie voor vandaag, laat ons je even een handje helpen. Martin Garrix, Animals, hoor je zometeen. De nieuwe Olivia Rodrigo komt er ook aan, Drop Dead. En Hanneke, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Ja, Oranje-speler Frenkie de Jong, is die blij of niet? Er is een grote verandering aanstaande bij zijn club.
0: Dat en meer zometeen.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
7: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
6: Ai, de man met de hamer.
7: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
8: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: Ciao Nederland, klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
13: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
14: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Nu tot wel 600 euro extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn. Maar nu staat ook je rekening droog.

0: hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: 538 Nieuws.
3: 3 uur. Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Afgelopen jaar heeft de politie een record aantal wapens van jongeren afgepakt. Zo'n 6 keer per dag was het raak. In de meeste gevallen ging het om een steekwapen. Jongeren hebben steeds vaker een wapen. Dat komt onder meer door internet, denkt de politie. Ze bedreigen elkaar en willen zichzelf ook verdedigen. In de Amsterdamse wijk door Jordaan is een dode man gevonden. Vermoedelijk is hij vermoord. Om wie het gaat, dat is nog niet bekend. Het lichaam lag in een huis en de politie werd rond middernacht ingeseind. De omgeving is nog altijd afgezet. In Friesland zijn ze apetrots dat ijsstadion Tialf de beste papieren heeft om tijdens de komende winterspelen het schaatsen te verzorgen. De spelen zijn in Frankrijk, maar daar is geen goede schaatshal. Tialf is nu als enige alternatief overgebleven. Het is uniek om Friesland op deze manier op de kaart te zetten, zegt de provincie. En Oranje-speler Frenkie de Jong krijgt bij Barcelona langer te maken met trainer Hansi Flick. Die heeft zijn contract met een jaar verlengd tot en met 2028. Bij Barcelona zijn ze heel erg blij met Flick. Met hem op de bank werd Barça afgelopen weekend voor het tweede jaar op rij Spaans kampioen. En dan nog het weer. Ja, het is droog, een graad of 12. Nou, hier en daar ook nog wel wat bui, hoor. Het waait stevig en vanavond meer regen in het hele land. Dit was het 538 Nieuws.
4: Droog of buien, wat is het nou?
3: Ja, weet je, er stond dan nog... Kijk, hier bij ons is het droog, maar in andere delen kan er een buitje vallen.
4: Dankjewel. Dat was even een goede rectificatie dit.
3: Hey, zeker, is belangrijk.
4: Dan de files. De A1 Apeldoorn Amersfoort tussen Stroe en Hoevelaken 32 minuten. De A9 Diemen ook maar voor Schiphol-Oost door een ongeluk 27. A20 Hoek van Holland naar Gouda voor Overschie vanuit Schiedam. 10 minuten door een pechgeval. En dit zijn de belangrijkste controles. De A1 Amersfoort naar Barneveld bij 52.1. A4 Leiden-Amsterdam bij 23.3. De A12 Utrecht richting Gouda 39.0. Dat is bij Nieuwerbrug aan den Rijn. Dan de A13 Rijswijk-Rotterdam bij Delft-Goud. 12.7 en de A20 Gouden naar Rotterdam bij Rotterdam 31.4.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
7: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ho, ho, ho. Ren je in het zweet naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
10: Wow.
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: 538. Yes!
13: Mark Labrand.
4: Ja, we kijken met meer interesse richting de klok.

hoort hem extra vaak deze week. Je checkt namelijk de 538 favorite. Drop Dead Olivia Rodrigo. Echt zo'n stem waarbij het voelt alsof iemand net huilend door de regen naar huis fietst. Daarna krijg je Martin Garrix. Alsof diezelfde persoon zonder jas op een tafel staat. Opeens weer in Jorette de Mar. Animals, Radio 538.

0: 8 werkdag.
1: Hey, mocht je David Guetta ooit live hebben zien draaien, het gevoel hebben gehad dat hij de hele tijd zijn ogen maar niet van je af kon houden. Klopt. Ja, hij zegt namelijk tijdens een set kijk ik liever naar de reactie van het publiek dan dat ik druk ben met allemaal technische foefjes en trucjes uithalen. Ja, dingen die een DJ wel kan doen, maar vet ongemakkelijk zijn als de cashier van de supermarkt het opeens gaat doen. Je hoort Guetta in een paar tellen op jouw 538, waar de appbox trouwens altijd voor je open staat. Leuk om wat van je te horen, vanuit je huis of vanaf de werkvloer. Geen idee wat je aan het doen bent. Eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. Zit hier met 6 man pallets te stapelen in een magazijn in Tiel. En iedereen ging opvallend hard werken zodra Garrix aanging daarnet. Groeten van Victor. Leuk om te horen, dankjewel. En 538, ik werk in de thuiszorg en zit al sinds vanmorgen in de auto met jullie lekker aan. Dank voor de gezelligheid tussen alle adresjes door Lies van Saar. Hey, leuk dat je

0: Hey, zin in een snelle gok tijdens je werkdag? Doe mee aan ons nieuwe spel Stop or Go. Je bent bij deze uitgenodigd. Je krijgt hierin in 1 minuut maximaal 5 vragen uit een categorie die jij kunt kiezen. Dat kan zijn algemeen, showbiz of geschiedenis. Oké, hoe werkt het? Elk goed antwoord is €20 waard, dus je winst kan oplopen tot €100. Bij elk goed antwoord heb je de keuze Stop or Go. Stop je, dan is het bedrag dat je tot dat moment bij elkaar hebt gesprokkeld uiteraard voor jou. Ga je door, kan het bedrag alsmaar hoger worden. Maar heb je de vraag fout, dan gaat het geldbedrag in 1 klap aan je neus voorbij. Leuk toch? Oké, dit is het moment om je aan te melden om mee te spelen met Stop or Go. Meld jezelf aan in de gratis 538-app. Stuur Go plus je voornaam. Dus Go plus je voornaam in de 538-app.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538...

0: 538.nl voor alle info.
1: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of drefafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Q viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
9: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18+ speelbewust.
10: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
14: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
15: Dat is een zonnig prijsje.
14: Ja, zo goedkoop.
16: Dan gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
18: Binnen 1 minuut.
19: Meer muziek.
18: Tijdens de 538 werkdag.
20: Lunchtijd. Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
21: Kippie.
22: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
23: Dat zeg ik. Gamma.
24: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks.
12: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Yes, yes. 538.
19: Makelaar Brand.
15: Met een nieuwe ronde Stop or Go. Zometeen You're Just and the

0: Vorm Bel.
1: Hey Casper, goedemiddag.
2: Goedemiddag Mark.
1: Welke smoes is bij jou altijd blijven hangen die iemand tegen jou heeft opgehouden waarom die niet kon betalen?
2: Nou, ik heb wel eens gehoord dat iemand moest betalen voor, voor de uitvaart van een familielid. Terwijl ik een dag ervoor was ik nog geweest aan de deur. Terwijl ik die persoon gewoon in levende lijven had getroffen.
1: Ja, je bent gerechtsdeurwaarder. Dus ik hoop dat niemand denkt, oh, dat is die Casper. Terwijl ze je horen op de radio.
2: Nee. Laten we dat hopen.
1: En je blijft eigenlijk een beetje in je beroep hangen. Want ook hier kom je geld halen.
2: Ja, dat is wel de bedoeling niet, maar het zou leuk zijn.
1: We hebben vele categorieën voor je, zoals wetenschap, geschiedenis, muziek, showbiz, topo, sport of algemeen. Casper, welke voelt het allerbest om te spelen?
2: Ik wil sport proberen.
1: Oké. Nou, ready. Nog even de uitleg. Bij ieder goed antwoord, €20. Na iedere vraag kun je dan zeggen stop or go. En als je go zegt, blijven we doorgaan. Maar als je dan een keer wat fout hebt, dan ga je meteen naar €0.
2: Ja, duidelijk.
1: Hey, succes hè.
2: Dankjewel.
1: Oké. Welke sport wordt beoefend tijdens de Tour de France? Zo, even een opwarmer.
2: Wielrennen.
1: Ja. Stop or go?
2: Go.
1: Wat is de maximale score die je met één pijl kunt gooien bij darts?
2: 60.
1: Stop or go?
2: Go.
1: Van wie won tennisser Richard Krajicek de Wimbledon finale in 1996?
2: Malify Washington.
1: Zo. Oké, je staat op €60. Ja, go? Leuk.
2: Go.
1: In welke sport heb je te maken met een hole-in-one?
2: Golf.
1: Stop or go?
2: Go.
1: En de finale vraag voor €100. Hoe lang duurt een officiële voetbalwedstrijd zonder blessuretijd?
2: 90 minuten.
1: Hey! Casper!
2: Ja, leuk. Dankjewel.
1: Ja, ik als ook tennisser dacht, ik doe er een tennisvraag tussen. Ik had niet verwacht dat je het zou raden. Hoe wist je dit?
2: Weet ik niet. Het is gewoon blijven hangen. Best wel een episch momentje eigenlijk.
1: Ja, man. Dat hij zo op zijn knieën ging op 7 juli 1996. Onze kraai. Prachtig, man.
2: Ja, fantastisch was dat. Echt mooi.
1: Het levert jou €100 op bij deze. Van harte gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen?
2: Dankjewel. Ik denk dat ik lekker uit eten ga met mijn vrouw of mijn kinderen.
1: Nou, wat supergezellig. Leuk, maak er een lekker etentje van.
2: Gaat goed komen, dankjewel. Okay.
0: Stop or go.
1: Yes, en morgen weer een compleet nieuwe ronde tijdens de 58 werkdag. We starten bij Dennis Ruijer en daarna ook bij Floris. En weer bij mij, kans op €100 in Stop or Go. Direct Won't Fall, die komt eraan. En dit is Niall Horan, zijn nieuwste. En dit

0: laatste helden van Direct. En Won't Fall. Hey, gezellig. Zometeen de middagshow op 538. Met Frank en Jelte. En onder andere muziek van David Guetta aan Sia, Anouk, Bruno Mars komt eraan. En Hanneke, wat heb jij zometeen in het 538 nieuws?
1: Nou, hoeveel mensen hebben een boete gekregen sinds het fatbikeverbod?
0: Dat en weer zometeen. Veel plezier met Frankie.
2: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Paix Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle

0: voordelig bij de verfzaak.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Moet je kijken daar, leuke gast.
7: I know.
6: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
7: Is ook echt jouw type.
6: Ja, toch?
7: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
6: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt Bert strikt.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Schuren, afplakken, lakken.
17: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
18: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
19: Voor de makers.
20: Praxis.
21: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
22: Dat is een zonnig prijsje.
21: Ja, zo goedkoop.
20: Dan gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
24: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
25: When I land my best punch, you will go down.
24: 23 mei, alleen te zien op The Zone. 538 Nieuws.
26: 4 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Mensen tussen de 25 en 45 melden zich steeds vaker ziek. En ze zitten ook langer thuis, gemiddeld bijna een half jaar. Sinds het begin van corona is het aantal meldingen dat lijkt op een burn-out volgens Arbodiensten verdubbeld. Jonge mensen lopen vast op de combinatie van bijvoorbeeld kinderen, mantelzorg en financiële druk. Zorgminister Hermans baalt ervan dat 12 medewerkers van het Nijmeegse Radboud Ziekenhuis uit voorzorg 6 weken in quarantaine moeten. Bij het behandelen van een patiënt met het Hanta-virus hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. De kans dat ze ook ziek worden is heel klein, zegt de minister.
0: Maar omdat we weten dat we hier met een serieus virus te maken hebben, heeft het Radboud UMC gezegd, wij nemen hier het zekere voor het onzekere.
27: Ze gaat ervan uit dat het een volgende keer wel allemaal goed gaat. Bij de gemeente Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren houden zich eraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bon geslingerd. En mocht je zin hebben in een weekendje Amsterdam, dat wordt de komende tijd lastig. Met name buitenlandse fans van Harry Styles hebben zo'n beetje heel Booking.com en Airbnb leeggehuurd. Ook merken ze toegenomen drukte bij EasyJet. Zaterdag begint de concertreeks van Harry. Het weer nog, hier en daar een zonnetje. Het aantal buien neemt vanavond flink toe. Het koelt af naar 4 graden vannacht. Morgen ook regen, dan een graad of 13. Dit was het 5 nieuws, over een half uurtje meer.
1: En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er
2: staan 33 files, de langste nu op de A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld, 26 minuten. A9 Diemen-Alkmaar voor Schiphol-Oost is een ongeluk gebeurd, daar staat 38 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond, daar staat 20 minuten. En flitsers zijn er ook op de A4 Amsterdam-Leiden bij 19.0. De A4 de andere kant op bij 23.3. De A7 Drachten-Groningen 190.6. En op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Diemen bij 9.3. De laatste staat op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 34.1.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Joujou.
19: Oh, de hebben weken zijn terug! Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar
22: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
28: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: of scooter de snelweg op is gegaan. Het is zo simpel als dat.
1: Was gisteravond zo'n melding voor op de A16? Van Brienenoordbrug?
0: Ja,
1: een fatbike.
0: Fatbike. Ja, maar heb ik ook gezien, ja.
1: Dat is link.
0: Nou, en ik had bij mij een scooter in de tunnel, en dat is een snelweg. En die had hem gewoon op de vluchtstrook gezet. En dat is niet groot, een vluchtstrook in een tunnel, zeg maar een metertje. En die was vervolgens maar in de tunnel gaan zitten. Levensgevaarlijk.
1: Dat is gevaarlijker dan gewoon doorrijden.
0: Ik dacht, misschien zit er wel iemand te luisteren die dat ook heeft meegemaakt. Ben je wel eens per ongeluk op de fiets of op de scooter? Weet je wel, dat je even niet opletten en één afslag verkeerd deed en opeens keek je om me heen en dacht je, oh god, ik rij volgens mij op een N-weg op of een snelweg die is niet goed in.
1: Als het je dagelijkse route naar werk is bijvoorbeeld en je bent een keer op de scooter in plaats van met de auto, het kan gebeuren.
0: Het kan gebeuren en misschien is het jou wel eens gebeurd. Zou je ons willen bellen? We zoeken dus iemand die op de fiets of op de scooter per ongeluk wel eens de snelweg op is gegaan. Ik ben zo benieuwd hoe je erachter kwam, wanneer je erachter kwam, wat je hebt gedaan op dat moment. Pak even de telefoon. Wil je ons bellen? 09093000538. Of het even laten weten in de 538-app. Dus zit er iemand te luisteren die met de fiets of scooter wel eens de snelweg op is gegaan? 09093000538.

0: And Nobody's Wife in de middagshow van 538. Zit er iemand te luisteren die wel eens per ongeluk met de fiets of met de scooter de snelweg op is gegaan? Patrick?
1: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, vertel ons alsjeblieft, wat is er gebeurd?
1: Ja, dat was echt zo'n bizar verhaal. We waren een aantal jaar geleden, toen onze kinderen nog iets kleiner waren, waren we heerlijk op vakantie in Oostenrijk. En toch, nou, we gaan echt wel leuk lekker met de fiets, gaan een stukje fietsen. Het was tussen Kierberg en Kietsbühel was het in. En wij wilden

0: zijn we terug naar de camping. En wij waren eigenlijk gewoon een beetje de weg kwijt. Toen zag ik op een gegeven moment de Skierberg en ook die campingnaam staan hier. Nou, die afslag nemen wij. Op een gegeven moment kwamen allemaal helemaal auto's bij razen op een gegeven moment. Dus wij daar gewoon lekker rijden. Ik dacht, joh, volgens mij gaan we niet goed. Dus wij komen een tunneltje in. Nou, een tunnel kwamen we in. Ik denk, dat gaat niet goed. Maar ja, eenmaal in die tunnel, we konden niet meer terug. Toen hebben we mijn auto's toeteren en tegenliggers. En ik, nou echt waar, we scheten zeven kleuren stroom, mevrouw en ik, met die kinderen natuurlijk erbij.
1: Hoe oud waren je kinderen?
0: 12 en 8.
1: Oh,
0: 12 en 8. Ja. Dus ja, dat was lekker verantwoord toen de tijd natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En op een gegeven moment, wij rijden, en op een gegeven moment, allemaal vrouwen langs ons heen, de schilder weinig. Nou echt, we waren als de dood. En op een gegeven moment zo'n hele grote zandcementwagen, die toeterde keihard en die zette hem volop in de angst achter ons. En die ging met zijn grote zwaailichten, zette die aan, en zijn grote licht aan, zijn waarschuwingslicht aan. Ja, en die heeft ons naar buiten gedirigeerd. En eenmaal buiten, ik denk, jezus, ik denk, wat hebben wij gedaan? Wat een geluk hebben wij gehad.
1: Maar die vrachtwagen heeft zich eigenlijk gewoon groot gemaakt dat jullie er veilig uit konden.
0: Ja, hoe groter, hoe beter op dat moment. Ja. Maar echt, we waren echt als een kind zo blij. Oh, dus dat was onze, ja, redding is een groot woord, maar echt, als ze dood waren.
1: Maar jullie waren die hele domme toeristen daar natuurlijk.
0: Nou, daar gaan we al, dus schrijf het er nog lekker in.
1: Volg mij. Jongens, komt goed.
0: Ja.
1: Oh Patrick, ja, wat tof dat je even belde. Dat geloof ik.
0: Jij bedankt, man.
1: Jij bedankt, okay. Een fijne dag nog, hè?
0: Ja, jij ook.
1: Dit is de middagshow van 538. En de nieuwste nu van Bruno Mars.

0: Cyrus op 538 en Wrecking Ball. Dit is de middagshow. Zometeen antwoord op de vraag hoe je 17 miljoen euro kunt besparen. Dat is toch lekker even meegenomen zo. En het nieuws komt eraan van 16:30. Iris nog steeds ziek. Hanneke is hier. Welkom Hanneke, wat heb je mee?
1: Ja, nieuws over Dick Advocaat komt echt net binnen.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
8: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
10: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
9: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij? Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
12: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
13: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
12: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
2: Kippie.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals supplementen.

0: Vanavond en vannacht vanuit het westen buien. De temperatuur die daalt naar 6 graden. Dan morgen. Morgen is het wisselvallig. Er is zon, maar ook buien. Kans op een klap onweer ook. En het wordt maximaal morgen zo'n 13 graden. En dan heel graag het verkeer, Jelte.
1: Er staan 53 files en de langste staan nu op de A4. Antwerpen-Dinteloord voor Bergen-op-Zoom. Een uur. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen het AMC en Schiphol. Daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kwartier. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Markiezaat en Bergen-op-Zoom 54 minuten. Flitsers op de A1 richting Amsterdam bij 7.3. De A4 Amsterdam-Leiden bij 11.4. Op de A4 Leiden-Amsterdam bij 23.1. En op de A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 48.0. De A10 Diemen richting de Zeeburgertunnel 9.2. A20 Rotterdam-Gouda bij 46.5. En nog eentje dan de andere kant op bij 31.4.
0: Het is 1 minuut voor 4:30. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
2: Goedemiddag. Op het lichaam van een verkrachtingsslachtoffertje in Rotterdam is het DNA van een tweede man gevonden, zegt regiozender Rijnmond. De verkrachting was vorig jaar in een park. Een andere verdachte zit daarvoor vast. Premier Jette is op Bonaire behandeld in het ziekenhuis. Hij kreeg een allergische reactie nadat hij tijdens het zwemmen ergens door was geprikt.
0: Joh.
2: Een paar van zijn afspraken op Bonaire en Aruba zijn geschrapt of verschoven.
0: Wat is dat geweest dan? Een kwalletje of zo? Of een
2: zeeegel.
0: Zeeegel kan ook natuurlijk.
2: Dat is ook pijnlijk. Ja. Het is definitief. Dick Advocaat keert terug als bondscoach van Curaçao, heeft de bond echt net bekendgemaakt. Na het bereiken van het WK stopt de advocaat vanwege zijn zieke dochter. En nu het wat beter gaat, vroegen spelers en sponsors om zijn terugkeer.
0: Wat is dat lelijk geworden ook, hè? Met Kees Jansma, die ook stopt nu.
1: Het is allemaal heel rommelig. En Fred Rutte, die eigenlijk zegt dat hij toch wel heel verdrietig is dat hij die plek nu moet opgeven. Het was van Dick misschien ook wel mooi geweest als hij had gezegd, joh, Fred, je zit er nu.
0: Aan de andere kant.
1: Ja, dan had je moeten steunen. En nu,
0: en de spelers willen Dick, toch?
1: Spelers willen Dick, inderdaad. Ja. Maar ja, wordt het nog zo'n feest?
2: Ja, dan een van de grootste frustraties voor mensen die met de trein naar het buitenland willen. Het bij elkaar zoeken van de juiste tickets voor de juiste treinen op de juiste tijdstippen. De Europese Commissie wil dat simpeler maken. Ze willen dat mensen via één website alles kunnen boeken. Nu is dat niet te doen omdat het om allerlei verschillende aanbieders gaat. Vanavond barst het Songfestival los in Wenen. Dan gaat een grote groep Nederlanders, daaraan gaat dat voorbij. Die kijken niet omdat we niet meedoen dit jaar.
0: Nee.
2: Dat doen we niet vanwege de deelname van Israël. De diehard fans die kijken natuurlijk wel. En die hebben ook massaal kaartjes gekocht. Eerder werd duidelijk dat Nederlanders in de top van de kaartverkoop zitten. En Nederland zendt wel als een van de weinige landen die niet meedoet het Songfestival uit op tv.
0: Ja. Hanneke, dankjewel.
2: Alright.
3: 538. De 538 Middagshow.
0: Met zometeen Alex Horn en Nelly Furtado.

0: hele mooie dag vandaag voor DJ Chesto. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Hij heeft een rechtszaak tegen een advocatenkantoor gewonnen. Daar was hij ook heel lang mee bezig. En hij krijgt 17 miljoen euro. 17 miljoen euro! Ja, ze hadden hem namelijk verkeerd advies gegeven. En daardoor moest Chesto ontzettend veel belasting betalen. Hij kreeg er nog een boete bovenop. En het kostte hem allemaal 17 miljoen euro. Het had iets te maken met dat Chesto te lang in Amerika was. En daardoor was hij inwonende van Amerika geworden. En moest hij daar belasting betalen. Maar ja, had het advocatenkantoor gezegd van... joh, ga jij eens even een weekje eerder naar Nederland. Dan had hij dat niet hoeven betalen. Dus hij gaat dat geld niet terugkrijgen. Maar blijft bij mij toch wel een beetje die vraag van... hoe doen die gasten dat dan?
1: Hoe werkt dat?
0: Je hoort dit zo vaak. Het is een Max Verstappen die woont in Monaco. Want dan hoeft hij geen belasting te betalen. U2 heeft een, wat is het? Een brievenbusje hier? Een postbusje hier in Nederland?
1: Op de gracht in Amsterdam.
0: Op de gracht in Amsterdam, zodat ze minder belasting hoeven te betalen.
1: Microsoft zit op Schiphol. Gewoon het hoofdkantoor zit op Schiphol.
0: Is dat zo? Ah,
1: absoluut.
0: Hoe werkt dit? Ja. Nou ja, er is natuurlijk maar één iemand die dit weet. En dat is een man die zich begeeft ook in deze wereld. En dat is een andere grote DJ die wij kennen. Dat is Sunnery James!
2: Nou, ik weet er helemaal niks van, Frank.
0: Fiscalist Sunnery. Ja, maar Sunnery, jij spreekt toch je collega's ook?
2: Nou, kijk, je hoort hier links en rechts hoor je van alle constructies. Ik heb zelf ook wel eens een gesprekje gevoerd met iemand die advies kon geven daarin. Maar ik vond het allemaal veel te omslachtig en veel te moeilijk met zoveel dagen daar en zoveel dagen daar.
0: Ja, en je wil ook geen gezeik met de Belastingdienst, toch?
2: Precies, en al die gasten hebben toch links en rechts gezeik gehad. En dat is precies de reden waarom ik... nooit die weg bewandeld heb. Dus voor advies moet je niet bij mij zijn, Frank.
0: Nee, maar we moeten sowieso natuurlijk geen belastingadvies hier geven. Maar ik ben wel benieuwd... Nee, want daar zijn we helemaal niet van. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat nou precies werkt. Hoe werkt dat dan als DJ en je wil zo min mogelijk belasting betalen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb links over dat me laten adviseren. Ik woonde destijds in Amerika. En dan kon je een belastingvoordeel krijgen als je dan zoveel dagen in Amerika zit en zoveel dagen in Nederland. Maar ja, als je net een dag, wat dan bij tijd gebeurt, als je dan net een dag of een week langer ergens bent geweest, heb je alweer een probleem. Dus je moet heel secuur te werk gaan mocht je een voordeel uithalen. En het voordeel wat je dan eruit haalt, was in ons geval dan, ik kan me voorstellen bij Chester dat het om tientallen miljoenen gaat. Bij ons viel dat te overzien. Ik wilde gewoon een rustig leven leiden. Ja. Zonder na te denken van, ik moet snel een ticket boeken naar Nederland. Anders kost het maar een paar miljoen of zo.
0: Maar de truc is dus eigenlijk, je bent als DJ zo ontzettend veel onderweg... dat je eigenlijk kan zeggen dat je nergens woont.
2: Ja, ik heb me ooit laten vertellen dat je wereldburger kan zijn. Je woont dus nergens en daardoor... ontduiken vind ik een groot woord. Maar dan kan je eromheen, zeg maar, om de Belastingdienst heen.
0: Wat ook wel begrijpelijk is, want als jij niet lang in één land bent, waarom zou je dan daar belasting moeten betalen? Je maakt er ook geen gebruik van en je bent toch altijd onderweg.
2: Ja, maar je hoort toch links van rechts omdat het misgaat. Dus ik heb één ding geleerd. Je gaat altijd belasting betalen, zolang je leeft. Dus je kan beter gewoon één manier kiezen en daarbij blijven... zodat je niet in de problemen komt. En dat heb ik voor mezelf besloten. Dus, ja.
0: Maar jij hebt er nooit aan gedacht van ik ga naar Monaco of zo. Ik ga daar zitten, net zoals Max Verstappen.
2: Ja, nee. Dat zie ik in Monaco. Ja, nee. Ik hou zoveel van Nederland, jongens.
0: Nee, maar dat is... En dan betaal je en dan krijg je er ook iets voor terug, toch? Dat je in dit mooie land mag wonen.
2: Dat bedoel ik. Ja.
0: Ik snap jou wel. Hey, hebben we voor de eerste serieus gesprek gehad, Sunnery?
1: Normaal dit.
2: Jezus, dat kan echt niet, hè? Heb je nog iets? Of niet?
0: Nee, ik vond het ontzettend... Ik vind het interessant. Ik wil weten hoe dat gebeurt.
1: Fiscalist van de sterren, Sunnery.
0: Ja, Sunnery James. Sunnery, dankjewel, man. Hey, geniet van het land. Gelijk heb je.
2: Fijne dag nog, man. Geniet.
0: Stuur jij een factuurtje voor dit...

0: Hij is fijn, de nieuwste Calvin Harris samen met Jazzy. Satisfies, ook Dance Machine bij 538. Ik zit even te kijken naar mijn favoriete baannamen van 2026. We zijn weer begonnen met onze zoektocht. We zoeken mensen die dezelfde naam hebben als het werk dat ze doen. En nou, er zitten een paar pareltjes tussen. Meneer Koekoek, dokter Koekoek, die werkt in de geestelijke gezondheidszorg.
1: Die is zo gezellig.
0: Die is zo ontzettend goed. Wat dacht je van mevrouw Tietema die sensuele foto's maakt?
1: Ja, het dubbele weerstand, dat is echt een naam. Dubbele is zijn voornaam, is weerbaarheidstrainer. Ja.
0: En we hebben nog een dokter. Hij is specialist van, zij is specialist van longkankerpatiënten. En ze heet dokter Tabak.
1: Ja, dat, ja,
0: je bedenkt het niet.
1: Het is toch de enige kleine glimlach die daar dan mogelijk is.
0: Ja, maar
1: toch,
0: dat zou, ook, ja.
1: Het is
0: dat
1: heel
0: ook.
1: En we hebben het net nog over belasting. Maar Stefan Tax is lobbyist tegen erfbelasting.
0: Ja. Corrie Luijer is kraanverzorgster. Ferry Nat is pondwachter. Ja, het is ongekend. John Klep, die heeft een bedrijf in laadkleppen.
1: Justin Cijfers is wiskundeleraar.
0: Ja, het houdt niet op. Linda Vlos, tandartsassistente. Ja, het is de baannaam 2026. Mocht je niet nog iemand weten die ook zo'n naam heeft, hè, die past bij het werk dat diegene doet, laat het even weten in de app. En zo meteen weer een nieuwe. Weer een klapper van een naam. Eerst Olivia Dean.

0: 538 en Dancing in the Flames. Dit is de middagshow. Het is even voor 5 uur. Wij hebben zometeen natuurlijk weer het nieuws met Hanneke. Hanneke, wat heb jij mee voor ons?
1: Gaat het de Tweede Kamer inderdaad lukken om Kanye West uit Nederland te weren?
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
11: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
10: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
12: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
17: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
18: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
17: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
18: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
20: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
21: 538 Nieuws.
22: 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Een eerste groep mensen die op het cruiseschip Hondius zaten zijn negatief getest op het hantavirus. Het gaat om mensen die als eerste zijn teruggevlogen naar Nederland, zegt het RIVM. Twee verschillende labs hebben het bloed van de passagiers onderzocht. Ze moeten nog wel 6 weken in quarantaine. In Zaandam is de chauffeur van een touringcar opgepakt na een dodelijke botsing. Daarbij kwam een fietser om het leven, een man van 80. De politie denkt dat de chauffeur het ongeluk heeft veroorzaakt door zijn gevaarlijke rijgedrag. De aangereden fietser overleed in het ziekenhuis. Als het aan de provincie Friesland ligt, wordt in Leeuwarden een gloednieuw treinstation gebouwd. Komt in het zuiden van de stad en zou over 3 jaar open moeten. Ook wil Friesland geld steken in, zoals ze het zelf noemen, iconische evenementen. En er is een potje van dik 100 miljoen voor al die wensen. En een groot deel van de Tweede Kamer wil dat rapper Jay Nederland niet in mag. Aanleiding zijn zijn anti-Joodse uitspraken vorig jaar. Hij staat gepland voor een optreden op 6 juni in het Gelredome. Als het niet lukt om hem te weigeren, dan willen ze druk uitoefenen op de organisatie om het concert alsnog te schrappen. Dan nog het weer, hier en daar een zonnetje, maar het aantal buien neemt vanavond flink toe. Het koelt af naar 6 graden. Morgen ook af en toe regen, dan een graad of 13. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
21: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
22: Er staan 62 files en de langste staan nu op de A9, Diemen Alkmaar, tussen het AMC en Amstelveen staat 3 kwartier. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2 staat ook 3 kwartier. En op de A325 Nijmegen Arnhem Velperbroek tussen Elden en Presikhaven 42 minuten. Flitsers op de A4 Leiden Amsterdam bij 23.2. Op de A5 tussen Battenverdorp en Hoofddorp bij 1.7. De A10 van de Zeeburgertunnel naar Diemen bij 9.3. En op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 32.6. De A20 Gouda-Rotterdam bij 31.4. En nog eentje op de A27 Hilversum-Utrecht bij 94.0.
23: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
24: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
25: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
26: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
27: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: 538. Genesis, Jesus in

0: Smit, Niall Horden, Drive Safe in de middagshow van 538... waar wij op zoek zijn naar de baannaam van 2026. Dat zijn mensen met dezelfde naam als hun werk. En ja, ik had net al een paar favorieten even voorgelezen, maar dan zie ik er weer eentje staan dat ik denk, hoe kan ik die nou vergeten? Want is Wouter Snoek niet fantastisch, die een karpercentrale heeft?
1: Nou, die is geweldig. En blijven we even in de dieren. Frederik Hamster, de dierenarts.
0: Ah, nog even hoor, je heet je Snoek en dan begin je een viswinkel voor karpers.
1: Ja,
0: die vind ik zo ontzettend goed. En welke zie jij nou?
1: Ja, ik vind Frederik Hamster.
0: Frederik Hamster.
1: Kijk, heet je nou koe? Of, weet je, dat komt vaker voor. Maar Hamster?
0: Ja, en ook Daan Onderwater, die zwemleraar. Ja, heb je diploma gehaald bij Daan Onderwater. Niels van der Kogel, die is wapenhandelaar.
1: Jarno Wagenmakers is automonteur. Die maakt wagens.
0: We hebben al zo ontzettend veel goede baannamen binnengekregen. Mocht je iemand weten trouwens, en je hoeft ze echt niet persoonlijk te kennen hoor, maar gewoon als je ons een richting op kan sturen, is dat al genoeg. Laat het even weten met een berichtje in de 538-app of 538.nl/baannaam. En dan kunnen wij verder zoeken. En het is weer tijd voor

0: De baannaam.
1: Ik zeg, hij is wel leuk, maar ik weet het ook niet.
2: Nou, ik denk dat het een top 5 is.
1: Meen je dat?
2: Ja, het is een goeie.
1: Kijk, Jelte is de enige in de studio die het weet.
2: Het is echt een goeie. Ja,
1: ik wil het namelijk, ik wil gewoon verrast worden, net zoals jij die zit te luisteren.
2: Gaan we doen.
1: Ja, oh, leuk. Ja. Hallo met Frank in de middagshow hier.
3: Hi, met Samantha.
1: Samantha, Jelte noemt jou gewoon een top 5'je, hè?
3: Ja, dat vind ik wel mooi.
1: Hey, word jij elke dag geconfronteerd met jouw achternaam? Dat mensen zeggen, hoe kan je nou zo heten en dit werk doen?
3: Ja.
1: Oké. En is dat leuk of is dat bloedirritant na verloop van tijd?
3: Nee, ik vind het grappig, want het was mijn idee. Of nou ja, ik heb hem doorgezet, laat ik het zo zeggen.
1: Oké, wat was het jouw idee om dan dit werk te gaan doen met die achternaam?
3: Ja, uiteindelijk wel met een duwtje van mijn vader, moet ik zeggen. Maar het was een grapje in eerste instantie. En na een uurtje dacht ik, ja, eigenlijk is het wel meer dan een grapje. Ik denk dat ik dat gewoon moet doen.
1: Maar Samantha, deze horen we niet zo vaak. Weet je wat we tot nu toe altijd horen? Van, oh nee, ik ben ingerold en na een paar maanden dacht ik, oh, wat toevallig.
4: Puur toeval.
1: Ja.
3: Nee, dit was met opzet.
1: Oh, wat goed. En vind je het leuk ook wat je doet?
3: Ik vind het fantastisch.
1: Oké. En heb je als kind ooit gedacht, oké, ik heet zo, dus misschien moet ik er wat mee?
3: Nou, dat is dus waar het grapje vandaan kwam.
1: Oké, daar is het al begonnen. Het is al zo lang.
3: Ja, echt van jongs af aan was ik al heel erg veel bezig. Niet met dat specifiek, maar wel in de trant van. Tot op een gegeven moment ik inderdaad bij mijn vader kwam. En ik zeg, papa, kijk. En hij zegt van, ja, ik zie het al, hoor.
1: En gebruik je het ook? Gebruik je het ook van, ja, als ik je... Ja, ik ben de beste, want ik heet zo.
3: Het is mijn bedrijfsnaam.
1: Ook nog. Zo goed. Oh, wat goed zo. En de top 5, Jelt.
2: Ja, denk het wel. Ja, ik vind hem echt
1: goed. Oh, ik ben zo benieuwd. Samantha, wat doe jij voor werk?
3: Ik ben tatoeëerster.
1: Oh, dan kan het naald zijn, inkt zijn... John de Wolf. Heet jij Samantha John de Wolf?
3: Nee.
1: Maar zit ik al een beetje warm?
3: Ja, je zit warm.
1: Oh. Mis ik iets? Oh, ik
2: nee, je mist niks.
1: Ik zit in een goede
2: look.
1: Dat is nog niet. Samantha, je bent tatoeëerder. Hoe heet je? Kan het naald zijn? Inkt zijn? John de Wolf? Heet jij Samantha John de Wolf?
3: Nee.
1: Maar zit ik al een beetje warm?
3: Ja, je zit warm.

0: dat is top 5 materiaal.
1: Goed, hè?
0: Ja, dat is... En hoe heet je bedrijfje dan?
2: Tattoenaalden.
1: Tattoenaalden, ja.
0: Ja, tattoenaalden.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Wauw. Maar je kan wel echt goed tekenen, hoop ik dan, hè?
2: Dat is dus inderdaad, hè. Ja, nee, van kind af aan altijd getekend, geschilderd. En dat is dus inderdaad waar ik dus met een tekening naar papa... Kijk papa, mooie tekening. Ja, ja, ik zie het al, tattoenaalden.
0: Ja, en dat je bent het gaan doen.
2: Ja.
0: Samantha, deze is goed. Samantha Naalden, die is tatoeëerde. Ontzettend leuk dat je mee wil doen.
2: Ja,

0: flauw misschien hoor, maar ik heb er wel zin in. Ik denk dat het heel leuk kan gaan worden. We willen natuurlijk alle verhalen verzamelen zometeen. Er stond vandaag een column in het AD van Irene van der Aert. En ze schreven over een app voor vogelaars. Mijn vriendin heeft die trouwens ook. En die kan je aanzetten en dan registreert die app welke vogels er bij jou in de buurt zijn.
1: Dat is wel handig.
0: Maar zij ging proberen om te kijken of zij een vogel kon nadoen. Dus ze ging eerst een cocoon nadoen en die app herkende helemaal niks. Dus die cocoon die mislukte. Maar bij de koekoek was hij wel raak. Zij deed een koekoek na en toen zei de app, hey, dit is een koekoek. Dus zij kan een koekoek heel goed
1: nadoen. Een soort Shazam voor vogels.
0: Een Shazam voor vogels.
1: Oh, mooi.
0: Nu willen we jou vragen. En we zijn heel serieus. Dus we willen geen amateurs. Kan jij een dier geweldig nadoen? Want ik kan me herinneren dat ik naar een filmpje zat te kijken op TikTok. Weet je, gewoon zo'n schoolfilmpje. Iemand die een heel gesprek had met een haan die aan het kukelekuur was. En die gewoon terug aan het kukelekuur was.
1: Omdat hij zo goed was?
0: Omdat hij zo goed was. Oh, wow. Die haan herkende gewoon. Die dacht gewoon met een haan te maken te hebben. En dat was een mens. Kun jij een dierengeluid fantastisch nadoen? Dat jij, waar je ook bent nu, door de telefoon dat geluid kan doen en dat wij denken, dat bestaat niet dat het een mens is. Kun jij dat? Ik weet zeker dat de mensen luisteren.
1: Absoluut, heel veel ook, denk ik.
0: Wil je ons even bellen? 0909-30538. Kan natuurlijk ook heel makkelijk in de app, hè? Daar kun je het ook opnemen trouwens, met een voiceberichtje als je dat wil. Kun jij een dier fantastisch nadoen? En we willen alleen de professionals. Dus
1: alleen
0: echt
1: knallers.
0: Ja, echte knallers. Dat je het echt geweldig kan. Voor alle verhalen verzamelen, bel even 0909.

0: zit talent te luisteren, hoor. Er zit heel veel talent te luisteren. Voor alle verhalen verzamelen zit er... als jij een geluid van een dier goed na kan doen... zou je dat dan even in willen bellen. 0909-30538. Maar ik kan al een koe laten horen aan je. Moet je horen, deze is net binnengekomen.
1: Oh, die is echt goed.
0: We willen alleen de toppers, hè? Het zijn alleen de professionals. De amateurs, die hoeven niet. Als jij dierenluid fantastisch, perfect kan nadoen... dat wij hier in de studio denken van... ben jij dit? Wil je dan even inbellen? 0909-30538. Of je kan het even laten weten in de 538-app. Net zo makkelijk met gewoon een voice-appje natuurlijk. Het is 6 minuten voor 6:30. Het nieuws komt eraan, Hanneke. Wat heb je mee voor ons?
2: Onderzoek naar het taal- en rekenniveau van Nederlandse kleuters.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst. Bij Armin van Buuren. In Ushuaia Ibiza. En David Guetta in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijs.
10: Ja, zo goedkoop.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
14: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
14: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
19: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com.
11: het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
19: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Veyo. Levenzonderbril.nl.
20: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
21: Kippie.
22: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
25: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
24: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Vanavond en vannacht vanuit het westen buien. De temperatuur die daalt naar 6 graden. Dan morgen. Morgen is het wisselvallig. Zon, maar ook buien en kans op een klap onweer. Morgen is het maximaal zo'n 13 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
26: Er staan 67 files en de langste nu op de A1 Amersfoort Amsterdam. Voor naar de vesting staat door een ongeluk 48 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de brug Katerveer 2 staat 41 minuten. En op de A325 Nijmegen Arnhem Velperbroek tussen Elst en Westervoort 34 minuten. Flitsers op de A4 Leiden Amsterdam. Bij 23.2, A8 Beverwijk Amsterdam bij 2.7, de A10 tussen de Zeeburger Tunnel en Diemen bij 9.2 en de A20 Gouden Rotterdam bij 31.4.
0: Het is exact 5:30. Hanneke is hier met het belangrijkste nieuws.
27: Goedemiddag. Niemand van de eerste geëvacueerde Hondius-passagiers die terug zijn gekomen naar Eindhoven is besmet met het Hanta-virus, blijkt uit een bloedonderzoek. Maar ze moeten hoe dan ook in thuisquarantaine. Universiteiten moeten meer kunnen doen tegen studenten die bij protesten oproepen tot geweld. De Kamer wil dat politie en justitie de scholen mogen laten weten wie die studenten waren. In Colombia zijn twee Nederlanders opgepakt die drugstransporten naar Europa organiseerden. Het gaat om twee hoofdverdachten in een groot onderzoek naar drugshandel en geweld. Onderzoek naar het taal- en rekenniveau van Nederlandse vijfjarigen, oftewel kleuters. Ons land heeft voor het eerst meegedaan aan een groot internationaal onderzoek. Daaruit blijkt dat Nederlandse kleuters met een 1-0 achterstand het onderwijs ingaan. Ze hebben bij rekenen een lagere score dan hun leeftijdsgenoten in andere landen. En ook bij lezen zitten ze ondergemiddeld. Ja, toch al verrassend hoe het dan beter kan, dat is vaker voorlezen. Het zorgt niet alleen voor betere herkenning van letters en cijfers, maar ook voor het leren van emoties.
0: Ik zit nu met mijn zoontje daar middenin, want die moet een beetje leren rekenen en zit in groep 3 tot de 20. Dus dat is zo schattig, weet je wel.
1: Ja, maar ben je een beetje op en af. En
0: ja, en ik merkte dat ik het ook één keer moeilijk had. Erg is dat, hè?
1: Dat is echt klopt. Ja.
0: En ik denk dat, ik heb dat ook heel eerlijk in mijn achterhoofd een heel klein beetje zoiets van, ja, die rekenmachine op die iPhone, weet je wel, die tijd.
1: En wat dacht je van het AI?
27: En de bushokjesreclame van Stels, die wordt aangepast door de drankjesproducent. Het gaat om de reclame waarin actrice Holly May Brood in een opblaasband zit en ze drinkt dan zo het Stelser. Dat is online discussie over ontstaan. Het zou alcohol als limo presenteren. Maar ja, er zit 4,5% alcohol in. En het wordt een hard lemonade genoemd. Maar ja, niet iedereen weet wat dat is. Dus de kritiek is groot. Stelt zich nu de campagne aan te passen. En vaste kijkers van Vandaag Insight die gaan hem missen deze week. Wilfred Gené. Hij gaat een programma opnemen op Curaçao. Een soort interviewprogramma heeft hij verklapt. Een soort Villa Velderhof.
0: Lekker hoor, op Curaçao.
1: Heerlijk.
0: Goeie plek.
27: Ja, gewoon even,
0: kun je goede gesprekken hebben.
27: Hij moet wel knallen hoor. Even een paar dagen.
0: Ja, maar ik vind het wel heel leuk voor Wilfred dat hij dat gaat doen. Ja,
1: en Wilfred zal ook nooit op zijn kont gaan zitten. Die zal nooit 4 dagen vrij nemen. Die gaat er meteen weer 10 programma's per dag opnemen ook. Tof. Ja. En eindelijk een interviewprogramma.
0: Maar hij wil graag en al heel lang een interviewprogramma. Dus dat is tof dat hij dat dan krijgt.
27: Ja, wordt pas in de nazomer uitgezonden. En nou, wie er dan op zijn stoel gaat zitten vanavond? Thomas van Groningen. En die is best wel een beetje nerveus omdat Johan Derksen nog wel eens kritiek heeft op zijn manier
0: presenteren. Ja, en dat hij nogal vaak op vakantie gaat toch ook, die Thomas? Dat was de kritiek van de van Johan.
27: En dat hij carnaval viert, dat hij er dan niet is.
0: Ja,
1: wordt wel leuk vanavond.
0: Denk ik ook. Hey, Monique, die kan een geit nadoen.
1: Oh, doe.
0: Of een schaap. Ja, ik hoor, het is een schaap of een geit? Een bè?
1: Nou, dat gaan we horen. Dat... Ja,
0: maar... Is een bè een geit?
1: Is een geit,
0: is een geit? Oké, dit is Monique die een geit doet.
1: Bè. Het is een schaap.
27: Nee, het is een schaap.
0: Oké, okay, ik hoop het
2: bijna erin zien.
0: Ja, we zijn alle verhalen aan het verzamelen en we zoeken echt de toppers. Hè. Dus als jij echt geweldig een dier na kan doen, maar echt dat wij denken, is dit nou echt? Dan kan je me even insturen via de 538-app. Of je belt ons even, mag ook. Maar we hebben echt al hele goeie. Zal ik die even kijken? Oh, we hebben een hele goeie. Wie was nou die pauw?
26: Oh, die pauw. Och, Ingrid? Nee.
0: Nee, is dat, was dat? Oh, dat is Ingrid. Ja, dat is jawel, Ingrid. Ingrid. Maar even luisteren, is Ingrid.
3: Ik kan een pauw na doen, maar ik kan het alleen heel hard. Daar komt hij. Ah!
4: Ja. 538. De 538 Middagshow.
0: Ja, als je er ook eentje kan, bel even of laat het weten in de app. We zijn alle

0: jacht waar we alle verhalen aan het verzamelen zijn. En wij hebben heel veel plezier in ieder geval.
1: Ja, we zijn echt heel veel wassen bezig.
0: Ja,
1: maar het is zo leuk.
0: Het is heel kinderachtig, maar we hebben zoveel lol. We zijn alle verhalen aan het verzamelen met de vraag... kun jij een dier heel goed nadoen? Maar er zit talent tussen.
1: Nee, het is zo, je denkt je kan doen een dier nadoen.
0: Even door wat appjes die zijn binnengekomen, hoor.
2: Ik ben Fabian. Volgens mij ga ik een kraai nadoen of een raaf. Eén van de twee.
0: Goed, man.
1: Ja, is goed.
0: Dat is echt heel goed. Ja. Nog eentje, hoor.
3: Hallo, ik ben Ellen Hendricks en ik kan een aap nadoen.
0: Ja. Maar we willen echt alleen de toppers. Ja. Hè? Dus echt, je moet een professional zijn. We willen bijna niet kunnen horen dat het een mens is. 0909-3000-538. Nienke.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, wat kan jij nadoen?
4: Ik kan heel goed een geitje nadoen, hoor ik altijd van iedereen.
0: Oké, dat is leuk. Dat denk ik. We gaan luisteren.
4: Dag, daar komt ie, hoor.
0: Ja. Sterk,
1: ja,
0: sterk, met een trilletje erin ook. Goed gedaan, Nienke, dankjewel. Lianne.
5: Ja, hi.
0: Hi, wat kan jij?
5: Nou, ik kan er gewoon een goede kip nadoen.
0: Een goede kip, oké.
5: Okay. Ja. Komt-ie.
0: Ja, sterk einde, mooie finale, Lianne, dankjewel.
5: Dankjewel.
0: Doei. Peer.
6: Hallo.
0: Hey, kan je ook een dier nadoen?
6: Ja, een zeehond.
0: Een
6: zeehond. Ja, ik ken er wel meerdere, maar een zeehond die ken ik redelijk.
0: Oké, okay, nou, we hebben al toppers gehad. Hè? We willen alleen het beste. De zeehond. Peer, komt ie.
6: Oké.
0: Okay. Ja. Peer, dankjewel.
7: Oh, Peer gaat verder.
6: Ja, is goed.
0: Oh, er komt nog een vogeltje achteraan. Jeffrey.
8: Ja?
0: Welk dier kan jij nadoen?
8: Kip.
0: Kip, nog een kip.
7: Oh, nog
0: kippen zijn populair.
7: Ja?
0: Komt-ie. Ja? Jeffrey, dit is serieus.
8: En schaap.
0: Oh, schaap ook.
8: En een schaap. En een aap, die lukt ook nog wel eens.
0: Ah, Jeffrey, jij bent van alle markten thuis, man. Goed gedaan, dankjewel. Mo?
9: Ja?
0: Hey, welk dier kan jij nadoen?
9: Ik ken heel veel dieren namelijk. Ik kan wel een aap nadoen, ik kan een kip nadoen, ik kan een haan aandoen. Ik kan een wesp nadoen.
0: Doe een wesp. Wesp. We hebben nog niet gehad, een wesp.
9: Oké, ga ik eerst slokje water drinken. Een momentje.
0: Ja.
9: Daar komt hij.
0: Oh, Mo.
9: Leuk.
0: Mag die nog een keer?
9: Eén moment.
0: Mag ik nog één keer, Mo? Eén keertje, Mo. Nog één keer.
9: Daar kom ik nog een keer.
0: Ja. Oh, dankjewel, zeg. Fijne avond.
1: Oh, wat een talent.

0: Vincent Boone en Sorry I'm Here for Someone Else in de middagshow van 538. Waar het nog een uurtje wachten is. En dan doen we weer een nieuwe betrapt op een scheve om 7:15. We hadden gisteren Jeffrey. Jeffrey was zelf betrapt op een scheve. Ja, kan ook gebeuren natuurlijk.
1: Hey, tijdens de huwelijksreis, hè?
0: Tijdens de huwelijksreis, ja. Was hij in een jacuzzi beland met allemaal dames. Waar zijn toen vrouw maanden later achterkwam. Omdat een van die dames hem een appje stuurde. En misschien dat jij ook wel eens iemand betrapt hebt op vreemdgaan. Kan misschien toevallig zijn geweest met een appje. Of dat kan zijn geweest omdat je toch even onderzoek hebt gedaan. Laat het ons weten, want wij vinden het altijd mooi om deze verhalen te horen. We hebben elke dag betrapt op een scheve om 7:15. Mocht jij ooit iemand hebben betrapt op vreemdgaan, laat het even weten door betrapt en je naam even achter te laten in de 538-app met een berichtje. En mis hem zo niet om 7:15 weer.

0: Alexis Jordan, Shana Paul en Got to Love You. Op 538 in de middagshow. Het is bijna 6 uur. Zometeen hebben wij natuurlijk weer het nieuws met Hanneke. Hanneke, wat heb je mee voor ons?
1: Nou, het gaat over het Hanta-virus, over dat de cruiseschip bedden. Niemand helpt het. Zometeen meer.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi ID's. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
0: Werkzoeken.nl. Voor een groepenmarketing die wel werkt.
1: Yes!
4: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
6: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
11: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: 538 Nieuws.
15: 6 uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Op de NAVO-basis in Brunsum in Zuid-Limburg zijn 2 militairen aangevallen. Het zijn Duitsers. De NAVO-militairen raakten gewond. Maar niet zo erg dat ze naar het ziekenhuis moesten. De daders zouden maskers op hebben gehad en riepen anti-NAVO-leuzen. Studenten die bij een protest bij hun universiteit voor problemen zorgen kunnen in de toekomst makkelijker worden uitgeschreven. Van de Tweede Kamer mogen politie en justitie gegevens van de demonstrerende student doorspelen aan de universiteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om iemand die oproept tot geweld of veel overlast veroorzaakt. Niemand die aan boord was van de eerste evacuatievlucht met passagiers van het cruiseschip Hondius had het Hantavirus. Het RIVM zegt dat hun bloed 2 keer is getest. Het gaat om 26 mensen die voor de zekerheid 6 weken in quarantaine moeten. Ze worden goed in de gaten gehouden en elke week getest. En het gaat de komende dagen sneeuwen in de Alpen. Dat er zo laat na de winter nog sneeuw valt, dat is bijna 20 jaar niet meer voorgekomen. Tot en met afgelopen weekend was het gek genoeg nog zomers warm in het Alpengebied, met soms 25 graden of meer. Maar het weer is omgeslagen. Net als in Nederland is het flink afgekoeld. En over dat weer bij ons gesproken, het aantal buien neemt vanavond flink toe. Het koelt af naar 6 graden vannacht, morgen ook regenachtig. En dan een graad of 13. Dit was het 538 Nieuws, over een half uur meer.
16: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
17: Het is nog druk, er staan 42 files nog. En de langste nu op de A12 Utrecht-Oberhausen voor Velperbroek, 36 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek staat 34 minuten. En op de A325 Nijmegen-Arnhem-Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf, daar staat 36 minuten. Flitsers op de A4 Leiden-Amsterdam bij 23.0. De A9 Alkmaar Haarlem bij 62.5. De A10 tussen de Zeeburger Tunnel en Diemen bij 9.1. En nog eentje op de A10 tussen de Koentunnel en de Nieuwemeer bij 22.8.
18: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
21: Kippie.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
22: 538.
23: De 538 Middagshow.
16: Welkom, het is 6 uur. Dit is de middagshow van 538 met Christina Aguilera, Genie in the Bottle.

0: 538. Vanavond geen Wilfred Gené in V. Dat gebeurt niet vaak.
1: Dat is zeker niet vaak. Nee. Dat is de laatste keer van de winter, bij de kerst volgens mij een keer.
0: Dat is het mooie, ook het mooie, dat als hij werk opzegt, is omdat hij werk heeft.
1: En die gaat niet op een,
0: nee,
1: bedje liggen, niks.
0: Nee, die moet gewoon werken. Ja, hij gaat wat nieuwe televisieprogramma's doen op Curaçao. En daarom is Wilfred Gené vanavond niet te zien bij VI. Maar wel daar aan tafel, dat is Thomas van Groningen. Thomas!
2: Hallo, hallo.
0: Ja, dat lijkt me beren spannend.
2: Nou, tot jij dat nu bent, zei niet. Maar nu wel, ja.
0: Nou, je hebt het natuurlijk vaker gehad. Maar het lijkt mij, die miljoen mensen lijken mij al heel spannend. Maar tegenover Johan Derksen zitten lijkt mij ook altijd wel spannend.
2: Ja, dat heb ik al twee keer eerder gedaan. Alleen, dat ging toen ook goed hoor. Alleen het afgelopen half jaar heeft hij wel een paar keer wat kritiek gehad op mijn, of hoe ik dat dan doe. Dus ik
0: hoop dat hij... Ja, in het carnaval, hè, Thomas?
2: Ja, te veel gezopen. En dat ik op wintersport ging, dat kon ook niet. Dus, nou ja, goed. Maar ja, weet je, dat komt helemaal goed. Hij was gisteravond heel lief voor me. Ik ben gisteravond even hier achter de schermen wezen kijken. Ik dacht, dan zorg ik dat ik alvast een beetje mentaal voorbereid op dat ik er morgen ben. En dat ging heel goed, dus ik denk dat het vanavond ook wel goed
0: ging. Nee, maar je weet, de kritiek komt bij Johan als het achteraf, hè?
2: Dat is waar. Dus eigenlijk volgende week maandag moeten we kijken. Dat is het zelf. Ja,
0: maar is dat dan iets waar je toch mee rondloopt, Thomas? Is dat toch iets wat in je achterhoofd zit?
2: Nou, te veel gezopen. En dat ik op wintersport ging, dat kon ook niet. Dus, nou ja, goed. Maar ja, weet je, dat komt helemaal goed. Hij was gisteravond heel lief voor me. Ik ben gisteravond even hier achter de schermen wezen kijken. Ik dacht, dan zorg ik dat ik er alvast een beetje mentaal voorbereid op dat ik er morgen ben. En dat ging.

0: En vooral, hoe lang zijn je vragen? Mijn vragen willen nog wel heel lang zijn. Ik wil heel veel informatie stoppen in de vraag. Dat heb ik een beetje, omdat ik heel lang met Sven Kokkelman heb gewerkt. En die stelt voor die vragen dat hij eigenlijk alle informatie geeft. En dan eindigt met, dat klopt toch? En dan kan de gast alleen maar ja zeggen. Maar dat moet je dus niet doen. En dat vindt Johan heel irritant. Dus ik moet het vanavond kort en bondig houden.
1: Maar neem ons dus mee naar achter de schermen hoe dat gaat. Want wij vinden het als kijker natuurlijk heel erg leuk. Hè? Als het scherp is en iedereen een beetje op elkaar is. Maar hoe is het daarna in zo'n uitzending?
0: Nou, kijk, de grap is, ik ben dit jaar is het 5 jaar geleden dat ik voor het eerst bij VI zat. En toen weet ik nog de allereerste keer, en dat is niet veranderd, dat is tot op de dag van vandaag zo, is voor die uitzending spreken zij elkaar niet. En ook als gast spreek jij hun nauwelijks. Misschien even een keer handje geven. En, dat is, en na zo'n uitzending, Johan is zodra die eindlieder begint, toe, rent hij naar de auto, is hij weg. Dus daar hoor je niks meer van. En René die zegt nog, tot morgen jongens. En poep, die is ook weg.
1: Dus het is, maar maakt het voor jou als presentator niet nog moeilijker? Je kan het dus niet even doornemen allemaal met ze.
0: Nee. Ik ben heel benieuwd wat hij straks om 9:30 gaat vinden van wat er allemaal in de wereld gebeurd is vandaag.
1: En wat heb je dan allemaal voorbereid voor vanavond? Heb je dan gewoon een paar gespreksonderwerpen die je op kan gooien? Of?
0: Ja. Dus we hebben allemaal filmpjes en dingetjes klaarstaan. En dat weten ongeveer wel een beetje. Wel, het is een beetje mailcontact geweest met de redactie. Met een beetje de onderwerpjes uit de kranten vanmorgen. Dus daar gaan we het dan over hebben. En dan wordt het vanzelf half elf. Ja,
2: en is er het lijstje van Johan? Heeft Johan echt een lijstje ingediend met dingen?
0: Die heb ik niet, maar als hij komt, dan even een half uurtje voor de uitzending, dan krijg ik dat even, ik wil het graag hierover hebben.
1: Nou joh, Thomas, het is te gek dat je het mag doen. Het is misschien wel het allermooiste plekje aan welke showbiz tafel die Nederland dan ook heeft. En wie zit er nog meer aan tafel?
0: Job Kroester en Merel Ek, dus dat zijn vertrouwde gezichten, dus die kunnen het ook wel een beetje dragen. Dus bij wijze van spreken kan ik, kom alleen maar goedenavond te zeggen en dan kan ik later afsluiten. Dus dat komt helemaal goed.
2: En ga jij nog naar Curaçao ook, want daar gaat natuurlijk het hele circus vanaf volgende week te zien zijn?
0: Ja, maar ik heb ook gewoon niks voor de dag vanaf volgende week gewoon nog. Dus ik ga wel naar Curaçao, maar ik ga op een zaterdag heen. En dan doe ik op zondag doe ik daar een uitzending. En dan ben ik nog 2 dagen ga ik in mijn tanga slip op het strand zitten. En dan vlieg ik naar huis. Dus ik ben er maar heel kort, maar ik heb er wel heel veel zin in.
1: En vanavond gaan we naar je kijken. Geniet er ook van Thomas van Groningen, die het stokje overneemt van Wilfred Genee. En te zien is in VI. Succes, man zo!
0: Dankjewel, tot vanavond.
1: Hoi.

0: met cooking. On three burners, dat wist je dan weer niet, hè? This Girl, 538 in de middagshow. Het is 6:55. Hanneke, we hebben zometeen het nieuws. En wat heb je mee voor ons?
1: Ja, ik heb een stukje shownieuws. Wout Weghorst is in het vliegtuig gespot. Onderweg waar naartoe?
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst. Bij Armin van Buuren, in Ushuaia Ibiza en David Guetta in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18+ speelbewust.
6: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu.
7: Haibu.
6: Haibu.nl.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
11: Daar heb je Huub van Hubo.
12: Hoi.
11: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van 306 voor €99. Hubo helpt.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
15: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie. Van Green Choice.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood La Paix Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
24: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
0: Vanavond en vannacht vanuit het westen buien. De temperatuur die daalt naar zo'n 6 graden. Dan morgen is het wisselvallig. Zon, maar ook buien, kans op een klap onweer. En morgen is het zo maximaal 13 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
1: Er staan nog 9 files en de langste nu op de A2 Utrecht en Bosch voor Deil 17 minuten. A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en de Brugkater 4-2. Daar staat 27 minuten. En de A325 Nijmegen Arnhem Velperbroek tussen Elden en Westervoort een half uur. Flitsers op de A2 richting Amsterdam bij 37.5. Op de A4 Heiningenbergen op Zoom bij 214.0. De A4 van Leiden naar Amsterdam bij 23.1. En nog eentje op de A10 tussen de Zeeburgertunnel en Diemen bij 9.3.
0: Het is exact 6:30. Annick is hier met het belangrijkste nieuws.
5: Goedenavond. Op de NAVO-basis in Brunsum in Limburg zijn 2 Duitse militairen aangevallen door gemaskerde mannen. 1 raakte licht gewond. De daders zouden daarna op de vlucht zijn geslagen. Er zit iemand vast voor de aanslag op een Chinese restaurant in Vlaardingen op Oudejaarsdag. Dat is een jongen van 16 uit de stad. Er waren beelden van de explosie en van iemand die wegrende. Ajax-spits Wout Weghorst lijkt op weg naar Turkije. Volgens een Turkse krant wil topclub Beşiktaş hem volgend seizoen graag hebben. En zou het met de onderhandelingen de goede kant op gaan.
0: Is dat goed nieuws voor Turkije, voor Weghorst?
1: Nou, ik denk dat Weghorst daar, die kan echt goed knokken. Die vindt het heerlijk om een beetje, en het is heet gebakerd in Turkije. Daar. Ja. Ik denk dat hij er goed past, dat is leuk hoor.
0: Ja, ik ben hem nog steeds dankbaar voor dat EK.
1: Hij heeft een waanzinnig doelpunt, ja, dat is waar. En een waanzinnig doelpunt tegen Argentinië gemaakt toen natuurlijk.
5: In Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen in een tijdelijke noodopvang in het gemeentehuis. En daar was de afgelopen weken veel om te doen.
0: Wow.
5: Zware protesten, rellen. Ja. Ja, na alle onrust is het aantal opvangplekken toen verlaagd van 110 naar 70. De opvang blijft waarschijnlijk tot 1 november. Open. Het is een hype onder de millennials, de robotstofzuigers. Ze zijn 62% meer verkocht dan het jaar ervoor. Dat zegt de branche van producenten van de huishoudelijke producten. Zij denken ook dat het een blijvertje is, omdat millennials innovatie omarmen. Wel uit de gratie geraakt de broodbakmachine en de kruimeldief.
0: Ja, je moet een hond hebben die zindelijk is. Ik heb wel eens verhalen gehoord van honden die een trolletje lieten vallen. En dan kwam die robotstofzuiger en die smeert dat dus uit door de hele woonkamer. Ja. Dan moet je er 10 hebben daarna.
5: Ja. En dan, koud douchen, dat is gezond, zegt steeds meer mensen. Dat is nu ook onderzocht. Het Amsterdam UMC die keek naar de gezondheidsvoordelen bij deelnemers die dat dus elke dag doen. Wat blijkt, ze werden niet minder vaak ziek, maar als ze ziek werden, dan zou dat soms wat milder verlopen. Nou, dat is in elk geval iets. Of het je immuunsysteem of mentale gezondheid helpt, dat is niet bewezen.
0: Ze moeten gewoon allemaal in een
1: koud bad, weet je.
0: Maar het is douchen dit, toch?
1: Ja, het is douchen, maar die koude baden, dat vind ik zo heftig.
0: Maar ik heb het idee dat mijn lijf zo blij is dat hij het heeft overleefd. En dat hij daar die kracht van krijgt. Weet je? Het is
1: een soort halleluja.
0: Ja, het is een soort halleluja. Dat je inderdaad, het is een beetje in de afgrond springen en dat overleven en dan niet verkouden worden.
1: Nee, dat lekker elke ochtend.
0: Ja, niks voor mij. Hanneke, dank.
5: Dat was hem.

0: en Bumpy Ride in de middagshow van 538. Is het gewoon de bedoeling dat ik jouw telefoonnummer op de radio roep? Of moeten mensen echt de straat in bij jou en het van het papier trekken?
1: Ja, ze moeten eigenlijk wel de straat in, ja. Maar het is wel een verhaal.
0: Het is echt het schattigste verhaal ooit. Hè?
1: Ja, ik kreeg dit weekend ineens een appje. Ochtends vroeg, ik lig nog in bed en ik kijk en ik denk... En er staat, hey June, zou je komende... Wat is het? Hemelvaart komt eraan. Zou je dan op onze kat willen passen? Ik denk, waar gaat dit over? Weet je? Want we zagen je briefje. Dus ik, wat is dit? Dus ik ga naar beneden, ik ga naar mijn dochter. Ik zeg, joh... Ik krijg
0: Er
1: worden katten aangeboden. En ze zegt, ja, dat klopt, papa. Ik heb overal briefjes opgehangen in de wijk... dat ik op dieren ga passen.
0: Ja, wauw.
1: Dus zij heeft een soort dierenoppasservice.
0: Met jouw telefoonnummer erop.
1: Met mijn telefoonnummer. Ja, en ik weet ook wel wie er uiteindelijk op de dieren mag gaan passen.
0: Ja, dat ben jij natuurlijk.
1: Mag je mee. Maar het is echt heel schattig.
0: Maar gaat het gebeuren dus nu ook?
1: Ja, het gaat gebeuren. We zijn al een intake gaan doen afgelopen weekend.
0: We zijn
1: naar die mensen geweest. En ze heeft ook heel goed dat ze een opschrijfblokje had ze meegenomen. Want ze is 9.
0: En wat zijn dan de vragen die worden gesteld?
1: Ja, de vragen zijn, joh, wat eet hij?
0: Ja, belangrijk.
1: Hoe vaak moet hij eten?
0: Hoe vaak moet papa hem eten geven?
1: Hoe laat moet hij eten? Ja, al dat soort vragen. En dat hebben we dus allemaal opgeschreven. En we weten nu waar het staat. En ja, dan gaan we dit weekend... gaat papa eten geven. Ja,
0: en die hond van Jesselkus?
1: De hond, die is te groot.
0: Jesselkus woont bij Jelte in de straat.
1: En die heeft echt een hele... Maar ze echt een soort wolf.
0: Verschrikkelijke hond.
1: Enorm beter. Hij is inmiddels echt heel goed opgevoed.
0: Ja, maar die hebben er last van in de straat.
1: Ja, gehad wel. Ja, ja, echt. Ja. Hij zat achter mijn kat aan een keer.
0: Oh, ja.
1: En hoe los je dat op met de minister van Justitie destijds?
0: Nou, precies,
1: Weet je wel, in een gebied waar hij eigenlijk niet los mocht.
0: Ja.
1: Maar inmiddels...
0: Oh, echt waar? Ja, dat mocht niet eens.
1: Nee, maar goed. Ja, ze heeft die borden niet neergezet, denk ik. Maar
0: nee.
1: Ja, het is altijd wel spannend.
0: Goed, dus de katten mogen wel bellen, maar de hond...
1: De hond van jullie is echt te groot.
0: Heel goed. Goed. Nou, laten we na het weekend weten hoe het is gegaan. Dan zullen we dat misschien wel zien aan de krassen in je gezicht.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Leuk. Dit is de middagshow van 538. Betrapt op een scheve zo. Het is bijna 7:15. Olivia Rodrigo die heeft de favorite. Drop Dead. I know.

0: Olivia Rodrigo en Drop Dead is de favorite hier bij 538 in de middagshow. Betrapt op een scheef om 6:15. Mocht je ook een verhaal hebben? Mocht je een keer iemand betrapt hebben op vreemd gaan, laat het even weten in de 538-app. Stuur ons een berichtje met erin betrapt of scheef, bellen we je terug. En dan kun jij het een keer vertellen hoe jij erachter bent gekomen dat er iemand vreemd ging bij jou.
1: Is nog plek deze week ergens?
0: Is nog plek?
1: Ja, moet je snel zijn.
0: Laat het weten in de 538-app. Ron!
2: Ja, hallo.
0: Hi, welkom bij Betrapt op een scheve om 6:15.
2: Ja.
0: Ja, wat is er gebeurd, jongen?
2: Nou, ik lag lekker op bed, lekker te slapen, na een dagje werken. En op een gegeven moment gaat, s'nachts gaat de telefoon van mijn ex-vriendin. En mijn ex die was naar beneden naar het toilet. Ik denk, weet je wat, ik neem het op. Want dat ging wel vaker zo, s'nachts. En dan waren het de vriendinnen van haar, of ze nog mee op stap ging. En dan zei ze altijd maar nee. Dus ik denk, weet je wat, ik neem op. Ik neem die telefoon op. Een kerel aan de telefoon. Ja, ik wilde eigenlijk met mijn vriendin afspreken. Ik zo, je snapt toch wel dat je haar niet aan de telefoon hebt, maar een man aan de telefoon hebt. Dan snap je toch wel dat ik de vriend ben. Maar mag ik ze misschien wel aan de telefoon? Want misschien wil ze toch wel afspreken. Ik zeg, ben je wel goed bij je hoofd? Dus, nou, hij hangt dan toch maar op. Dus mijn vriendin komt over, ik zei, joh, de telefoon ging, ik heb opgenomen. En het was een jongen die met jou wilde afspreken. Ze liep rood aan, jankend, en ze rende zo weg, naar buiten. Zo. Nou, je snapt wel dat dat gelijk klaar was, hè?
0: Ja, nou, maar dat zijn rode vlaggen. Wat heb je nog echt verhaal gekregen van haar?
2: Nou, nee. Nee, want ik ben erachter gekomen dat het vaker gebeurd is en ja, dat was het.
0: Maar wat als je dat telefoontje niet op had genomen dan? Dan was je er nooit achter gekomen.
2: Dan was ik er misschien nooit achter gekomen, nee.
0: Zo.
2: Ja.
0: Hoe kijk je er nu op terug?
2: Ja, op terug. Ja, ik ben er niet boos om of zo. Ik neem het er niet kwalijk. Ze moet het zelf weten wat ze heeft gedaan. Het is haar eigen verlies wat ze heeft geleden natuurlijk. Ja. Want onze relatie is kapot gegaan.
0: Had je nooit een onderbuikgevoel? Had je iets vermoeden?
2: Ja, wel iets of wat, maar ja. Ja, je gaat er niet gelijk volle bak op achteruit zoeken natuurlijk, hè?
0: Nee. En wil je niet weten hoe en waarom eigenlijk?
2: Nee, want daar word ik alleen maar boos om, denk.
0: Ja. Had je enig idee wie die man was?
2: Nee, helaas niet.
1: En zijn ze nog verder gegaan met elkaar?
2: Nee, geen idee. Volgens mij niet, want volgens mij is ze nog steeds alleen.
1: Het klinkt wel alsof jij de deur lekker hebt dichtgegooid. Of het is echt
2: ja, die heeft heel hard dichtgegooid.
0: Jouw boek kan maar niet meer.
2: Ja, ze stond huilend in de tuin met een scootertje tussenweg.
0: Ja, blij dat je er vanaf bent, Ron.
2: Ja, absoluut.
0: Zo is het. Dank je wel, hè, voor je verhaal.
2: Ja, graag gedaan.

0: Ik stond bij Bibi Rexha in de lift een paar weken geleden.
1: Hè?
0: Ja.
1: Maar dat was niet hier.
0: Nee, dat was bij RTL was dat. En ik stond alleen in de lift. En de deur gaat open omdat iemand de lift in moest komen. En dat is altijd een spannend moment natuurlijk. Wie komt er in de lift in? En hier was vooral opvallend dat het er in één keer 25 waren. Dus ik kwam uit de parkeergarage. Eerste verdieping, lift gaat open. En er staan 25 mensen om bij mij die lift in te komen. Dus die komen ook allemaal bij mij de lift zo binnen. Ik denk, jeetje, in één keer die lift helemaal vol. En naar de verdieping waar we moesten. Iedereen ging er inderdaad weer uit. En ik denk, nou, wat een bedoening. En wat een gedoe. Ja. Dus ik me daar aanmelde dat ik er was. En heb je gezien bij wie daar net uit die lift kwam? Ik zeg, ja, ik kwam net uit die lift. Dat was Bibi Rexha. Ik had het helemaal niet door. Zat ik bij Bibi Rexha aan de lift.
1: Hey, ja. Toch een goed verhaal.
0: Toch een goed verhaal, maar geen idee. Ja, jij kent het niet hoor, als je zomaar in de lift staat. Samen met Faithless, New Religion. En nieuwe muziek hier bij 538. En tot zover de 538 middagshow. Maar het belooft een hele mooie avond te worden. Julia is hier. Ja, we geven graag het stokje over aan...

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Oberlin, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Oberlin, tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
10: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
11: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
12: Pap, die moeten we hebben.
11: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
13: onlineveilingmeester.nl.
14: Sporten, het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Ik wil als Dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
21: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
22: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
21: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
22: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
20: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
25: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
0: 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. 6 milieuactivisten die een havenspoorlijn in Rotterdam blokkeerden zijn opgepakt door de politie. Ze hadden zich vastgeketend aan de rails. Het was de vierde actiedag, steeds op andere plaatsen van de lijn. Demonstranten eisen onder meer een wapenembargo met Israël. En ze willen een eind aan fossiele brandstoffen. In Enschede zijn ze tevreden over het fatbike-verbod. Sinds 2 maanden mag je niet meer met een fatbike door een deel van de binnenstad. De meeste jongeren die houden zich daaraan. Tot nu toe zijn 9 mensen op de bond geslingerd. Een fatbike-verkoper vindt het verbod discriminerend. De rechtszaak hierover begint morgen. Premier Jette die heeft zijn bezoek aan Bonaire en Aruba iets aangepast. Hij slaat een paar dingen over omdat hij op Bonaire een paar uur in het ziekenhuis heeft gelegen. Tijdens het zwemmen werd Jette door iets geprikt en kreeg hij een allergische reactie. Het gaat weer goed. Op een foto op Insta steekt hij lachend zijn duim op. En wil jij volgende week naar Harry Styles in Amsterdam, dan kan je beter niet de trein nemen of lopen vanaf station Duivendrecht, zegt de NS, want er gaan minder treinen naar de arena door werkzaamheden. Het was al een jaar geleden gepland. En de concerten van Harry Styles werden pas 2 maanden geleden aangekondigd. Het weer nog. Vanavond vanaf de Noordzee buien. Vannacht weer wat droger. Morgen wel anders, want dan vallen er felle buien met kans op hagel en onweer. Dan 1 graad of 12. Dit was het 538 Nieuws.
2: Dankjewel. Dan 538 verkeer door Flitsmeister met een vertraging op de A2 Utrecht richting Schaardoggenbosch. Daar is een ongeval gebeurd bij Del. Daardoor 16 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Oberhaus bij Velperbroek is een auto met pech. Daardoor 12 minuten extra. Controlezone eentje op de A4 Heiningen richting Bergen op Zoom bij Dinteloord 214.0. De A4 Leiden richting Amsterdam bij de Nieuwe Wetering 23.3. De A10 de Zeeburgertunnel richting Diemen bij Amsterdam 9.3. De A12 Utrecht richting Gouda staan ze bij 37.6. De A16 dan Rotterdam richting Dordrecht bij Ridderkerk 24.6. De A27 nog Utrecht richting Hilversum bij Groenekant 84.1. En de laatste van dit moment te vinden op de A27 ook Hilversum richting Utrecht bij Hilversum op de rem bij 94.0.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
3: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers. Praxis.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Hey, goedenavond. Mijn naam is Julia. De 538 hotline is geopend. Wat wil je horen? Spreek het in. Heeft ook een Jesse gedaan.
1: Hey Julia, goedenavond. Ik ben afgelopen week naar de film Michael geweest. En wat een geweldige muziek heeft hij. En wat een vette film. Zou jij het nummer Beat It voor mij willen draaien?

0: Wat wil je horen? Spreek het in via de app. Heeft ook Bram gedaan.
1: Hey Julia, kan jij misschien de zomerplaat van 2026 draaien? Moet dat nou? Van Donnie en Robert van Hemert. Wat een hit. Groetjes. Doeg.
0: Ja, en hoe klinkt Moet dat nou? Met een glaasje champagne op. Moet dat nou? Ja, precies. Robert van Hemert en Donnie nu op 5.

0: Lizzo, Ava Max en de Motto op Radio 538. Hey, wat is de ergste bijbaan die jij ooit hebt gehad? Leuk als je dat even wilt delen in de app van 538. Deel ik zo meteen ook die van mij. Ja, en ik ga misschien wel de beste track van One Republic voor je draaien. Namelijk... Ho! Lekker zeg, All The Right Moves, zometeen bij je.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:15. De mop van Arie uit Amsterdam.
2: Dat is nou, we liepen met mij naar huis toe. Kom op, we gaan bij haar huis. Hij zegt, maar ja, ze wil toch eigenlijk even een wippie maken. Dus ik denk, nou, ik pak het even bij dat hek. Ja, ze boek voorover. Nou, ik haal het niet. Dus wat denk ik? Ik hang er aan het hek. Ik geef er een beurt. En die zit er weer op de grond en die doet zijn broek omhoog. Ze zegt, we bent toch elegant? Hij zegt, hoe dat zo? Nou, ze zegt, meestal laten we aan het hek hangen.
1: 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
3: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
14: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu
16: big deals bij Keukenconcurrent.
15: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
18: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
17: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
21: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
22: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
23: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
24: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.

Wat is het meest vreselijke bijbaantje wat je ooit hebt gehad? Ik moet dus even denken, maar ik heb een tijdje bij de bioscoop gewerkt. Dat is aan zich best wel leuk werk. Alleen de hele dag door die zalen popcorntje voor popcorntje schoonmaken voor, nou ja, destijds niet schrikken, €3,80 per uur. Ja, dat was niet mijn beste tijd. Een van de grootste DJ's van dit moment, Calvin Harris, die had ook een taaie bijbaan. Hij heeft namelijk in de visfabriek gewerkt en moest daar dus de hele dag door vissen schoonmaken. Ja, lijkt me A, doodeng en B, ook wel heel erg stinken. Hoewel, volgens mij is het ook wel zo dat als je bij de vishandel werkt, dat je die geur uiteindelijk ook gewoon niet meer ruikt, toch? Dat hoor je altijd wel eens. Nou, waarom werkte hij daar dan? Nou, hij moest natuurlijk zijn muziekapparatuur betalen. Dat is natuurlijk heel erg fijn voor ons, want omdat hij het zo vreselijk vond, ja, dan werd hij extra gemotiveerd om muziek te maken. Ja, en alsof het nog niet erg

0: Tromieu en Dark Before the Dawn op Radio 538. Hey, doe jij het ook al? Die eeuwige 10.000 stappen per dag. Oh man, ik ben er zelf ook echt keihard voor gevallen. Ja, ik heb nu zelfs vorige week of zo zo'n app gedownload. Dat heet dan de Steps app. En die houdt dan zelfs streaks bij. Zeg maar hoeveel dagen achter elkaar je dan 10.000 stappen hebt gezet. Ja, dan word je echt bezeten, jongen. Als je dan om 11 uur, weet je wel, je wil naar bed gaan en je pakt even je appie erbij. En dan zie je, ja, kut, nog 375 stappen. Ja, dan mag jij raden wie er als een soort bezetene de tanden gaat poetsen en rondjes gaat lopen, weet je. Sla dan weer helemaal door. Maar hey, zo blijf ik wel op gewicht, terwijl ik alles vreet wat ik zie. Dus dat is ook wel heel lekker. In de ochtendshow ging het vanmorgen ook even over de beruchte stappenteller.
1: Ik ben toch benieuwd, want inderdaad, Rikse stap is 30 centimeter. Die van jou misschien 70 centimeter. Of jullie dezelfde aantallen. Als we dat straks moeten we testen.
2: Nou, ik heb wel eens mijn vrouw heeft hetzelfde toestel als ik. En als wij bijvoorbeeld een stedentrip doen, dan kijken we aan het eind van de dag wat hebben we gelopen. Dan hebben we de hele dag samen opgetrokken, hetzelfde afstand gelopen. En dan heeft zij echt soms wel 400 of 500 stappen. Meer dan ik.
1: Ja, dat is in de Zara. Ja. Dan sta jij voor de deur. Ja, zit en dan
2: dat,
1: zij
2: oh,
1: op.
2: Dat is in de deur.

0: Radio 538, Teddy Swims en The Door. Zometeen hoor je Turn the Lights Off, ook een little kleine komt eraan. En een groot mysterie rondom Samuel Welten. Ja, zometeen meer.
1: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
4: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een pak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag. Albert
6: Heijn. Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
15: Niet bij mij, de feest is klein.
16: En ik heb geen barbecue.
17: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
18: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
19: Zoveel money!
18: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
20: 538 Nieuws.
21: 8 uur.
22: Nederland heeft nog maar eens geprobeerd om de veroordeelde drugshandelaar Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Die zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wiel heeft erover gesproken met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. We stijgen maar niet op de lijst van landen waar de rechten van LHBTI'ers het beste worden beschermd. Nederland blijft 13e, Spanje gaat aan kop. Belangenclubs zeggen dat het kabinet bijvoorbeeld niet stevig ingrijpt tegen discriminatie en geweld. Ook klagen ze dat het moeilijk blijft om het geslacht in het paspoort te veranderen. Scheepsartsen zijn er wel voor dat patiënten sneller een mondkapje dragen als ze aan boord een luchtweginfectie krijgen. De Belangenclub van Scheepsartsen reageert op de uitbraak van het Hantavirus aan boord van cruiseschip Hondius. 3 mensen overleden daardoor. Ook dokters zouden eerder een mondkapje op moeten doen. Er is iemand opgepakt voor een bijzondere aanslag, meldt Omroep Brabant. Een maand geleden ontplofte een bom vol met poep bij een bruidswinkel in Boksmeer. De gevel zat er vol mee. Het personeel ruimde het zelf op. Vanochtend werd een man uit Vierlingsbeek opgepakt. Over het waarom van de poepbom is nog niks bekend. Vanavond trekken buien over het land, maar vannacht is het droger. Morgen is het een komen en gaan van flinke buien met soms veel regen en kans op hagel en onweer. Het wordt 11 graden. Dat was het nieuws op 538.
0: Dan het verkeer op Flitsmeister met inmiddels rustig op de wegen. Geen vertragingen meer. Wel een controle op de A10 Zeeburgertunnel richting Diemen bij Amsterdam 9.1. De A15 ochtend richting Nijmegen bij 156.9. En de A59 Den Bosch richting Breda bij 's-Hertogenbosch op de rem bij 130.3.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
19: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
20: Daar heb je Huub. Van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar inclusief accu van €306 voor €99. Hubo helpt.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
23: 538.
0: Een groot mysterie rondom Samuel Welten. Ja, zometeen meer eer Just and Jack stel nu.

Er is verwarring over Samuel Welten. Ja, op TikTok is hij namelijk volop aan het teasen naar nieuwe muziek. Binnenkort komt hij namelijk met zijn nieuwe single De Leeuw. Die komt eraan. En die gaat

heeft ook allemaal video's geplaatst vanuit een voetbalstadion. Dus ik gok dat dit zomaar eens een WK-knaller kan gaan worden. Wat dus veel mensen dachten is dat deze nieuwe single een samenwerking zou zijn met Paul de Leeuw. Gezien de naam natuurlijk, hij heette De Leeuw komt eraan. Maar hij heeft vanmiddag een statement op Instagram geplaatst dat het dus geen duet is met Paul de Leeuw. Nou moet ik zeggen dat ik dat niet helemaal geloof, want er staat met koeienletters AI boven. Maar wat ik wel zeker weet is dat hij een klapper heeft gemaakt met Leeuw Kleine en die hoor je nu op radio.

Je eet 8 spinnen per jaar. Ja, ik heb dit serieus echt op mijn 23ste of zo geloofd. Ja, ik ben inmiddels 27. Ik heb mezelf ook echt aangeleerd om stijf met mijn lippen zo op elkaar te slapen. Maar mocht jij misschien in de 30 zijn, in de 40, in de 50 en het nog steeds geloven, je kan rustig ademhalen. Het blijkt namelijk allemaal niet waar te zijn, gelukkig. Nee, die mythe is ooit bedacht om te testen hoe snel nepfeitjes zich verspreiden op het internet. Gefeliciteerd, we hebben dat experiment allemaal persoonlijk tot een succes gemaakt. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn, zo'n spin die denkt ook niet van, joh, lekker man, even zo'n warme, snurkende, licht naar knoflook stinkende grot, daar wil ik in. Al moet ik wel zeggen, ja, ik werd vanmorgen wakker met een gigantische hooiwagen in de hoek van mijn kamer. Ik heb hem toch maar even opgezogen voor de zekerheid.

0: Welke zomerhit is er gemaakt tijdens een sneeuwstorm met min 15 graden? Dat hoor je zo meteen. En over die zomer gesproken.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst bij Armin van Buuren, in Ushuaia Ibiza en David Guetta in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango? Huh?
7: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
18: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
23: Daar zit Sophie.
24: Hi.
23: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
24: Met Sophie.
23: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
25: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
23: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
26: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando. Sinds 1965.

0: Welke muziek verwacht jij dat er gemaakt wordt bij een sneeuwstorm met min 15 graden? Bij mij gaan er direct allemaal kerstplaten door mijn hoofd, toch? Misschien nog een keer een mooie ballad of zo, maar dan houdt het ook wel op. Van deze plaat had ik het in ieder geval niet verwacht. Het gaat namelijk over Magnetic van De Pauza, die ik zo meteen voor je ga draaien. De Noorse mannen van De Pauza hadden het steenkoud. En toen maakten ze dus deze zomerse track toen ze naar buiten keken. Ik vind het dan toch knap dat je dan zo'n zomerse beuker kan maken, weet je? Terwijl het zo sneeuwt en ijskoud is. Maar ik zat te denken, misschien moeten we Mariah Carey ook gewoon een keer een weekje opsluiten op Ibiza, toch? In augustus. Kijken of ze ook eindelijk eens met een nieuw kerstnummer komt. Want eerlijk, All I Want For Christmas Is You. Zeg maar, heeft inmiddels meer werkuren gedraaid dan de gemiddelde Nederlander.
1: Jouw hits hoor je op 538.
2: De Bowser.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In op Radio 538. Zometeen vanaf 9 uur weer een gloednieuwe avondshow met Bas, Dylan en Eva. En de afgelopen week heeft hun 18-jarige stagiair Maxime hun geleerd om te stappen als een 18-jarige. Ja, en gisteren was daar eigenlijk het antwoord of ze afgelopen weekend geslaagd zijn.
1: De grote vraag is, wij als bijna dertigers, kunnen wij stappen als een 18-jarige?
2: Nou, dat is met 100% zekerheid te zeggen.
1: Ja!
3: Lekker zeg!
1: Wat nou, goed. En kun jij stappen als een bijna 30-jarige?
2: Nee.
1: Dat is wel goed zeg.
0: Zometeen vanaf 9 uur, gloednieuwe avondshow. Veel plezier zometeen. Eerst nog Alok en Dive Into.

0: en Miles Away op Radio 538. Zometeen de 538-avondshow met groot nieuws. Zometeen om 9 uur.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
11: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus. AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, €5,99. En AHA goudse kazenstukken 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: 538 Nieuws.
17: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Op zeker 3 plekken in ons land zijn mensen de straat weer opgegaan tegen geplande AZC's. In Den Haag werd het volgens Omroep West grimmig toen voor- en tegenstanders elkaar wilden opzoeken. In Apeldoorn is voor de 5e avond op rij een protest en een anti-AZC-demonstratie in Hillegom verliep rustig. Saoedi-Arabië heeft in het geheim luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, dat meldt persbureau Reuters. Het gebeurde eind maart, toen de oorlog tussen Amerika en Iran al een paar weken bezig was. Er kwamen toen ook Iraanse drones en raketten neer in Saoedi-Arabië. De geheime aanvallen zouden bedoeld zijn als vergelding. Minister Hermans van Volksgezondheid heeft er vertrouwen in dat de Nederlanders die op het cruiseschip zaten waar het Hanta-virus uitbrak, zelf 6 weken in quarantaine gaan.
18: Deze mensen hebben bijna 10 dagen op een schip gezeten waar een virus rondging, waar 3 mensen aan zijn overleden. Dus die zijn zich enorm doordrongen van het feit hoe serieus dit virus is.
17: Ja, dat zei ze tegen RTL Nieuws. En zojuist ook begonnen, de eerste halve finale van het Songfestival. Nederland doet natuurlijk dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. En dat verdeelt ook de Nederlandse kijkers.
16: Je hebt aan de ene kant de fans die echt volledig boycotten. Dan heb je ook nog een middenweg. En dat zijn dan de fans die wel gaan kijken, maar die gaan televisie uitzetten als Israël optreedt. En dan heb je mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon wel dit jaar kijken. Want het is toch gewoon iets wat ik leuk vind.
17: Ja, dat zegt iemand van de Songfestival Fanclub tegen de NOS. Ik heb het weer nog voor je. Steeds meer buien vanavond en vannacht. En morgen wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan staat er hagel en onweer op het menu. Het wordt dan ongeveer 11 graden. En tot zover het 538 nieuws.
19: Dan een verkeer, één vertraging op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar bij Akersloot. Dat is 6 minuten. En de flitsers die heeft Dylan?
20: Dat zijn er 2. Eentje op de A4 tussen Amsterdam en Leiden bij 7.3. En die andere op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 130.3.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
24: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: 538.
25: Bas en Dylan.
19: Zijn we. Het is 3 minuten over 9. Gloednieuwe avondshow is hier. Met zometeen een grote aankondiging.

0: Het is 538, Alex Warren en Fever Dream hoorde je. We moeten je iets vertellen.
1: Ja, daarvoor moeten we denk ik eerst even terug naar februari.
0: Zullen we dat even doen?
1: Ja. Ja. Wij hebben ieder jaar doen we een teamuitje. En een teamuitje is eigenlijk ieder jaar hetzelfde. Ja. Dan gaan we naar een concert van Yves Berendsen. Nou, dit keer dachten we leuk. We gaan naar het Beatrix Theater in Utrecht. Was voor mij een thuiswedstrijd. Jullie kwamen lekker deze kant op. Dylan zegt, ik reserveer wel een leuk restaurant.
2: Heerlijk.
1: Sushi, heerlijk. Cocktails, de kaart. Was fantastisch.
0: Nee, ben je serieus. We hebben lekker gegeten daar.
2: Heerlijke avond gehad.
1: Echt heerlijk gegeten. Lekker borrelen, dachten wij. En ja, feesten bij Yves. Nou, zoals we dat kunnen.
2: Zeker. En kijk, Bas en ik wonen allebei in Hilversum. Dus wij waren lekker met de trein gegaan. Want er was een lekkere cocktailkaart. Ja. Wij waren op tijd. En Eva was iets later. En wij volgen elkaars locatie. En wij zagen dat je onderweg was. En jij bent eigenlijk zelden te laat. Dat is Bas eigenlijk altijd.
0: Nou,
1: dus het was al een rare avond.
2: Het was een rare avond. En jij zei, ja, kom zo meteen, ik moet nog even wat doen thuis. En dan ben ik er. En toen kwam jij binnen. Bezweet. Met je jas aan.
0: Maar echt verwilderd.
2: Als een hert in de koplampen.
0: Ja.
2: En toen bleken we opeens geen teamuitje te hebben. Met z'n drieën.
1: Nee, maar met z'n vieren. Want ik was er 20 minuten eerder achter gekomen dat ik zwanger was.
2: Ja,
1: ja.
2: Eva!
1: Ja. En wat mij dan het beste leek, was toch naar het concert van Yves gaan. En sushi eten en cocktails drinken met mijn vrienden. Uiteraard moest ik toen ineens voor de vegetarische opties. Dat zou ik onwijs kunnen afraden.
2: Oh,
1: maar gezellig.
0: Het was een kindje aan.
1: Ja, ja, daar zit hij. Ja, ik kan wel over mijn buik wrijven, maar dat ziet niemand op de radio. Maar er zit iemand van binnen.
0: Maar het was zo'n bijzondere dag. Want ja, jij hoorde daar natuurlijk helemaal niet te zijn. Nee. Waarom ging je alsnog met ons uit eten? En naar Yves Beren, die had 20 minuten daarvoor.
1: Ja, nou, het volgende was aan de hand. Kijk, ik had al die week eerder een test gedaan. En daar was uitgekomen dat ik niet zwanger was.
0: Ja.
1: Maar ik werd maar niet ongesteld. En ik dacht, nou ja, dat loopt allemaal wel los. Ik ben wel vaker onregelmatig ongesteld. Dat komt goed. Alleen toen was het vlak voordat ik wegging naar jullie. En ja, sushi en cocktails. Dat is misschien wel het laatste wat je moet doen als er een kind in je buik zit.
0: Precies.
1: Dus ja. Ik zeg tegen mijn man van, nou, weet je wat, dan zit ik er net wat lekkerder in. Want ik had ook zin om te knallen, kan ik jullie vertellen. Ja. Doe ik toch nog even een testje, dan zit ik daar net wat makkelijker. Ervan uitgaande dat het gewoon een paniekerige ik was die weer beren op de weg zag.
0: Precies.
1: Dus ik deed dat echt, nou ja, 5 minuten voordat ik eigenlijk weg had moeten gaan. En toen was het ineens positief.
0: Ja.
1: Dus de schrik zat er zo ontzettend in dat ik van gekkigheid niet wist wat ik moest. En dat toen me de beste oplossing leek, toch maar op bedrijfsuitje.
0: Ja. Maar jouw man was helemaal content hiermee.
1: Ja, maar die wist het ook allemaal even niet meer. Wat ja, ik zei. Nee. Die zei, volgens mij moet je gewoon gaan.
2: Maar het is toch wel wonderbaarlijk, zeg maar, dat ja, jij dan, het was ook heel vroeg. Het was 3 weken, hè, pas.
1: Ja.
2: En
0: dan horen wij dat echt niet te weten.
2: Dan hoor je dat niet te weten, want je wacht altijd nog heel eventjes. Maar zeg maar dat wij het 20 minuten na jouw man wisten.
1: Echt
2: goede vrienden.
0: Dat is eigenlijk toch wel bijzonder.
1: Nee, maar daar heb ik echt geen moment spijt van gehad. Want het was wellicht wat aan de vroege kant om het te delen. Maar ja, goed, ik zat er ook vol van. Dus ik had het ook niet kunnen zeggen. En ik dacht ook wel, ja, we zijn zulke goede vrienden. Dan deel je lief en leed met elkaar. Nou ja, dit was op dat moment ook nog een beetje leed. Want ik was wel flink geschrokken.
0: Ja.
1: En nu is het vooral lief.
0: Ja, nee, maar het wel heel erg gewenst.
1: Ja, helemaal, nee, echt heel erg gewenst. Ach. Maar ja, je schrikt je toch. Ja, je voelt je toch weer even tienermoeder als het gebeurt. Maar ja, toen keek ik even op de klok en toen was ik toch 34. Dus.
2: Ja, ik bedoel, ik appte jouw man gefeliciteerd. En toen stuurde hij me terug. En ja, in één keer laag.

0: Madken en Begging bij 538. Komen een hoop appjes al binnen.
1: Ja, allemaal zulke lieve berichtjes.
0: Marcel die stuurt dit.
2: Hey Eva, wat een leuk nieuws. Gefeliciteerd. Nou, dat is dus nu inmiddels, wat is het, 4 maanden. Dus ergens augustus, september.
3: Hey Eva, gefeliciteerd. Superleuk. Hey,
0: ja.
3: Geniet ervan.
0: Ze doen allemaal mee. Ja, wat, mogen we weten...
1: Ja, in november. Dus ik zit even te denken, misschien was het begin maart dat wij hadden afgesproken. Ja, precies. Denken. Maar begin november ben ik uitgerekend.
0: Wauw.
1: Dus ik moet nog even.
0: Ja.
1: En ik begin al dik te worden, dus ja, dat wordt wat.
0: Ja, dus na de zomer dan...
1: Nou ja, wel in de winter hoor, na de zomer. Nee, maar als oktober.
0: Na de zomer ergens, dan ga je ons even verlaten.
1: Ja, en, even lekker broeden.
0: Ja.
1: Broeden en baren.
0: En Rico die stuurt nog een berichtje.
4: Hey Eva, gefeliciteerd wijfie. Echt superleuk dit. En wat een verhaal joh. Kunnen leren. Heel veel plezier, geniet er lekker van. En have fun.
0: Ja, ja, ja mocht je het net gemist hebben, we gaan het snel op de social zetten. 538 avondshow. Eva krijgt een kindje.

0: 538 Accent Sierra en Don't Leave.
1: Gisteravond hadden we natuurlijk ook programma. Toen was Eva vrij, maar ze heeft wel de tijd genomen om naar dit programma te luisteren. En ze heeft jou daar iets horen zeggen, Bas. Daar moeten we het zo even over hebben, want ze is het er niet mee eens.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst bij Armin van Buuren, in Ushuaia Ibiza en David Guetta in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: kilo voor 1,99. En een pak Saanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Obelie. Alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
3: Alles voor kampeergeluk.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
5: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu
6: big deals bij Keukenconcurrent.
5: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: 538 Bas en Dylan.
8: Bas, je hebt gisteravond iets gezegd. Het Eva houdt daar niet over op. Zometeen meer.

0: pizza winnen binnenkort. En hoe je die wint hoor je zo meteen. Maar eerst wil ik even naar Eva, want jij hoorde gisteren iets in de show. Ja, waar jouw nekharen recht van overeind gingen staan.
1: Nou, en niet alleen de nekharen. Nou, Bas die vertelde iets over wat hij met zijn kat deed.
2: Ik heb dus een kat sinds december. Ik vind het dus heel leuk om af en toe, als ik dan een blikje tonijn heb, om dan zo'n klein beetje uit dat blikje in zijn bakje te doen. Want dan eten we dus echt samen iets. Nou, dat vind ik zo leuk. Is toch heerlijk?
1: Ja, Bas, sorry.
2: Ja, wat nou, sorry.
1: Maar doe nou even normaal ook af en toe. Ik wil echt, ik vind dieren ook leuk en ik ga in veel dingen mee. Maar samen een blikje tonijn en dan om de beurt een happy uit dat blikje.
2: Nee, niet om de beurt een happy.
0: Ja, dat is ja hoor. Even.
2: Nee, dat is niet wat ik doe. Ik neem zelf.
1: Nou, wat doe je dan?
2: Ja, ik neem zelf, à la Douwe Bob, gewoon een blikje tonijn. Vind ik dan lekker.
1: Douwe Bob is gek op tonijn, hè?
0: Is Douwe Bob gek op tonijn?
1: Ja, die heeft overal een blik tonijn, neemt hij mee naartoe.
0: Echt?
1: Die lekkere gezonde snack.
2: Ja, maar is ook. Het is lekker vol. Vol met protein.
1: Mag ik daar één leuke quote? Hij had daar een columnpje over geschreven in Volkskrant Magazine. En toen zei hij: de associatie met kattenvoer heb ik niet. Ik ben sowieso meer een hondenmens.
2: Ja. Ik lepel dan lekker zo'n blikkie leeg. En dan, ik weet ook dat hij niet te veel moet. Maar dan doe ik gewoon een paar van die vlokken. Doe ik zo lekker in zijn bakje. En dan vind ik het zo'n leuk beeld. Dat samen ik dan hetzelfde eet als hij. Want dat is normaal niet. Ja, ik ga niet die gore brokken zitten kanen. Royal Canine.
0: Maar zeg maar, wij hebben ooit de kattenvader bingo-kaart in het leven geroepen.
2: Ja.
0: Samen eten stond er niet op.
2: Nee.
0: Die gaan we nog even aan de bingo-kaart toevoegen. Ja. Maar het mooie is ook, zeg maar, wij hadden natuurlijk nooit. Jij bent een hondenmens van origine.
2: Klopt.
0: En jij hebt sinds december die kat.
2: Ja.
0: En nu ook. Nu ga je op vakantie en dan moet hij naar een logeeradres.
2: Ja, ik heb bijna geen jank.
0: En dan vandaag. Je hebt hem net weggebracht.
1: Ja, je moest ook even pauze van de vergadering om hem weg te brengen. Het was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk.
0: Zijn we klaar, jongens? Dan kan ik Leo zo meteen even wegbrengen.
2: Ja, maar wat nou? Maar fantastisch.
1: En dan denk je even wegbrengen, want hij moest naar de buurman. Die gozer is gewoon 3 uur weg geweest. Ja. Want het afscheid nemen was zo moeilijk.
0: Ja, was zo moeilijk. Ja, maar doe je dan ook nog iets extra's in zijn mandje? Dat hij een foto van jou of zo, dat hij nog even aan je kan denken als hij daar zin in heeft?
2: Er staat op zijn krabpaal. En zeg maar, daar zit zo'n verhogingje. En er staat een foto.
0: Nee, je hebt niet een foto geplaatst.
2: Ja, ik kan even een foto vragen aan maatje. Die staat er, letterlijk.
1: Nee.
0: Wat? Nee, dat meen je niet.
2: Ja, maar dan kan
0: nee, dan kan hij aan ons denken.
2: Ja. Wat nou?
0: Nou, heb je dat beest wel eens gezien?
1: Gek.
2: Nee, maar dat is toch leuk?
0: Dat beest dat denkt niet, hoor.
2: Jawel. Nee, het is echt leuk. Hij heeft in de hoek van dat plateautje waar hij dan op ligt, daar staat een fotootje.
0: Ah, dit geloof ik niet.
2: Ja, ik ga nu een foto vragen.
0: Nou ja, is goed.
2: Ja.
0: Dan zien we die zo meteen wel verschijnen. En dan zetten we hem op 538 avondje op. Je maakt echt een grap.
2: Nee, ik maak geen grap. Je staat er echt.
0: Oh, wat erg.
2: Ja, die kat die moet me niet vergeten. Ik ben 3 weken weg, joh.
0: Ja, dat is ook wel weer zo.

0: Drop dead. Superster Olivia Rodrigo, Drop Dead, deze week 538 favorite. En komend weekend maak je kans op tickets. Vanaf vrijdagavond kun je naar haar toe. En zij is een gigantische ster.
1: Ja, staat in de Ziggo Dome en het hele weekend maak je kans op kaarten. Daar houdt het overigens niet bij op. Want vanaf maandag, kijk, ik wil Olivia Rodrigo niet tekort doen, maar geven we ook reizen naar Ibiza weg. En dat is toch wel heerlijk zitten, hoor. Vlucht krijg je erbij, verblijf, toegang tot Ushuaia, Ibiza, want natuurlijk echt de club van het eiland is, met David Guetta. En ook je gaat ook naar Universe, dat is een wat nieuwere club met Armin van Buuren. Hoor je de oproep voor vlucht 538, dan bel je met de studio 0909 3000 538.
0: Dit is de avondshow, Bas en Dylan, Lucas en Steve en Believe It, hoor je nu?

0: Alexis Jordan en Happiness bij 538. Waar we zo meteen kip of ei gaan spelen. Dat is ons favoriete spelletje. Elke dag krijg je twee opties. En dan is de vraag, welke van de twee was eerder?
1: Met vandaag, wat was er eerder? Het skateboard of de rolschaatsen? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak dus kans op een 538 prijzenpakket. Wat was er eerder? Het skateboard of de rolschaatsen? Kom maar door in de app van 538.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
2: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: De Giro d'Italia is in volle gang. Elke etappe is een strijd voor de roze trui. Alles kan nog. De Giro d'Italia. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
13: Joehoe!
12: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
16: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
17: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
18: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
17: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
19: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
20: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, de Bocconet, vanaf slechts €1,299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: 538 Nieuws.
22: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het protest tegen de asielopvang in Loosdrecht is uit de hand gelopen. Bij de opvang in het gemeentehuis is brand uitgebroken. Demonstranten gooiden met fakkels en vuurwerk. Eén fakkel kwam op het dak terecht en naast het gebouw vlogen struiken in brand. Vandaag juist kwamen de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Militairen van de NAVO-basis in het Limburgse Brunsum zijn door leiding gewaarschuwd om extra waakzaam te zijn. Gisteravond werden er 2 Duitse militairen op straat belaagd door onbekende mannen. Of de beveiliging bij de NAVO-basis daarom is aangescherpt is nog niet bekend, schrijft de Limburger. VVD-minister Heijnen van Financiën is er duidelijk over.
7: laat helder zijn, dit kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek niet versoberen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie. En daar hou ik me aan.
22: Dat zei in gesprek met RTL Z. In de kabinetsplannen gaat de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens onbedoeld iets omhoog. En de Tweede Kamer wil daar een stokje voor steken. Een meerderheid heeft nu tegen die verruiming gestemd, waaronder ook coalitiepartijen D66 en CDA. En de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt bij de NOS dat we online te makkelijk allerlei gegevens delen met bedrijven.
8: Er wordt vaak veel te veel gevraagd, dat is één. En burgers zijn vaak ook veel te gemakkelijk om allerlei informatie af te geven. En dat heeft grote gevaren, brengt dat met zich mee. Als er een keer een datalek is, ja, wat je niet hebt binnen een bedrijf, kan ook niet op straat komen.
22: Ja, de autoriteit vindt ook dat die bedrijven zelf meer moeten doen om onze gegevens te beschermen. Heb ik het weer nog voor je. Steeds meer buien vannacht. En morgen wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dan gaat het hagelen en onweren. Het wordt dan ongeveer 11 graden. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dan een verkeer. Geen vertragingen. Wel nog flitsers, die heeft Dylan.
13: Het zijn er twee. Eentje op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31,4. En die andere op de A22 tussen Velzen en Beverwijk bij 9,4.
21: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
24: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: 538.
26: Bas en Dylan.
0: Zometeen de uitslag van Kip of Ei.
1: Wat was er eerder? Het skateboard

0: in principe hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag? Het skateboard of de rolschaatsen?
1: Anne!
2: Ja?
1: Ja, ja. Hallo Anne. Ja.
2: Hallo.
1: Heb je ooit op een van beide gestaan?
2: Zekers, allebei.
1: Ja. Oh, allebei? Oh ja, en was je goed in skateboarden?
2: Nee.
0: Oh, okay,
2: wel goed in rolschaatsen.
1: Oh, dat wel. Ik heb ooit op skileren gezeten. Als in niet dat ik op de skiler zat, maar ik zat gewoon op skileren. Zoals mensen op voetbal zaten.
2: Op skileren, ik heb skilerles gegeven, kan je nagaan.
1: Dat ben je niet. Heb jij skilerles gegeven?
3: Aan Bas.
1: In de buurt van Vlijmen toevallig, of niet?
2: Ja, bij Duosport.
1: Bij, waar is dat?
2: Amsterdam.
1: Nee, dat was te ver skileren voor mij. We duiken even de geschiedenis in. Laten we eens starten met het skateboard. Ontstond in Californië toen surfers wielen onder houten planken schroefden. Dan heb je in feite al een skateboard. Ja. Het werd een echte sport met natuurlijk één grote legende, Tony Hawk. Die 18 skateboard games naar zich vernoemd kreeg. Ze konden mensen ook lekker skateboarden op de PlayStation of de Xbox. Zonder blauwe plekken, toch fijn. Dan de rolschaatsen. Had een echte Nederlandse uitvinding kunnen zijn, omdat het eigenlijk schaatsen op het droog is. Maar toch werd het in België uitgevonden door John Joseph Merlin of zoiets in die richting. Had overigens een rare manier om hem te demonstreren. Dat deed hij namelijk ooit terwijl hij viool speelde. Ja, alleen maar lastig. Ja, zeg maar, zonder rolschaatsen al ingewikkeld.
4: Op een paar schoenen kan ik al geen viool spelen.
1: Nee, precies. Vertel, wat was er eerder, het skateboard of de rolschaatsen?
2: Nou, volgens mij het rolschaatsen.
4: Rolschaatsen vullen wij in en dan is dit de balans. Rolschaatsen komen uit 1760 en het skateboard uit 1959. Dus de rolschaatsen waren in.
1: Dankjewel voor de bevestiging, Eva. Anne, je hebt gewonnen. Een 50 prijspakket komt je kant op.
2: Nou, superleuk. Ik

0: Dua Lipa in Training Season bij 538.
1: Met binnen nu een 30 seconden Bruno Mars en Risk It All. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom wil de Tweede Kamer Kanye West niet in Nederland? Omdat ze dachten: optreden, dat Kanye West ergens anders doen.
2: Het antwoord is: nee.

0: 538, Jordan, Avicii en Levels. Het is de avondshow met zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, moeten we knoflook gaan gebruiken om onze mond mee te spoelen? Je hoort het zo.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. De mop van Arie uit Amsterdam.
3: Ja, ze nou, we liepen met mijn termijn naar huis toe. Kom op, we gaan bij haar huis. Hij zegt, maar ja, ze wil toch eigenlijk even een wippie maken. Ze denkt, ik pak het even bij dat hek. Ja, ze broek voorover. Nee, ik haal het niet. Dus wat denk ik? Ik hang er aan het hek. Ik geef er een beurt. En die zit er weer op de grond. En die doet zijn broek omhoog. Ze zegt, wat bent u toch elegant? Hij zegt, hoe dat zo? Nou, ze zegt, meestal laten we aan het hek hangen.
2: 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3. Aldi.

0: Maak stack silver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Wat ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
6: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben.
7: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
14: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
13: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
14: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
17: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
20: 538 Bas en Dylan.
21: Zo meteen in het nieuws waarom je je mond met knoflook moet gaan spoelen.

0: Max, Andy Grammer en The Thing I Love.
1: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over je gezondheid.
2: Knoflooksap als mondwater gebruiken. Dat klinkt misschien echt als het allerslechtste plan ooit, maar onderzoekers die zeggen dat dat eigenlijk best wel een goed idee zou zijn. Het blijkt namelijk even goed te werken voor de mondhygiëne en bacteriën in je mond dood te maken als gewoon mondwater. En dat gewone mondwater, dat heeft ook wel een paar nadelen, want daar kunnen je tanden een beetje van verkleuren. Je hebt toch altijd helemaal van die blauwe tanden ervan. En op lange termijn zou je zelfs soms resistent kunnen worden tegen antibiotica. Nou, dat zijn allemaal dingen die je niet wil.
0: Nee.
2: Knoflook daarentegen heeft die nadelen niet. Is een mooi natuurlijk product. Heeft het helemaal geen nadelen? Nou ja, natuurlijk wel. Nou, als je hele bek dan naar knoflook meurt. Ja. Wat volgens mij echt alle voordelen onderuit haalt.
3: Ja, ja, ik heb liever dat antibiotica niet aanslaat dat ik dag en nacht naar de knoflook ruik. Nou ja, we kunnen het wel even aan Bas vragen. Want die heeft het afgelopen zaterdag geprobeerd.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, het is echt... Ja. Er zit dus, en volgens mij is dit bekend ook in de community. Er zit in Hilversum een Georgisch restaurant. En ik heb nog nooit bij een Georgisch restaurant gegeten. Nee. Maar het schijnt ook onder de Georgiërs in Nederland, zeg maar, echt daar hoog aangeschreven te staan.
2: Nou, dus, en terecht, het was heerlijk.
0: Het was fantastisch. We hebben er zaterdag weer gegeten. Ik heb al eerder gegeten. En ik weet echt 100% zeker, ze hebben daar mijn lievelingseten. En dat is kip. Het heet schmrouli.
3: Ja, schmrouli, ja.
0: Ja, iets in die richting. En dat zijn gewoon stukken kip. Nou, en dat zit in een soort dikkige, romige knoflookpap.
3: Ja, het is een soort gekleid potje. Zo'n keramieke potje. En dat is gewoon als een soort soep gevuld met knoflook. Roma. En daar drijft die kip in.
0: Ja, maar daar zit zo belachelijk veel knoflook in. En dat
2: als het
0: is
2: één bol per bord is, zou ik het weinig vinden.
0: Ja, ik denk het echt. Ik denk echt dat er meer dan een bol knoflook in zo'n bord zit. Maar wat ik daar dus wel interessant aan vind. Kijk, stinken zal je ongetwijfeld. Alleen, heel vaak als ik zelf knoflook gebruik, ja, dan voel ik me ook viezig. Dan voel ik me gewoon, zeg maar, dan voelt het dat mijn hele buik voelt vol en dan zit ik de hele nacht te scheiden. Ik stink gewoon de hele tijd. Dat heb ik niet, dus ik heb wel het idee. Ze gebruiken dan echt verse knoflook en dan heb je er dus geen last van.
2: Nou, dat zou ik niet willen zeggen, want ze waren sowieso niet bang voor de knoflookteen in dat restaurant. Ik heb daar wel echt last van gehad.
0: Oh,
2: en dat
0: is
2: niks te nadelen van de chef, want het was heerlijk. Maar
0: gewoon als
2: ik
0: van
2: wel
0: de adem en zo.
2: Nou, gewoon, ja, ik sliep onrustig. Oh. En ik voelde helemaal zo die keel zitten. Nou, dat zijn allemaal dingen.
0: Echt?
2: Nou, ja, jullie niet?
0: Ik zou het zo nog 26 keer. Ik zou echt iedere dag schmrouli kunnen eten. Wat een fantastisch gerecht. Dus ik denk, als dit dan het ding is, dat je dus beter met knoflook kan spoelen dan met mondwater. Ja, dan zit er maar één ding op. Dan is het gewoon iedere dag schmrouli.
2: Lekker spoelen met schmrouli.
3: Schmrouli. Nou, je bent in augustus jarig. Dan zorgen wij voor een... hoe lang zou je dat kunnen bewaren eigenlijk?
0: Schmrouli.
3: Ja, nou, als je het invriest in kleine potjes en je zet het elke dag ernaast, dan kan je elke dag spoelen.
0: Ja. Maar laat dit gewoon los van dit verhaal, zeg maar, laat dit echt een fantastisch advies zijn.
2: Ja.
0: Ga het een keer doen. De Georgiër.
2: Ja, is echt heerlijk.
0: Wat een lekker eten.
3: Zeker als je van vlees houdt, dan ben je...
0: Old Tbilisi.
3: Old Tbilisi in Hilversum. Superzaak.

0: Willy William en Trompetta bij Radio 538.
1: Ja, kijk, mocht je later in zijn getuned in dit programma... we hebben vandaag bekendgemaakt dat onze lieve Eva zwanger is.
2: Drachtig, zou ik willen zeggen.
1: Drachtig.
2: Ja.
1: En dat betekent dat we natuurlijk op den duur... ga jij met verlof.
2: Ja, en dan zit er niks anders op dan even een tijdelijke vervanger. Ja. Maar goed, ik kan niet ontkennen dat het dan toch aan me knaagt. Dat moet niet een te leuke zijn. Ik gun jullie alles, maar niet iemand die leuker is dan ik.
1: Maar wij zitten dan echt nu in dubio. Ja, Eva is natuurlijk onvervangbaar.
0: Ja.
1: En ja, we willen hier niet met een of andere saaie trien zitten natuurlijk.
2: Ja, maar ik wil dat liever... Ja, ik wil het liefst dat jullie met een saaie iemand
1: ja,
2: zitten.
1: Ja, en daarom zaten we net zo te giebelen toen we uit de muziek kwamen. Want we zaten gewoon even een lijstje met namen op te noemen. Wiens namen we niet gaan noemen. Maar,
0: nee.
1: maar zeg maar, dat dan dadelijk die discussie er komt... Dat Bas en ik misschien denken, nou, dat zou een hele leuke vervanger van
2: Eva. Knap, vlot meisje.
0: Ja, en dat Eva, een jonge bloem.
1: En dat Eva zegt, ik kies wat mij betreft maar een oud wijf met van die zadeltassen. Weet je wel, dat niemand, weet je wel, maar ja, goed.
2: Ja, maar ik moet hier niks over te zeggen krijgen. Want inderdaad, anders dan ga ik zo denken, want zo denk ik. Ja, zo kinderachtig ben ik. Daar ga ik ook helemaal niet gewoon omheen draaien.
1: En als wij zeggen, is die en die niet leuk? Dat Eva zegt, nee, die vind ik te leuk.
0: Ja, maar hoe...
2: Dus degene die het wordt...
1: Ja, die vindt Eva niet zo leuk. Ja. Dit hebben we even los voor de eerste uitzending van diegene in september.
0: Mocht je ideeën hebben, ja, zeg maar, alles ligt nog open. Ja. Weet je wel? Dit is vandaag de dag dat het allemaal eruit
1: is.
2: Dik, lelijk en niet grappig, alsjeblieft.
1: Ja, en toch ook wel een vrouw. Ik wil eigenlijk wel een vrouw.
0: Ja, maar mag je dat zeggen in 2026?
2: Ja, nee, maar dat is voor de dynamiek in het team wel het beste.
0: Ja, maar je moet ook, ja, dat is dan waar wij toch wel aan denken. Je wil ook een leuk radioprogramma maken. Zoals we, zeg maar, gewoon zo'nzelfde type gast erbij hebben als wij zijn. Dat is helemaal niet leuk.
2: Nee, je moet in ieder geval anders zijn dan jullie twee, vind ik.
0: Ja, maar dit kan ook een zeg maar, gewoon een lekker beetje vrouwelijke man. Ook leuk.
1: Ja, maar we hebben jou toch al. Je moet niet te veel bos lijken, zeggen we toch? Ja,
0: nee,
1: is
0: op. Nou, mocht je ideeën hebben, drop het even in de app. We hebben nog
2: dik en lelijk.

0: 538, you're the bleeding love, Leona Lewis. En zometeen maak je kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Het enige wat je nu hoeft te doen is even antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die is als volgt.
1: In Rotterdam heeft er een fatbike op de snelweg gereden. Maar wat is het netnummer van Rotterdam? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Dan maak je dus kans op die 100 euro en de quiz over vandaag. Wat is het netnummer van Rotterdam? Kom maar door via de app van 538.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
10: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
11: Ik wil als dino.
12: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: 538 Nieuws.
14: 11 uur.
15: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Burgemeester Verheijen van Weidemeer is met een noodbevel gekomen... omdat de anti-AZC-protesten bij het gemeentehuis in Loosdrecht uit de hand lopen. Vanavond was er even brand omdat er fakkels en vuurwerk op het terrein werden gegooid. Er zou 1 railschopper zijn aangehouden. Ja, intussen kwam er over de asielopvang vandaag een opvallende oproep van PVV-leider Wilders. Hij riep mensen op om in verzet te gaan tegen AZC's en de spreidingswet.
16: Ga desnoods tegen u en uw kabinet naar de rechter als gemeentebestuur. Probeer voor elkaar te krijgen dat de rechter zorgt dat die spreidingswet niet hoeft te worden geëffectueerd.
15: Ja, asielminister Van der Brink was daar niet van gediend.
17: Dat is precies de polarisatie die veroorzaakt dat we tegenover elkaar staan, terwijl we een aantal dingen met elkaar op te lossen hebben.
15: Ja, hij vindt dat Den Haag zich aan de gemaakte afspraken moet houden. Flexwerkers krijgen meer zekerheid. De Tweede Kamer heeft voor een wet gestemd waarin bijvoorbeeld staat dat alleen scholieren en studenten een nulurencontract mogen krijgen. Door de wet moeten er ook meer mensen in vaste dienst komen. Zo wordt het moeilijker om iemand steeds tijdelijke contracten te geven. En Nederland heeft opnieuw geprobeerd om drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Hij zit in Sierra Leone en justitieminister Van Wil heeft het erover gehad met iemand van de regering daar. Bolle Jos zou gesteund worden door de president van Sierra Leone, omdat hij een relatie heeft met zijn dochter. Ik heb het weer nog voor je. Steeds meer buien vannacht en morgen wordt het ook alleen maar erger. Hagel en onweer komt er dan onze kant op. Het wordt dan ongeveer 11 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
0: Dan een verkeer. Er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers, die heeft Dylan.
1: Het zijn er 3 om precies te zijn. Te beginnen op de A10 tussen de A10 Noord en de Zeeburgertunnel bij 4.9. Op de A16 tussen Dordrecht en Rotterdam bij 21.3. En de laatste voor nu op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31.4.
11: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
11: Ja, zo goedkoop.
14: Dan gaan we vieren.
11: Aldi.
18: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Atros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor.
1: Wat zie je
2: nou? Ja, ik versprak me net. Dus ja. Dacht, ik hoop eigenlijk dat jij dat ook doet. Maar
0: ja, ik deed bijna hoor.
2: Ah, dat scheelt niet veel.
1: Dat is echt zo in die...
2: Elizabeth Taylor.
3: Bas en Dylan presenteren...
4: De quiz over vandaag.
2: Ja, daar maak je kans op. 100 euro. Als je de weekwinnaar bent en ben je nu niet geselecteerd om vandaag mee te spelen, niet getreurd. Morgen rond 10 voor 11 hoor je weer een kwalificatievraag. Kan je meespelen via de app van 538. En dus kans maken op die 100 euro. En vandaag is dat Essie.
5: Hey meis.
6: Hallo.
0: Essie in Rotterdam heeft er een fatbike op de snelweg gereden. Wat is het netnummer in Rotterdam?
6: 010.
2: Ja hoor, zeker weten. Je krijgt zometeen 90 seconden om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Belangrijke regel is dat je niet mag passen. Heb jij een soort paswoord in je hoofd?
6: Ja, poepie.
2: Poepie, dan gaan we voor poepie. Dat is super. Op dit moment bovenaan Ellen. Hij had er 6 goed. Daar moet je overheen kunnen.
6: Ja.
0: Als jij zegt go, dan gaan we.
6: Go.
0: Premier Jette is korte tijd opgenomen in een ziekenhuis op Bonaire. Wat is de voornaam van Jette?
6: Rob.
2: Een advocatenkantoor moet miljoenen betalen aan Chesto na een verkeerd advies. Uit welke stad komt Chesto? Breda of Tilburg?
6: Breda.
0: Chipszakken in Japan worden binnenkort zwart-wit door een inkttekort. Noem een chipsmerk.
6: Please.
2: Vandaag was de eerste halve finale van het Songfestival. Op welke zender werd deze uitgezonden?
6: Afro.
0: Wat is je paswoord?
6: Poepie.
2: PostNL heeft een boete van 7 miljoen euro gekregen... omdat ze te veel post te laat hebben bezorgd. Noem een andere pakketvervoerder.
6: DHL.
0: Thomas van Groningen vervangt Wilfred Gené vandaag in VI. Waarvoor staat de afkorting VI?
6: Over International.
2: Jake Paul vreest voor het einde van zijn bokscarrière. Welke Nederlandse schaatser is Jake's vriendin?
6: Jutta Leerdam.
0: Vandaag was het eindexamen scheikunde voor de HAVO. Wat is de scheikundige benaming van water?
6: Oeh, poepie.
2: De concertreeks van Harry Styles trekt veel buitenlandse fans naar Amsterdam. In welke boyband werd Harry bekend?
6: Poepie.
0: Volgende week win je reis naar Ibiza op 538. Bij welk land hoort Ibiza?
6: Spanje.
2: Spotify bestaat 20 jaar. In welk jaar is Spotify opgericht?
6: Poepie.
0: Michael van Gerber kwam in de buurt van een wereldrecord tijdens een dartwedstrijd. Hoeveel pijlen mag je per beurt gooien?
6: 3.
2: Een man heeft een zelfstraf gekregen omdat hij onuitgebrachte muziek van Beyoncé had gestolen. Noem een nummer van Beyoncé.
6: Single Ladies.
2: Dat is goed.
0: Zo, hey.
2: Helemaal niet gek gedaan, is hier.
6: Nou,
2: niet gek hoor. Heerlijk. Ben je Rotterdammer ook?
6: Ik ben een echte Rotterdammer.
2: Daar komt het. Er zijn altijd goede mensen.
6: Ja, tuurlijk.
2: Op dit moment, bovenaan, Ellen. Hij had er 6 goed. Eva, is Essie daar overheen?
5: Och ja, lachend, want ze had er 9 goed.
2: Oh, wow. Yeah.

0: vroeger maar echt mijn go-to karaoke liedje.
1: Ja? Maroon 5 en This Love, ja?
0: Fantastisch. This Love. En altijd meezingen.
2: Oh, je weet lekker de tekst.
0: Ja? It's a take and it's a toll.
1: Weet je wat ik, ik mooi vind?
0: Goodbye.
1: Ik ben best wel benieuwd naar de ontwikkeling van AI en dat soort dingen. En Spotify heeft nu een DJ-functie.
2: Leuk.
1: En dan is ja eigenlijk een soort radio-DJ-functie. Toen dacht ik, joh, weet je, zit toch een beetje op mijn eigen bord te schijten, maar ik ga hem eens testen.
0: Ja.
1: En daar kan er helemaal niks van. Die snapt er helemaal niks van. Maar die kan je alles vragen. En dan gaat hij dan iets voor je spelen. Maar als je niks tegen hem zegt, gaat hij gewoon doen waarvan hij denkt dat jij het leuk vindt. Maar toen zei hij op een gegeven moment. Ja, dit lijkt me jouw ideale karaoke song. Hmm. En toen ging die Poupée de Cire, Poupée de Son. Van Frans Gall ging die toen draaien. Ik weet niet of we die paraat hebben. Anders draaien we even een liedje en dan hebben we zo meteen even een stukje. Kunnen we even luisteren.
0: Ja.
1: Maar dat is denk ik het allerslechtste karaoke nummer.
0: Je kan toch even googlen? Je hebt toch een computer bij de hand?
1: Ja, oké. Okay. Jij kan me natuurlijk wel voorzetten. Ja. Poupée de Cire, Poupée de Son.
0: Ja, ik weet allemaal niet hoe ik dat moet schrijven. Poupée.
1: Het is blijkbaar een inzending geweest van het Luxemburgse Eurovision. Een geweldige plaat.
0: En Spotify maar, DJ, die AI-functie vond dit jouw go-to karaoke.
1: Ja. Komt-ie hoor. Prachtige plaat, overigens. Maar,
0: ja.

0: Maar ja, ik zie dit zeg maar in Ome Willem die
1: nee, nee, toch? Nee. Dus uiteindelijk, die goede oude radio, daar zit je toch het best.
0: Ja, zo is het. Kygo en Save My Love hoor je nu.

0: somebody else.
1: Kygo. En Save My Love bij 538. Het is de avondshow. Zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
2: Ja, welke spullen we het vaakst vergeten op vakantie?
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst. Bij Armin van Buuren. In Ushuaia Ibiza. En David Guetta in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
9: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
10: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
9: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
11: Alles voor kampeergeluk.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu!
15: Big deals bij Keukenconcurrent!
14: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
16: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planet Proof.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
19: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
6: Mama.
5: Niet meer.

0: sorry.
1: Dat zit je allemaal door het liedje heen te halen.
0: Ja, in mijn neus. Ja, ik snuffelde een beetje, sorry.
2: Oh.
0: Nee, dat was niet de bedoeling. Ga maar door.
1: Wat raar.
3: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over reizen.
0: Bas, je gaat natuurlijk bijna op vakantie. En daar ben je, nou ja, niet bepaald relaxed over. Dus toen dacht ik ga jou even helpen.
1: Ik ben wel relaxed over de vakantie.
0: Maar alles wat er omheen gebeurt vind ik jou niet bepaald.
1: Nee, als je zegt rustig. Als ik één stap in het vliegtuig ben ik ontspannen. Maar tot die tijd is er alle reden voor paniek.
0: Ja, want het inpakken brengt jou paniek.
1: Mm-hmm.
0: En toen dacht ik dus, ik ga jou even helpen. Want ik heb opgezocht wat de meest vergeten spullen zijn op vakantie. En als jij die dan nu weet, dan ga je die zo meteen sowieso inpakken.
1: Dat zegt ook zoveel. Zo meteen ga ik die inpakken.
0: Ja, terwijl je morgen vertrekt inderdaad. Ja, maar goed, dat gunnen we jou. Op 3, de zwembroek. Maar je gaat naar Japan. Ga je zwemmen in Japan?
1: Ja, niet echt. Maar in al die onsens, of ik weet niet hoe dat heet, van die soort sauna's dingetjes. Ja. En die zwembaden, daar gaan mensen naakt. Dus je hoeft geen zwembroek.
0: Die kan je vergeten.
1: Ja.
0: Zonnebril zou ik wel meenemen.
1: Ja, heb ik.
0: En de gedeelde eerste plaats voor meest vergeten spullen zijn de oplader en de tandenborstel.
1: Nou, ik zag vandaag pas, dat is natuurlijk logisch, maar dat ik ook nog zo'n stekker moet hebben. Ja, die heb ik niet.
2: Ja, oké, toch op het vliegveld kopen.
0: Ja, maar dat is heel erg duur.
1: 36 euro voor een stekker.
2: Ja, ik ga 3 weken naar Japan, dan kan die 36 euro er ook nog wel af. Maar ja, het is toch eigenlijk heel simpel. Een oplader en een paspoort en je telefoon en een zorgpas. En
1: ik vind het weer allemaal weer moeilijk.
0: Ja, je hebt wel, lijkt me, Japan een lastig land om op te kleden.
1: Ja, want dan soms heb je 24 graden, soms heb je 17 graden, soms heb je 33 graden.
2: Ja, dat is gewoon 30 graden dinsdag. Joh, 2 korte broeken, 4 lange broeken. En het is allemaal niet zo...
1: Ja, maar 4 lange broeken is veel te veel voor 30 graden. Joh.

0: Ja. Ja, dan neem je 4 korte broeken en 2 lange broeken mee. Kan mij dat schelen?
1: Ja, maar dit is dus het punt.
0: Stop gewoon 2 jeans en 2 korte broeken. En dan, en dan loop je naar zo'n vrouwtje met zo'n
2: wasmachine. Nee, ik zou wel 4 korte broeken en 2 lange.
1: Ja, maar ik haat,
2: en daarvan doe je er 1 aan.
1: Ja, maar ik haat korte broeken. Want dan zie je, die ongetrainde kuiten eronder.
2: Ongetrainde kuiten?
1: Ja, dat heb ik namelijk.
2: Kan je niet zo'n beetje zo'n losse broek aan?
0: Sorry.
1: Ik moet zo hard lachen. Ik was van de week. Dacht ik ging nog even shoppen. Ja. Ik ging even kleding kopen. En ik sta in die winkel. En ik laat me altijd een beetje adviseren. Dus ik zeg tegen iemand. Ik heb eigenlijk korte broeken nodig. Maar ik vind korte broeken altijd lelijk.
2: En zei hij, mooi uitgangspunt.
1: Ja, maar ja. Heb je voor vakantie wel nodig. En dus ik zeg. Wat is nou een beetje hip? Dat ik gewoon een beetje gewoon bij de tijd ben. En toen pakte hij 2 broeken. En dat waren, dat waren echt extreem wijde broeken. Die dan zeg maar zo tot net onder mijn knieën kwamen.
2: Zo lullig.
1: Maar dat is zo'n rechte soort rioolpijp naar beneden langs mijn bovenbeen. En daaronder zaten dan mijn kleine kuitjes. En ja, die man die kreeg het gaar uit zijn mond van... Ja, wel hip.
2: Ja, dat een beetje genoeg. Nee. Maar wat voor broeken heb je toen uiteindelijk gekocht dan?
1: Ik heb uiteindelijk ergens anders heb ik gewoon van die korte spijkerbroeken gekocht.
2: Want niet, maar toch niet van die strakke die je dan een beetje zo omslaat?
1: Nee, nee.
2: Dat is echt een Nederlandse
1: vakantiebroek. Wel zeg maar tot mijn knieën. Maar en wat wijder. Dus ik ben denk ik wel hip. Maar iets minder hip dan bij die andere winkel.
2: Want dat is verstandig.
1: Dat was wel echt extreem hip.
0: Te hip.
1: Te hip was het voor mij. Maar goed. Dus,
2: daar neem je er 2 van mee.
1: Even de hele paklijst.
0: Ja, gaan we naar de bovenkant. T-shirts gaan we dan.
1: Ja.
2: Ik zeg 5 t-shirts.
0: Nee, maar even, maar gooi gewoon wat dingen in je tas. Gooi gewoon wat dingen in je tas. En als je daar erachter komt dat je te weinig shirts hebt, koop je daar een shirt.
2: Moet je tegen hem zeggen, meneertje relaxed. Die kan daar toch helemaal niet mee omgaan.
0: Ja, maar het is toch allemaal niet zo moeilijk, jongens. Kom op, gooi gewoon wat dingetjes in die koffer. Er is daar vast wel ergens zo'n vrouwtje met een wasmachine waar je eventjes de boel kan wassen. Weet zo'n ding, zo'n wash-o-matic. En anders loop je... Je bent ook in... Joh, de winkel zat, joh, in Japan.
2: Ze hebben daar wel hele hip. Ze lopen heel erg vooruit met alles. Dus misschien juist leuk om daar met een lege koffer heen te gaan.
1: Dat gewoon experimenteel.
0: In Nederland schieten de Uniqlo's uit de grond. Die zit daar op elke hoek van de straat. Kopen een wit shirt. Heb je een shirt?
1: Klopt.
0: Ik zit helemaal niet zo moeilijk.
1: Ik zit me nu wel te bedenken van... We hadden dit gesprek ook tijdens de muziek gewoon zeg maar hier zelf kunnen voelen.
2: Dus jij zegt...
1: Ja... Even eens kijken, moet ik de lader nog hebben?
2: Ja, de lader wel handig. Zonnebril misschien?
1: Zonnebril, zonnebrand.
2: Oh,
1: after sun, shit, die moet ik nog hebben.

0: Zometeen hoor je Marnix. En die gaat binnen nu en enkele ogenblikken iets spelen op zijn kleine kutkinderpiano. Die heeft hij bij de speelgoedwinkel gekocht.
1: Was dit niet?
0: Wat?
1: Dat is dit niet.
0: Nee, dat is dit niet. Nee, dit is dan, je bent nog niet begonnen.
1: Okay.
0: Dat klinkt wel goed.
1: Ja, toch.
0: Maar nee, jij gaat een liedje spelen. De grote vraag is, ja, welk liedje is het dan?
1: Ja.
0: En het is, ja, toch maar gewoon wel een kleine kut kinderpiano.
1: Zeker.
0: Dus ja, meer dan één toon tegelijk kan je niet doen. Dus dat is altijd eventjes...
1: Nee, maar ik vind dat Marnix, die doet het wel goed, hoor.
0: Oké,
1: daar zit wel echt muzikaliteit in.
0: Marnix, take it away. Bas, hou nou eens op.
1: Wat?
0: Ja, daar gaan we.
1: Wat dan?
0: Nee, maar dat je dan dat liedje harder
1: zet. Oh ja.

0: Als ik dit 3 minuten lang doe, dan hebben we hem gespeeld.
1: Ja, ik ken het liedje wel, maar ik weet niet hoe het heet.
0: Het maakt een lichte referentie naar de kleine Kutkin, de piano.
2: En de piano van Eric Prydz. Misschien. Als je het weet, stuur dan even een appje via de app van 538.
1: Als je het
0: weet. Als je het weet, drop even een berichtje zometeen na 12.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
2: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
6: Tango?
5: Huh?
6: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
7: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango app.

0: Erp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: 538 Nieuws.
7: 12 uur.
8: Een grimmig protest vanavond tegen de komst van een asielnoodopvang in het gemeentehuis van Loosdrecht. Betogers gooiden vuurwerk en fakkels naar het pand en op het terrein brak even brand uit. De brandweer werd bekogeld. Vanwege de ongeregeldheden kwam de burgemeester met een noodbevel. Hij vindt dat met het geweld een grens is overschreden. Ook in Apeldoorn was opnieuw een protest tegen een geplande noodopvang voor ruim 200 asielzoekers. Op een rotonde waar al eerder werd gedemonstreerd werden zeker 5 mensen aangehouden omdat ze vuurwerk afstaken. Bij de betogingen van de afgelopen dagen werden ook al ruim 40 mensen aangehouden. Israël is zoals verwacht doorgedrongen tot de finale van het 70ste Eurovisie Songfestival in Wenen. Zoan Bethan kreeg in de halve eindstrijd genoeg punten van jury en publiek. Ook favoriete Griekenland en Finland zijn door, net als België. 5 landen, waaronder Portugal en Estland, vielen af. Donderdag is de tweede halve finale. En in Hengelo hebben 2 amateurclubs een potje voetbal gespeeld van 42 seconden. Dat moest omdat bij de reguliere wedstrijd vorige maand de scheidsrechter een fout maakte. Hij stuurde een speler met 2 keer geel niet weg. Het stond toen 3-3. Het ultrakorte staartje van het duel zorgde vanavond niet voor een andere eindstand. Na de buien is het vannacht vaker droog, bij 4 tot 7 graden. Morgen geregeld felle buien met kans op hagel op onweer. Het wordt als de zon nog even doorkomt hooguit 11 graden. Dit was het nieuws op 538.
9: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 13.4. A4 Leiden richting Amsterdam bij 20.4. A12 Utrecht richting Gouda bij 47.1. A16 Dordrecht richting Breda bij 45.2. En ook oppassen op de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4.
6: 538.
9: Wat, oh wat, werd er gespeeld op de kleine kutkinderpiano. Je hoort het zo meteen in Marshmallow en Jelly Roll.

Ook in de studio van 538 een kleine kut kinderpiano. Je weet wel, zo'n eentje die je scoort in de speelgoedwinkel met allemaal dieren erop. Deze melodie hoorde je net tijdens Bas en Dylan. En de vraag is, van welk liedje is dit melodietje? Ja, ik kan hem beter ook niet te lang laten horen, want dan heb je het hele nummer al gespeeld. Sjaak wist het antwoord in de 538-app. Die zegt Eric Prince en Piano. Absoluut het juiste antwoord. Je hoort hem nu bij Radio 538.

Lewis Capaldi en Someone You Loved bij 538. Ja, ga ik het gewoon op deze manier zeggen? Ja, boeien, maakt het niet uit. Er is een man en die heeft wat in zijn pik gestopt. En dat ging fout en daardoor moest hij worden geopereerd. Ja, het is echt te bizar voor woorden. Hoe het precies zit, je hoort het zo meteen bij 538 naar Chris Cross Amsterdam. Jans.

0: 538 met Jennifer Page en Crush. Hey, waarom de fuck zou je dit in je geslachtsdeel stoppen? Waarschijnlijk ken je die verhalen wel. Van mensen op de eerste hulp die de raarste dingen in hun lichaam hebben gestopt. Nou, ook dit is weer zo'n gevalletje. Man uit Amerika, ja, waar anders. Hij had het briljante idee om kidneybonen, dat zijn bruine bonen, maar dan zonder de saus, in zijn geslachtsdeel te drukken. Om heel specifiek te zijn, in zijn plasbuis. Dus kidneybonen in zijn plasbuis. Ja, hele nare gedachte. Met de intentie om tijdens de seks met zijn vriendin, dat die er dan uit zouden schieten bij het hoogtepunt, bij moment suprême, weet je wel. Ik las dit bericht vandaag en het eerste waar ik ook aan moest denken, het spijt me, in plaats van chili con carne, want de bruine bonen, dacht ik chili cum carne.
1: Jij bent vast de leukste thuis.
0: Ja, heel flauw, het spijt me. Maar ja, die bonen die zaten dus vast in zijn pik en hij probeerde het er nog wel uit te halen met een pincet, maar dat ging niet. En daardoor moest hij naar de eerste hulp en is het operatief eruit gehaald. Toch blij dat wij het alleen maar thuis deden met Toppert in onze neus. Hey, Marnix hier, of een mag, hoor je nu.

Yes, en Show Me Love bij Radio 538. Hey, ik weet het, het duurt nog even totdat het 2027 is, maar Olivia Rodrigo, die je nu gaat horen, zij kan niet wachten tot het volgend jaar is. Dan staat ze namelijk in de Ziggo Dome in Amsterdam. En komend weekend win je bij 538 die tickets. Dus jouw kans op tickets voor Olivia Rodrigo dit hele weekend bij Radio 538. En haar nieuwste hoor je nu, de favorite van deze week. Dit is Drop Dead.

en Fever Dream bij Radio 538. En een fever dream, een koortsdroom, zo zou je af en toe ook zo'n optreden kunnen omschrijven. Niet omdat dat slecht is, nee, het blijkt volgens social media helemaal goed te zijn. Maar hij staat me toch af en toe met rare dingen op het podium. Hij kwam al een keer het podium op een gigantisch hobbelpaard, geen grap. Laatst stond hij ook wel op het podium met een bananenpak aan. Je zou hem bijna willen noemen Alex een beetje in de war. Ja, ik kan maar beter muziek draaien in plaats van grap.

antwoorden niet nodig bij Radio 538. Binnen nu en 10 minuten een nieuwe opgave in AI of niet, waarin je kunt raden of iets echt of nep is. Kleine hint waar het zo meteen over gaat. Studenten die examens moeten doen, krijgen wel op een hele bijzondere manier de kans om een voldoende te halen.

0: 50 verkeer dan door Flitsmeister. Zonder vertragingen met snelheidscontroles op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 10.7. A10 Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.0. A16 Dordrecht richting Breda 45.2. En ook oppassen op de A20 Gouda richting Rotterdam bij 31.4.
1: 538.
0: Roxy Dekker hoor je zo meteen. Ook Bruno Mars komt eraan. Naar Post Malone. Dit is Circles.

0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Daar draait AI of niet om. Je hoort een opgave, die is ingesproken door een nepstem. Daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het echt of nep is? Komt-ie, de opgave.
1: Door een landelijke storing zijn alle eindexamens dit jaar vervangen door een opdracht. Namelijk het schrijven van een smoes, waarom er niet geleerd is. Leerlingen die hun docent laten lachen krijgen automatisch een 7.
0: Nou, wat denk je? Is het verzonnen door de computer of is het echt waar? Is het AI of niet? Laat het weten in de app van 538. AI of niet? Het juiste antwoord hoor je binnen nu en 10 minuten.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij 538. De vraag is, weet jij het ook al?
1: AI of niet? AI of niet?
0: Kun jij raden of iets echt of nep is? Dat is waar AI of niet om draait. Je hoort een opgave die is ingesproken door een nepstem. Dus daar hoef je niet op te letten. Het gaat om de inhoud van het bericht. Kun je daarvan raden of het AI of niet is? En dit is de opgave van vannacht.
2: Door een landelijke storing zijn alle eindexamens dit jaar vervangen door een opdracht. Namelijk het schrijven van een smoes, waarom er niet geleerd is. Leerlingen die hun docent laten lachen krijgen automatisch een 7.
0: En de vraag is dit AI of niet? Snelle blik in de app van 538. Priscilla, die denkt dat het nep is. Wessel denkt dat het echt is. Maar wat is nou waar? Misschien weet Marcia het wel. Marcia, je zit in de auto. Waar naartoe ben je onderweg?
3: Nou, ik ben een dagje in Nederland geweest met mijn man. En nou ga ik weer naar Frankrijk, naar mijn eigen huis.
0: Oh, dus je woont in Frankrijk en je bent voor een dagje naar Nederland gekomen?
3: Ja, ik mis mijn man heel erg.
0: Hè, maar, oh, want jouw man woont hier?
3: Ja, die woont in Nederland. En zij moet daar nog een paar jaar werken en dan komt hij ook naar Frankrijk. Maar ik zit daar al.
0: Zo, maar dat is lange afstandsrelatie XXXXXL. Ja. Holy shit.
3: Ja, wel een 7,5, 8 uur XXL, ja.
0: Jeetje man, dat is echt wel een ding. Zeg maar, ik woonde ooit in Overijssel en mijn vriendin in Rotterdam. Dat vond ik al een pokken eind. Maar Frankrijk en Nederland, jongen, wat is het? Wat is het grote geheim achter dat dit zo goed gaat?
3: Ja, we houden gewoon van elkaar.
0: De liefde overwint alles.
3: Ja.
0: Wat van altijd. Ver komt, hè, zeggen ze dan.
3: Nou, dat. Ja.
0: Hey Marcia, de opgave die je net hoorde in AI of niet, wat denk je?
3: Ja, ik denk dat het echt niet echt is.
0: Ja, nou, het is inderdaad het juiste antwoord. Het is niet echt, dat klopt. Er is inderdaad deze week een datacenter in Almere afgebrand. Ja. Leerlingen in Drenthe moesten daarom wel ergens anders examen doen.
3: Ja, moesten naar Emmen of zo.
0: Precies, maar ze hoefden geen smoes te schrijven om hun docent aan het lachen te krijgen voor een voldoende.
3: Nee, dat gaat helemaal nergens op.
0: Hey, Marcia, je hebt het juiste antwoord gegeven. En dat betekent dat je het 50 euro slaapmasker scoort.
3: Ah, super.
0: Die is leuk voor de slaapkamer.
3: Oh, leuk.
0: En je kan ermee slapen.
3: Nou, top.
0: Ik wens je een fijne nacht. Dankjewel voor het meespelen.
3: Hetzelfde, bedankt.
0: Geen probleem hoor. Hey, goeienacht, Marnix hier. Dit is 538 met Afrojack, Sia, David Guetta. Zometeen naar Madonna en Like a Prayer.

0: Dit hoor je op 538.
1: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.
0: Jouw hits, jouw 538.

Afrojack, Sia en David Guetta. Je hoorde Awake Tonight bij 538. Hey, wat is het allerduurste drankje dat je ooit hebt afgerekend tijdens het uitgaan? Weet je dat nog? Ja, kun je die pijn van je pimpels nog herinneren? Nou, er is dus een champagnefles die is zo krankzinnig duur dat ik zelfs twijfel of Afrojack of David Guetta hem zou bestellen. Gewoon omdat die zo krankzinnig duur is. En zij hebben veel geld, hè. De prijs, je hoort het zo, de Harry Styles, de American Girls.

0: Morgan Wallen, Tate McRae en What I Want bij 58. Hey, 100.000 kratten bier of bijna 2 miljoen frikandellen.
1: De nacht van 538.
0: Dat zou je kunnen kopen van de allerduurste champagnefles van de wereld. Holy shit, 100.000 kratten bier of bijna 2 miljoen frikandellen voor de allerduurste champagnefles van de wereld. Hij is in 2013 gemaakt in Engeland. De fles heet Taste of Diamonds. En het mooiste van allemaal, die 2 miljoen, die wordt helemaal niet bepaald door de smaak van de drank. Nee, die 2 miljoen komt omdat er een logo op de fles staat. Die is handgemaakt van 18 karaat goud en versierd met een witte diamant van 19 karaat erop. Daarom kost die fles dus 2 miljoen euro. Holy fuck zeg. Stel je voor dat je die fles opent en dat je dan iemand dit hoort zeggen.
2: Godverdomme. Ja, ik proef kurk.
0: Godverdomme gozer, boeier. Kurk is een fles van 2 miljoen. Oude lul, wat doe je nou man? Goed. Davina Michel maakt ook een nummer over champagne. Still champagne. Hoor je nu bij 50 jaar.

0: 538 met Max en Andy Grammer.
1: Komende week, de 538 Ibiza Week.
0: Zo, dit wordt echt gaaf zeg. Vanaf volgende week bij 538 jouw kans op een trip voor twee naar Ibiza. En we sturen je er niet naartoe om de geur van de zee te ruiken of het zand tussen je tenen te voelen. Nee, je gaat daar keihard feesten. In Ushuaia bij David Guetta en in Club Universe bij Armin van Buuren. Gaaf toch? Je wint het komende week bij Radio 538. Het belangrijkste is, hoor je vanaf maandag de oproep voor Vlucht 538. En geloof me, als je hem vanaf maandag voorbij hoort komen, dan weet je dat dat hem is. Dan bel je naar de studio en wie weet win je die prijs wel. Een trip voor twee personen naar Ibiza. Lucas en Steve, hoor je zo.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Premier Jette wil dat wordt onderzocht wie de AZC-protesten van de laatste tijd organiseren. Dat zei hij in de reactie op het geweld in Loosdrecht afgelopen avond. Jette noemde de rellen onacceptabel. Wat hem betreft worden de daders snel opgepakt en krijgen ze hoge straffen, ook om anderen af te schrikken. Het Verenigd Koninkrijk gaat 10 Britse staatsburgers, onder wie ook passagiers van het cruiseschip Hondius, repatriëren om ze in preventieve isolatie te laten gaan. Er is ook medisch personeel bij dat op het schip contact heeft gehad met mensen die besmet bleken met het hantavirus. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De kerken vinden het pijnlijk wat afstandsmoeders is aangedaan. Dat zijn vrouwen die vroeger werden gedwongen hun pasgeboren kind af te staan omdat ze niet getrouwd waren. De kerken erkennen het leed, maar zien geen reden om met officiële excuses te komen. Het kabinet